speciaal vaccin bestaat en die lastig te behandelen is. En wie droomt van een eigen plekje voor de vakantie krijgt goed nieuws. Vakantiehuizen waren vorig jaar iets goedkoper dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het kadaster. Gemiddeld kosten ze zo'n €240.000. Opvallend is dat de meeste kopers geen hypotheek nodig hadden bij de aankoop van een vakantiehuis. Het Veronica Weer van Weer Online. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden.

0: met het nieuws. Het is 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een steekincident in Venlo is 1 persoon gewond geraakt. Het slachtoffer werd gevonden in een woning en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De woning en omgeving zijn afgezet. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam moet ook morgen afspraken afzeggen door een computerstoring die vanmorgen begon. Patiënten hebben er intussen een belletje over gehad. Het ziekenhuis hoopte dat de storing intussen zou zijn opgelost, maar dat is dus niet gelukt. De problemen begonnen bij een test van de noodstroom. Rusland heeft Kiev aangevallen met raketten en drones. Daarbij zijn meerdere explosies gehoord. Een woongebouw werd verwoest en zeker 5 hulpverleners raakten gewond. In een ander appartementencomplex zitten mensen vast onder het puin. Polen heeft uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in gestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. En een opvallende transfer, want de sportrechten van Viaplay verhuizen naar Videoland. Daardoor zijn in de toekomst onder meer Formule 1, Premier League voetbal en darts via Videoland te zien. Voor abonnees verandert er voorlopig nog niets, omdat de overname eerst nog moet worden goedgekeurd. Het Veronica Weer van Weer Online. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij aanslagen op huizen van 3 politici in een Griekse stad is een vrouw om het leven gekomen. Het gaat om de moeder van een van de politici die gewond raakte toen een zelfgemaakte bom ontplofte bij het huis van haar dochter. Ze overleed in het

ziekenhuis. Ook raakten meerdere mensen gewond. De politie onderzoekt wie erachter zit. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt. Een woongebouw werd verwoest en in een appartementencomplex zitten nog mensen vast onder het puin. Vanwege de aanval heeft Polen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Sony stopt vanaf 2028 met het uitbrengen van nieuwe PlayStation games op CD. Nieuwe games verschijnen dan alleen nog digitaal in de PlayStation Store. Volgens Sony koopt inmiddels zo'n 80% van de PlayStation 5 gebruikers hun games al digitaal. Games die voor 2028 zijn uitgebracht blijven wel gewoon op CD verkrijgbaar. En Stichting AAP heeft 6 tijgers weggehaald van een Duits industrieterrein waar ze in oude circustrailers werden gehouden. De reddingsactie kwam op gang nadat een van de tijgers enkele weken geleden zijn verzorger aanviel, ontsnapte en uiteindelijk door de politie werd doodgeschoten. De 6 geredde tijgers zijn nu onderweg naar een opvangcentrum in Spanje. Het Veronica Weer van Weer Online. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Yeah! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een grote Russische aanval op Oekraïne zijn vannacht zeker 2 mensen om het leven gekomen en 16 anderen gewond geraakt. Meerdere steden werden getroffen met raketten en drones. In de hoofdstad Kiev raakten woongebouwen zwaar beschadigd en zochten inwoners massaal beschutting in metrostations. Steeds meer jongeren delen persoonlijke informatie met een AI-chatbot. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De helft van de jonge AI-gebruikers praat met een chatbot over bijvoorbeeld relaties of mentale gezondheid. Bijna een kwart zegt zelfs meer met AI te delen dan met de persoon die het dichtst bij hen staat. In het zuiden van Frankrijk woeden meerdere bosbranden. Daarbij is al zo'n 800 hectare natuur verwoest en zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Ook honderden campinggasten moesten tijdelijk hun camping verlaten. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen de branden onder controle te krijgen. En de Verenigde Staten hebben zich geplaatst voor de 8e finales van het WK. Team USA won met 2-0 van Bosnië-Herzegovina en neemt het volgende week op tegen België. Na de overwinning barstte in het uitverkochte stadion en op veel plekken in het land één groot feest los. Het Veronica Weer van Weer Online. Tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen en het is zo'n 12 tot 17 graden. Overdag is er bewolking en lichte regen met 20 tot 23 graden.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 6 uur.
1: Pieke Hamers.
2: Goedemorgen. Bij de viering van Kitty Kotti in Almere zijn gisteravond meerdere vechtpartijen uitgebroken. Dat meldt Omroep Flevoland. Er moest worden ingegrepen toen jongeren met elkaar op de vuist gingen. Eén persoon is aangehouden omdat hij mogelijk een vuurwapen had. De politie vond een voorwerp dat daarop leek en onderzocht of die echt is. De woningmarkt koelt af door de hogere hypotheekrente. Dat verwacht ABN AMRO. Volgens de bank stijgen de huurprijzen, de huizenprijzen dit jaar nog met zo'n 3%. Door de hogere rente kunnen veel mensen minder lenen, waardoor de vraag naar woningen afneemt. Wel blijven de prijzen stijgen door het woningtekort. In het zuiden van Frankrijk woeden meerdere bosbranden. Er is al zo'n 800 hectare natuur verwoest en zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd. Ook honderden campinggasten moesten tijdelijk hun camping verlaten. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen de branden onder controle te krijgen. En dan WK-uitslagen van afgelopen nacht. België plaatste zich na een spectaculair duel voor de achterfinales door Senegal na verlenging met 3-2 te verslaan. Beslissende treffer viel in de 120ste minuut uit een strafschop. Ook gastland Amerika is door. Team USA won met 2-0 van Bosnië-Herzegovina en treft dus België volgende week. En dan nog het weer. Bewolking vandaag en er kan wat lichte regen vallen. En het wordt 20 tot 23 graden.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt? Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
1: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
2: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 €. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.

0: Chaka kan altijd. En de Band Roovers, want daar stapte ooit in. En Ain't Nobody. Vrienden, het is donderdag, de 2e van juli, is begonnen.
1: Gerard Ekdom.
0: En we melden ons weer.

0: dat de fanclub van Michael McDonald zich aan het uitbreiden is. Want oh, oh, oh zeg. Wat zijn er een hoop fans van Michael. En terecht van wat een stem. Geweldig. Dit waren de Doobie Brothers met de stem van Michael McDonald. Keith Urban, daar doet hij het nu ook weer mee. Hij heeft ook weer met Charlie Puth heeft hij in duet gezongen. En hij duikt overal op, deze Michael McDonald. En terecht. Het kan best zijn dat hij elke moment de studio in kan lopen.
1: Heb je hem al gehoord hier met Keith Urban?
0: Ja, dat is geweldig. Een hele goede. Ja? Ik zal hem van de week even een keer even opzetten om... Dat je even kunt luisteren.
1: Lijkt me een heel goed idee. Ja, als je het hoort, dan hoor je ook in de muziek zo van die kleine verwijzingen naar dit soort nummers.
0: Ja, ja, precies. Ja, ja. Tot de basis Yardrock plaat dit.
1: Ja,
0: deze scoort 100% op de Yardrock skilllijst.
1: Ja.
0: Dat klopt dan ook. Wonderful Believers nou voor Primal Scream and Get Your Rocks Off. Het is donderdag 2 juli. En Marijke is weer weg. Marijke Ketel heeft weer een sabbatical van 3 dagen.
1: Ja, ze had gisteravond 2,5 jaar met haar vriend.
0: Nee, 12,5.
1: 12,5, dat bedoel ik. Sorry.
0: 10 jaar, maakt
1: ja,
0: verder niet uit.
1: Maakt verder niet uit. Maar dat heeft een naam volgens mij. Is dat een bronzen huwelijk of zo? Of een papieren huwelijk?
0: Ik weet het. Ze helemaal niet getrouwd.
1: Nee, dat niet. Maar je weet toch zo'n dat heeft toch zo'n
0: ja,
1: naam.
0: Ja, dat heeft een naam.
1: Als je 12,5 jaar bent.
0: Een flinterdunne... karton huwelijk.
1: Ja.
0: Maar goed, dat wordt er gevierd en dat doet ze op een tapas-tour in Rotterdam.
1: Precies.
0: Dus mocht je ergens tapas zien, dan weet je, Marijke staat ernaast. Of is in ieder geval in de buurt. Koperen hoor ik net.
1: Ah, dat is het.
0: Een koperen jubileum heeft zij met haar vriend. Maar we hebben vandaag Fieke Habers hier.
2: Hallo, hallo.
0: En er is iets bijzonders. We moeten wel even gaan zingen. Hè?

0: rim, bim, bim.
1: Ja. Oh, ik heb mezelf zo jarig gevoeld om 6:15.
0: Dat heb ik wel. Want je had natuurlijk ervoor kunnen kiezen om te zeggen... ja, ik ben jarig, dus ik blijf lekker thuis. Want mijn cadeau is lekker uitslapen tot ik geen pap meer kan zeggen. Maar nee, zo zit jij niet in elkaar.
1: Ja, ik dacht, waar kan ik nou beter mijn verjaardag starten dan hier?
0: Ja, precies, met je vrienden van Veronica.
1: Met vrienden van Veronica.
2: Nee, je hebt lekker donuts mee en cookies en taartjes.
1: Appelkruimelkoek.
0: Ja. Is dat een appelkruimelkoek?
1: Een appelkruimelkoek. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het staat daar.
0: Een appelkruimelkoek.
2: Ja. Ja. En je bent niet alleen jarig, je bent ook getrouwd.
0: Ze is ook getrouwd, dames en heren.
1: Ja.
0: Maar dat is vorige week gebeurd. Jij wilde eigenlijk klein trouwen, want de echte huwelijk, dat grootste huwelijk komt er nog aan, dat is september.
1: Ja. Nee, ik dacht even een krabbeltje zetten en dan gaan we het grootste doen in september. Maar ja, toen werd het heel lekker weer en dan wilden we op een bootje zitten en even barbecuen. En toen kwamen er opeens 45 mensen barbecuen.
2: Het loopt altijd uit de hand.
1: Het loopt altijd uit de hand.
0: Maar je had dus geen jurk?
1: Nee, ik had geen jurk. Wel een rok. Ik zag er best wel feestelijk uit, hoor.
0: Dat, feestelijk?
1: Ja, zeer, zeer.
0: Kunnen we de beelden nog terugzien? Is er ergens een fotograaf ook bij geweest?
1: Er zijn mensen die met hun telefoon foto's hebben gemaakt.
0: Oh, met een telefoon.
2: Nou, dat zijn ook een soort fotograaf eigenlijk.
1: Dat zijn allemaal een soort fotograaf.
0: Paparazzo.
2: Ja, precies.
0: Oké, dus maar de echte huwelijk... je dacht, ik gooi ze in tweeën.
1: Ja, nu wordt het wel gewoon echt twee keer feest. Ja.
0: Ook een goede reden natuurlijk, hè?
1: Ja, gewoon vieren wat je vieren kan.
0: Vind ik ook. Ja, ik had ook zo'n jubileum dit jaar. 20 jaar.
1: Gedaan. 20 jaar. Heb je nog een... Wat is je tip? Want ik moet het nog maar zien te halen.
0: Wat is je tip? Ja, blijf praten.
1: Blijf
0: lachen.
1: En niet altijd je vrouw gelijk geven?
0: Niet altijd.
1: Oh.
0: Nee.
1: Jammer.
0: Wel vaak. Maar niet altijd.
2: Okay. Ja, dat kan ook vreselijk verkeerd aflopen, hè, lieve mensen. Want het is een beetje komkommernieuws op dit moment.
0: Ja, het is komkommer, maar het staat wel echt met chocoladeletters, staat het in de krant.
2: Ja.
0: Rico Verhoeven is uit elkaar.
2: Hij is helemaal uit elkaar, die man.
0: Helemaal uit elkaar. En ik had iets aangekomen, want ik volg hem ook op Instagram en zo. Ja. Dat is leuke dingetjes met zijn vrouw. Dan heb ik het over humoristische filmpjes. Niet dat seksleven online stond of wat dan ook.
2: Nee.
0: Ze doen samen ook humoristische dingen.
1: Ja.
0: Maar het is blijkbaar behind the scenes helemaal verkeerd.
2: Nou ja, en er is zo weinig nieuws op dit moment dat ik dat artikel helemaal gelezen heb. Ja.
0: Heb je het hele artikel gelezen?
2: Tot start.
0: Ja, het is...
1: Wat is er gebeurd dan?
2: Nou, hij was natuurlijk een beetje druk met die grote bokswedstrijd tegen Usyk, die Oekraïner. Ja. Die heeft hij uiteindelijk verloren, een beetje onterecht. En heeft hij lange voorbereiding voor gehad. Hij zat er mentaal niet helemaal lekker in. Vervolgens kwam er een beetje meer afstand tussen beiden. Hè. En dat bleek uiteindelijk net iets te moeilijk om te overbruggen. Terwijl ze er wel goed over gepraat hebben en echt hebben geprobeerd elkaar vast te houden.
0: Zo, dat is de analyse van Max. Die heeft het hele artikel twee keer gelezen vanmorgen. Bij gebrek aan ander nieuws. Oké, nou fijn. Je klinkt als een psychiater. Ik weet wat je voortaf fout moet doen. Je weet nu, zo moet het dus niet.
2: Ja, wat ik zeg. Ik heb het hele artikel gelezen.
0: Ja, precies. Ja. Nou, onze gedachten gaan uit naar Rico. En,
1: ja, sterkte.
0: Sterkte.
1: Ja.
0: Goed, ondertussen slaan wij ons door de komkommers heen. Want ze vallen vroeger dan ooit, hè, dit jaar, de komkommers.
2: Zo,
0: ongelooflijk, zeg.
2: Ja.
0: Maar fijn dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Mevrouw Hamers. Oh, nee, jij doet niet meer zo dan.
1: Mijn artiestennaam blijft
0: staan.
1: Ja.
0: Oké, gelukkig. Moet ik weer papieren over ophangen.
2: Zijn net hier aan gewend.
0: Ja, precies. Goed, doe allemaal. Je weet, verandering. Lastig, hè? Lastig allemaal. In ieder geval tot 10:00 een nieuwe Ekdom in de Morgen. En laten we even gaan dansen met de Bauta. Want wat ga je deze nog vaak horen langs de Costa's. Deze zomer.

0: kent hij niet. Maar hij is er wel. The Stranglers and Always the Sun. Daarvoor de Bouwstaan. Magnetic. Het nieuws komt eraan zo meteen van 6:30. En Fikke, wat zit er allemaal in?
1: Nou, er was een gewapende overval vannacht in Helmond. En wat vertel jij allemaal aan ChatGPT?
2: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
3: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
2: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct. De Telegraaf.
4: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de kies en mix. Nu 3 + 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
0: Hi, Veronica Verkeer met de eerste vertraging op deze donderdag. Je vindt ze bijvoorbeeld op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel 36 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoetewoudendorp 30 minuten. En de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 15 minuten vertraging. Het is ongelooflijk, maar het is exact 6:30. Ja, het laatste nieuws hier is Fieke Hamers.
1: Goedemorgen. Alleenstaande minderjarige asielzoekers worden relatief vaak verdacht van een misdrijf. Van alle asielzoekers werd vorig jaar 3% verdacht van een misdrijf. En die groep alleenstaande minderjarigen is dus oververtegenwoordigd. Dat meldt RTL Nieuws op basis van nieuwe cijfers. Volgens onderzoekers moeten we ons realiseren dat het wel om een kleine groep gaat. En ook al is dat misschien niet het beeld dat blijft hangen als je kijkt naar wat er in het nieuws komt, zegt de onderzoeker. Afgelopen nacht is er een gewapende overval geweest op een hotel in Helmond. Een man bedreigde een medewerker die buiten stond met een wapen. En hij dwong de medewerker het hotel binnen te gaan en geld af te geven. Er zijn geen gewonden gevallen. De dader is er vandoor gegaan en de politie is naar hem op zoek. De woningmarkt koelt af door de hogere hypotheekrente. Dat verwacht ABN AMRO. Volgens de bank stijgen de huizenprijzen dit jaar nog met 3%. Door de hogere rente kunnen veel mensen minder lenen, waardoor de vraag naar woningen afneemt. Wel blijven de prijzen stijgen door het woningtekort. En steeds meer jongeren delen persoonlijke informatie met een AI-chatbot.
0: Persoonlijk? Met een robot?
1: Ja, nou zoiets. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag. En bijna een kwart zegt zelfs meer met AI te delen dan met de persoon die het dichtbij hen staat, met hun partner bijvoorbeeld. En de helft van de jonge AI-gebruikers praat met een chatbot over relaties of mentale gezondheid.
0: Oké.
1: Want ja, ze zeggen dat die gesprekken die ze met die AI-bots hebben zo ontzettend natuurlijk aanvoelen. En soms hebben ze er meer aan dan aan een echte menselijke vriend.
0: Oh mijn god.
1: Vragen jullie wel eens persoonlijke dingen aan chat?
0: Persoonlijke dingen? Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Wat wel?
0: Ik wil gewoon dingen weten.
1: Gewoon informatie.
0: Informatie. Dus ik zat even te kijken, het laatste dat ik heb gevraagd aan chat was... Wat voor verf is dit? Ja, ik was al aan het opruimen. Ik heb namelijk, ik had een hele bak vol met blikken verf. En ik kreeg er één niet open. Dus ik dacht, er staat een code op. Als ik die nou even fotografeer en aan chat vraag, wat voor kleur verf is dit? En toen kreeg ik, ja, dit is een kleur goud. En ik dacht, oh, dan is dat niet voor waar ik... Dan stel ik hem even ergens anders neer. Dus ik heb het laatste... Ik vraag altijd informatie.
1: Maar had je dan niet moeten vragen, hoe krijg ik die pot open?
0: Ja, dat had ik al geweten, dat ik een schroevendraaier boven even moeten halen.
1: Precies.
0: Maar ik dacht, nou, hij is dicht. Ik laat hem wel dicht. Want ik weet dat het gouden verf is en die heb ik nu niet nodig. Dus dat soort vragen.
8: Maar dat is heel onschuldig eigenlijk nog, hè?
0: Dat is onschuldig. Maar
8: als jij die persoonlijke dingen gaat vragen, dan wordt het natuurlijk moeilijker.
0: Maar dat is toch wel in veilige handen bij zo'n chatbot? Of gaan ze die informatie nu verkopen?
1: Nou ja, dat is natuurlijk altijd de vraag. Het zijn ook jongeren die zeggen, ja, ik heb nog nooit een groot mediabedrijf, nou ja, social media bedrijf, techbedrijf gezien dat iets leuks doet met mijn persoonlijke gegevens. Maar er zijn ook zorgen om andere redenen, zegt een deskundige van de TU Twente. Die zegt, ja, het enige wat een chatbot doet is rekenen. En het voorspelt het meest waarschijnlijke antwoord, het meest waarschijnlijke woord op basis van kansberekening. Ja, dat is iets heel anders dan denken en voelen en je inleven in een ander.
0: Ja.
1: En ja, het is zo, die chatbots zijn zo goed in het simuleren van begrip, maar ja, dat het blijft natuurlijk gewoon een
0: kille
1: computer.
0: Nou, ik moet wel zeggen, mijn tierbeminde, die gebruikt best vaak. We hebben er een lid bij aan tafel, dat is Chat. En heel soms dan vraagt zij iets aan Chat en dan zit ik daar tussendoor. Want ik vul aan of weet ik veel wat. En dan moet ik altijd mijn mond dicht houden. Terwijl ik zeg, luister, je bent nu ruzie aan het maken met mij. Maar je praat tegen een robot, hè? Dus we maken eruit dat ik daar tussendoor kan. Dat vindt Chat niet erg, hoor. Het is een robot.
8: Sta je nog wel op één bij Nicole?
0: Sta ik nog wel op één?
8: Dat is de vraag.
0: Dat is de vraag.
1: En met die vraag gaan we
0: naar het weerbericht.
1: Want er is bewolking vandaag en kans op een bui. Maar de temperatuur ligt wel tussen de 20 en 23 graden.
0: Dus dat zou ongeveer 22 kunnen zijn?
1: Dat zou ongeveer 22 kunnen zijn.
0: Ik vraag het even aan Chat.
9: Dit is Radio Veronica.

0: What a man, ik hoor het vaker. Sal en Peppa en Anvok samen op één plaat, dat mocht het kosten. What a man, what a mighty good man. En daarvoor, het was bluff, alles behalve bluff, want dat was echt de band. En alles is liefde, dat je het even mee.
1: Ekdom's platenkast.
0: Oeh, daar gaan we weer. Wij gaan weer even een duik nemen in de platenkast. En ik moet even met je hebben over een jazzdrummer die best wel op veel LP's te horen is. Hij speelde veel mee op andere mans plaat. Maar hij was ook iemand die zelf platen maakte. En met name eind jaren 70, begin jaren 80 kwam hij met een paar fantastische LP's aan. En dit is een liedje wat in de jaren 90 opnieuw in de hitparade terecht is gekomen in de vorm van Gusto. Toen heette het Disco's Revenge. Maar het sampletje komt hier vandaan en het is fantastisch. Het is funky, het is... Ja, probeer hier maar eens op stil te zitten. En de man leeft nog steeds, hij is inmiddels 79 jaar, Harvey William Mason. En dit is, om even lekker funky wakker te worden op donderdagochtend, Groovin' You.

0: Och, dat hele album is fantastisch. Er staat nog een geweldige plaat op. Die zal ik ook een keer draaien. Het is ook echt... Dat is, Tooters. Het heeft een hoog Earth and Fire gehaald. Ik weet het. Net als Paulinho da Costa. Dat is ook zo'n iemand die op elk denkbaar album mee meegespeeld. Pak een plaat uit de kast en hij staat mee te doen. Geldt ook voor deze Harvey Mason, maar dan hebben ze ook een paar soloplaten gemaakt. En die zijn gewoon funky. En ik hoor jou net zeggen, Max, hey, wacht eens even. Dat bom, bom, bom, bom, bom. Ja, 1996, Gusto, Disco's Revenge, daar zit het in. Dit is de Gusto.
1: Ja, heel vet. Je kent een soort aha-momentje als je dat woord in, dat, in die plaat, weet je wel.
0: Bekend van de Take On Me, hè?
1: Ja, nou ja. Ook een vet nummer dit, hoor.
0: Is ook een vet nummer, ja. Zo. Goed. Gewoon een hele vette plaat. En funky is hell. En hopelijk vond je hem ook fijn. Het was Groovin' You, Harvey Mason uit de platenkast. Oh, ik moet heel even een andere jingle pakken.
1: Oh jee. Oh, ja.
0: Zie je wat ik nou aan het doen ben?
1: Ja, want we hebben een invaller, hè?
0: Ja, we hebben een invaller. Dus dan moet er even een andere jingle worden gedraaid. En dan heb ik het natuurlijk over...
2: Je raadt

0: Fieke, je valt er met je neus in donuts. Want je krijgt dit spel toch weer voor je kiezen. En ik kan je melden dat het is 2-1 voor mij in dit spel. Dus team nieuwslezer S staat achter.
1: Oké.
0: Maar je kan het nog halen.
1: De druk is hoog.
0: Het is al donderdag, dus je hebt nog 2 kansen. Dus vandaag en morgen. Dus dan verpulver je me.
1: Ja.
0: Het zou kunnen, want we hebben natuurlijk een hele vervelende quiz. Elke ochtend krijgt Marijke een vraag over een fragment uit het nieuws of van de socials. En heeft ze de vraag goed, krijgt ze een punt, heeft ze het fout, krijg ik er een. Dus het is heel stom, maar wel leuk. En gezellig vooral ook. Hè.
1: Ja.
0: Dus ik heb voor jou een fragment en het komt van RTL Nieuws. Zij gingen na de uitschakeling van Oranje de straat op om reacties te halen bij niet vermoedende passanten. En dat ging natuurlijk voornamelijk over het functioneren van Ronald Koeman, of hij nou wel of niet de juiste opstelling had gekozen tijdens de wedstrijd. Luister even mee.
2: 5-2-3, hè? Ja, vond niet helemaal wat. Nee.
3: Ja, ik snap het idee erachter echt wel, verdedigend. Maar er kwam ook helemaal niks. En als je dan verdedigend gaat spelen, moet je ook echt verdedigen. En dat gebeurde ook niet echt, dus...
4: Ik denk dat hij hard je best heeft gedaan, maar dat het gewoon niet gelukt is.
5: Wat vond je van de opstelling?
4: Ja, opstelling stond ik niet te vijandig tegenover.
0: Ja. En bij deze man op het station zet ik hem even stil. Want hij heeft duidelijk geen verstand van voetbal. Het is alsof je Gerard Ekdom vraagt, wat vond je van de opstelling? En dat ik daar dan een mening over heb.
6: Ik stond er niet vijandig.
0: Gebukt stond ik er tegenover.
1: Ja. Schitterend hoeveel bondscoaches we hebben in Nederland. Dat is heel bijzonder.
0: Dat is ook waar. Maar goed, de quote, ik stond niet vijandig tegenover de opstelling. Dat zijn natuurlijk geen teksten. Maar jij houdt de vraag, wat gebeurt er daarna? A. Hij houdt vol en hij begint lukraak te raaskallen over speelsystemen en posities van spelers. B. Hij geeft toe dat hij niks van voetbal weet en dat hij zich door het interview heen bluft. Of C. Hij maakt zich bij de volgende vraag uit de voeten alsof zijn trainer is.
4: Oh, de trainer, dag!
1: Oeh. Nou, eigenlijk hoop ik dat raaskallen. Want ik ben wel heel benieuwd waar deze persoon mee komt. Met zijn vijandige positie over de opstelling.
6: Hij stond natuurlijk 5-3-2. En dat had gewoon 4-3-3 moeten zijn.
1: Dat zou heel leuk zijn. Maar ik denk, dat is misschien wat ik ook zou doen als ik deze persoon was. Dat die doet alsof de trein aankomt.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dus rennen.
1: Rennen van, oh nee, ik hoor. Of dat hij gewoon zich wegbluft.
0: Voordat hij zich nog verder ontspoort.
6: Ja, precies. Ja,
1: mooi.
0: Oké. Dus jij zegt nummer C.
1: Ik zeg nummer C. Hij bluft dat hij de trein moet halen.
0: Dan gaan we eens luisteren.
5: Wat vond je van de opstelling?
4: Ja, opstelling stond ik niet te vijandig tegenover. Ik heb eigenlijk helemaal geen verstand van voetbal. Ik lul me hier gewoon keurig doorheen. Ik heb lekker gekeken. Maar ik heb geen idee.
1: Jammer.
0: Nee.
1: Wel eerlijk van deze
0: wel
1: persoon.
0: Wel eerlijk, ja. Ja, ik had het ook niet. Ik viel ook meteen door de wand, denk ik. Als jij mij gaat vragen, wat vond je van de opstelling dan?
1: Wat is dat ook? Dat is ook best een lullige vraag, toch?
0: Wat vind je van de opstelling? Nou ja, daar had heel Nederland wel een mening over trouwens.
1: Ja, zeker. Dat is waar.
0: Iedereen had daar een mening over. Deze man niet. Nou ja, we hebben die ene gevonden. Hij stond op het station.
1: De enige Nederlander zonder mening.
0: Je hebt het fout. Dat betekent, constant is het niet meer te halen.
1: Nou.
0: Het is 3-1.
1: Mooi is dat.
0: Maar je kan morgen nog een eer hebben.
1: Ik ga hem heel erg mijn best doen.
0: En dat op je verjaardag vandaag. Tikken we zeggen. Stond niet in de script, hoor. Stond niet in de script. Hé, dat is de script zelf.

0: Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
4: Maar je moet gewoon je boek houden.
3: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 7 uur.
13: Fieke Hammers.
14: Goedemorgen. Jonge alleenstaande asielzoekers zijn relatief vaak betrokken bij een misdrijf. Dat meldt RTL naar aanleiding van een onderzoek van justitie. Meestal hebben ze wat te maken met incidenten in het AZC, maar winkeldiefstal komt ook regelmatig voor. Vaak komen de overlastgevers uit veilige landen als Marokko en Tunesië. Het is wel een kleine groep, zeggen de onderzoekers. Van alle asielzoekers wordt 3% verdacht van een misdrijf. In Helmond is vannacht een hotel overvallen. Een medewerker werd bedreigd met een wapen en moest de overvaller geld meegeven. Hij belde daarna zelf de politie. Die is op zoek naar iemand met een wit masker, een zwarte jas en een zwarte broek. Bij de overval in Helmond raakte niemand gewond. Een onrustige avond was het in Almere. Vlak buiten het festivalterrein van Kitty Kotti braken vechtpartijen uit. Groepen jongeren gingen met elkaar op de vuist. Eén iemand is opgepakt omdat hij mogelijk een pistool bij zich had. Wat de aanleiding was voor het geweld in Almere is niet bekend. En een grote overname in de wereld van streamingdiensten. Videoland koopt de sportrechten van de Nederlandse tak van Viaplay. Dat betekent dat er straks Engels voetbal te zien is, de Formule 1 en darts. Per wanneer de sporten te zien zijn op Videoland is nog niet bekend. En dan nog het weer. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en trekt er lichte regen over. Vanmiddag klaart het op en het wordt maximaal 23 graden.
13: Dankjewel. En 36 vertragingen zijn er gevonden. Dit zijn de grootste, de A2 Den Bosch Utrecht bij Zaltbommel, een half uur. A4 Den Haag Amsterdam bij het Liemse Aquaduct, 38 minuten. En de A27 Breda Utrecht bij Noordloos, daar is de afrit opgesloten. 28 minuten.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV.

0: T5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement.

0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
9: Boekhouden leuk?
10: Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting, daar kun je op rekenen.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: The stories are true.
14: The story has just begun.
15: Disney's Vaiana, kom tot leven.
16: See her light up the night in the sea.
15: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.

0: Vertel mij dingen die ik wil horen en lieg dat je kapot gaat. Als artiesten dat van je eisen, dan moet je dat gewoon aan toegeven. Fleetwood Mac en Little Lies op donderdag. Het is 2 juli 2026. Het is echt van de morgen. En Marijke heeft weer een lang weekend. Maar gelukkig is Fieke hier op haar verjaardag.
1: Hoera.
0: Hoera.
2: Gefeliciteerd.
0: Oh ja, wacht, moeten we elke uur
3: even zingen. Gefeliciteerd met je verjaardag. Nog vele jaren. Nog vele jaren.
0: En fijn dat je ook donuts hebt meegenomen.
1: Ja, heb je ze al geproefd?
0: Nee, nog niet. Maar zometeen met een kopje koffie wil ik er best één ter mond nemen.
1: Ze liggen daar glimmend van het vet voor je klaar.
0: Ja, ik zag het al. Ze zien er heel gezond uit.
1: Ja, nee.
0: We hebben de krant even doorgespit. Dat heb jij ook gedaan. Wat heb jij gevonden?
1: Nou, we moeten ergens afscheid van nemen.
0: Oh, is het weer zover? Wat
1: ja,
0: nu
1: het
0: weer?
1: Is weer zover. Het grote stembiljet.
0: Dat uitklapding.
1: Ja, zeg maar dat tafellaken.
0: Ja. Ja,
1: wat echt heel moeilijk uitvouwen is in te vouwen. Dat gaat echt definitief verdwijnen. Het kabinet gaat een kleiner stembiljet invoeren. Opvallend dat je daar niet één, maar twee vakjes moet inkleuren. Eén voor de partij en één voor de kandidaat.
0: Oh ja.
1: Er wordt ook nog onderzocht of het stemmen per volmacht op de schop moet. Er is nog wel discussie over geweest afgelopen verkiezingen. De wet moet gewijzigd worden om zo'n nieuw stembiljet in te voeren. Dus volgend jaar hebben we alweer verkiezingen, de Provinciale Statenverkiezingen. Dan gaan we nog één keer met dat grote tafellaken stemmen. Dan kan je er allemaal nog even fysiek afscheid van nemen.
0: Oh ja, dat is dan de laatste keer.
1: Dat is dan de laatste keer. En dan bij de Europese verkiezingen van 2029 moet dat kleine stembiljet dan in het hokje liggen.
2: Maar hoe zit dat nou? Want dan heb je straks zo'n klein stembiljet. Maar dan zie je dus niet meer al die namen. Al die namen zijn weg dan.
1: Nee, maar je ziet wel nummers als het goed is.
2: Ja, nummers, ja, precies.
1: Ja, en dan moet je dat dus gewoon. Maar dat
2: moet je het zelf opzoeken.
1: Het is sowieso al vrij bijzonder dat je twee hokjes moet inkleuren. Want ik heb heel vaak op een stembureau gezeten als vrijwilliger en als stemmenteller. En je moest altijd één hokje inkleuren. En als iemand, tot en met de Provinciale Staten kiezen. Als iemand meer dan één hokje inkleurt, is hij gewoon ongeldig. Dan is het gewoon jammer de bammer pech. Ja. En de meeste mensen weten wel dat je maar één hokje moest inkleuren. Maar dat is dus straks, wordt dat er twee.
0: Ja, dat voelt dan toch alsof je iets heel stoms aan het doen bent. Ja. Dat het niet klopt.
1: Ja, nou is het wel zo. Als je nou straks vergeet om het kandidaatvakje in te kleuren, dan is niet meteen je stem ongeldig, maar dan gaat de stem naar de lijsttrekker.
2: Oh, dus
1: dat is dan, dat scheelt dan.
2: Kan je ook doen. Wist je trouwens dat je hem wel mag schrijven op je stembiljet?
0: Ja,
1: als je identiteit maar niet herleidbaar is.
2: Nee, dus je kan gewoon zeggen van, succes met tellen nog, pik.
1: Ja.
2: Echt waar? Dat kan je er gewoon opschrijven.
0: Ja, oké.
2: Dat telt hij nog.
0: Bent u al uitgeteld?
1: Ja, maar als je zegt, als je op je stembiljet schrijft, veel plezier vanavond met tellen, groetjes Fieke Hamers, dan is hij ongeldig.
0: Oh, dat is
1: Ja. Allemaal om dat stemgeheim te bewaren.
0: Oké, dus dat is ook de reden waarom het nog steeds zo moet en niet via de computer.
1: Ja, ook. Er wordt gezegd dat stemmen op papier, dat is transparant en controleerbaar. En digitaal is dat lastiger. En digitaal stemmen is nog steeds kwetsbaar voor cyberaanvallen.
0: Ja, dat
1: en duur om in te voeren.
2: Nou, dan zijn we weer rond, hè?
0: Dan zijn we weer rond. Pak de potlood er gewoon weer bij.
2: Hey, of wij meedoen met het Songfestival dit jaar is nog niet helemaal duidelijk.
0: Nou, volgend jaar dus.
2: Volgend jaar.
0: Ja.
2: Maar een land dat sowieso wel meedoet, is Canada.
0: Huh?
2: Ja.
0: Huh?
2: Ja. Ik vind dat ook vreemd.
0: Het is een Eurovisie.
2: Ja, het is toch een globaal feestje? Ja, dat dacht ik ook. Maar goed, we weten natuurlijk al langer dat landen als Israël en sinds 2015 ook Australië meedoet met het Songfestival. Dus ik ben er even ingedoken.
0: Ja.
2: En wat blijkt? Als je land lid is van de EBU, dan zou je in theorie mee kunnen doen. En dat zou betekenen dat we nog kunnen genieten van landen als Egypte, Tunesië, Algerije, Jordanië, Libanon, Libië en Vaticaanstad.
0: Vaticaanstad doet mee.
2: Hoe is dat nou mogelijk?
0: Ik ben benieuwd welk nummer.
2: Ja.
1: ik zou dat wel willen zien. Een songfestival act uit Vaticaanstad.
2: Maar als zij dus meedoen, dan betekent dat dat een van die aspirant pausen, dat die het podium gewoon op zouden kunnen maken.
0: Ja, als pauze act.
2: Ja. Leuk.
0: Oké.
2: Ja. Maar goed, Canada, jongens.
0: Ik ben benieuwd.
2: Ga erop letten.
0: Ik ben benieuwd. Stuur ze Brian Adams misschien wel.
2: Ja, of Celine Dion.
0: Of Celine Dion.
2: Justin Bieber.
0: Leuk.
1: Leuk, toch?
0: En ik heb ook leuk nieuws. Tenminste, ik vind het zelf heel mooi wat er gebeurd is. En twee weken geleden was de Mont Ventoux. Het was Tour du ALS. En 900 mensen ongeveer hebben deze klim gedaan. Heel belangrijk doel als je mij vraagt, want het gaat mij nogal aan het hart. Ik ben ook ambassadeur van deze stichting. Mijn moeder stierf aan ziekte ALS. Dus from beyond my mother's grave heb ik gezegd, oké, ik ga mij inzetten voor deze stichting. Daar waar mogelijk. Dus er wordt altijd even promotie gemaakt voor de Tour de ALS natuurlijk. En ik zag dus dat de opbrengst bekend is.
2: Oeh.
0: En ik ben al snel trots op. Ik maak even een momentje van, dames en heren. Want wat is er opgehaald? 2.091.457 euro. Ik weet niet of er al voor geapplaudisseerd is, maar dat gaat wel even. Fantastisch.
2: Wat een fantastisch bedrag, hè?
0: Het is gewoon meer dan 2 miljoen opgehaald. Dat is waanzinnig voor onderzoek naar deze verschrikkelijke ziekte. En dat betekent dus ook dat ze vanuit alle laboratoria staan op de rand van toch wel een soort van doorbraak. Het is natuurlijk de speld in de hooiberg die gezocht moet worden. Hè. Waar komt dat nou door? Waar komt die ziekte vandaan? En kunnen we dit chronisch maken? Nou, daar zijn ze heel druk mee. En ze staan op de valreep van een doorbraak. En het zou toch wat zijn dat je met dit bedrag ervoor zou kunnen zorgen dat er misschien wel iets komt.
2: Het zou ook net jouw euro kunnen zijn.
0: Het zou net die euro kunnen zijn. Dus ik vond het even mooi om te melden. Meer dan 2 miljoen opgehaald. Tour de ALS. Ik was even
2: prachtig.
0: Ik was gewoon even blij en trots en goed. Nou goed. Ik denk dat er ergens een bonbolletje mijn moeder ook trots is.
2: Ah.

0: jij nog ligt te slapen, staat hij al te zweten in de studio.
1: Oeh, hij ruikt het. Ruikt het zelfs al.
0: Ekdom in de morgen met Gerard en zijn hele team.
2: Dit soort gekkies.
0: Elke werk.

0: Dankjewel.
1: En Human. Want dat zijn we. En daarvoor The Two Brothers on the Fourth Floor. Moet je in de jaren 90 ook zo zeggen. The Two Brothers on the Fourth Floor. En Dreams. Dreams. Dreams. Is er iemand overleden? Is weer zover. Het is wel erg. Elke week is er wel iemand die we heel even moeten etaleren. De liedzanger van Village People is niet meer. Victor Willis is overleden. En het is bizar, dit is al de tweede keer dat zoiets gebeurt. Een dag voor zijn 75ste verjaardag.
0: Zo.
1: Hij zou gisteren 75 zijn geworden, de dag ervoor overleed hij. Oeh. Bizar, hij had een ziekte wat heel snel, ineens was hij weg. Bizar. Ja, wat gebeurde er nou toch in de jaren 70? Hoe komt het nou toch dat YMCA de grote gay anthem aller tijden werd? Het had te maken met onder andere de producer Jacques Morali. Die zocht namelijk een groep voor bij zijn muziek. En Jacques Morali was inderdaad een gay producer. En in Greenwich Village in New York, een wijk, daar vonden zij deze mensen. De Village People. En je had de Indiaan, je had de bouwvakker, je had de politieagent had je natuurlijk ook. En Willis was vaak de politieagent. En hij is medeschrijver van al die hits geweest. Dus Go West, wat later door de Pet Shop Boys een nog groter hit werd trouwens. En ook in de gay scene een zeer grote hit.
0: Ja.
1: Dat heeft hij geschreven. Maar ook inderdaad YMCA heeft hij medegeschreven. En hij was natuurlijk ook de stem van al die hits. Dus hij was én medeschrijver en de stem van de Village People. En iedereen vroeg zich dan af, was hij dan ook gay? Nee, hij was ooit getrouwd met Claire Huxtable uit de Cosby Show. Kent iemand nog de Cosby Show?
0: Ja, is dat, nou, voor jouw tijd? Dat is een beetje voor mijn tijd.
2: Okay. Nou, dat werd ook wel herhaald in mijn tijd, hoor.
1: Ja, dat was zo vaak herhaald. Nu is hij natuurlijk fout. Hè. Bill Cosby is gecanceld op alle fronten.
2: Ja.
1: Maar Claire Huxtable, ja, daar was
0: die kennen we wel, toch? Ik zie ook foto's hier. Ja, dat
1: was daar was hij mee getrouwd. Oh. En ik moest even denken, want in Nederland hebben ze twee nummer 1 hits gehad. Die ene was natuurlijk YMCA, maar die andere, ja, om meneer Willis even te eren, in het Navy. Er gingen allemaal mensen naar de Navy toe die er helemaal niet op zaten te wachten bij de Navy zelf. Wat lachen. Het stond nummer 1 in 1979. Hij werd 75. Officieel 74, dag voor

0: bijna nooit meer. Als je het hebt over de Village People, moet je altijd YMCA. En ik denk dat dat komt omdat wij hier in Nederland een andere versie van hadden. 30 jaar geleden gingen ene ome Henk ineens mee aan de haal.
1: Ja. Met z'n allen bij elkaar. Zet de champagne maar klaar. Oh, je beestjes in mijn thee!
0: Op de camping! Ome Henk maakte er op de camping van. En dat is bij ons natuurlijk een soort anthem geworden op een andere manier. Ja. Dus ik draai in de Navy en ik kreeg echt... de hele app stroomt vol met... Op de camping! Op de camping! Ja, ik weet het. Maar ik wilde hem even eren, meneer Willis. Want hij was wel de stem en medeschrijver van al die grote hits. En het is ook wel leuk, hebben we uitgelegd. Hoe zit het nou met... Hoe kan het nou dat YMCA wereldwijd uitgroeide tot Gay Anthem?
2: Ja.
0: Hij hield altijd zelf vol dat hij het nummer niet als Gay Anthem had geschreven. Nee, hij zei dat het volgens hem simpelweg ging over de sfeer en de activiteiten van de YMCA. You can get yourself a good meal. Weet je, je kon daar blijkbaar ook gewoon een goede, daadwerkelijk dat warme maaltijd krijgen.
2: Ja, en hoe werd dit nou de favoriete tune van Donald Trump?
0: Daar ga ik hem even over bellen.
2: Ja, dat zou ik ook maar even.
0: Even kijken of hij weet hoe dat zit eigenlijk. Ja. De geschiedenis van dit nummer. In the Navy. Zometeen, ik kom dat nieuws eraan van 7:30. En Fieke, wat zit er allemaal in?
3: Het kabinet wil meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. En hoe hygiënisch is tweedehands kleding?
0: Oeh, dat is een goede vraag.
4: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus... alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars... tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling... ook tweede gratis.
6: Yes.
7: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
6: Hamster.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
14: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
0: Naar die Veronica Verkeer. 57 stuks zien wij hier. En dit zijn de 3 grootste problemen. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel. Het zal ik eens niet. 36 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoude-Rijndijk. 3 kwartier. En de A16 Breda-Rotterdam bij Zevenbergse Hoek. 37 minuten. Het is 1:08. Het allerlaatste nieuws ligt hier klaar. En gelezen door Fieke Hamers.
3: Goedemorgen. Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Dat meldt RTL. Voor een grotere groep mensen die nu nog een uitkering krijgt, moet er een loonkostensubsidie komen. Het gaat om mensen die vaak willen en kunnen werken, maar doordat ze een stempel hebben gekregen, niet aan het werk komen, zegt minister Aartsen. 3% van alle asielzoekers in ons land werd vorig jaar verdacht van een misdrijf, meldt RTL ook. Volgens onderzoekers is het maar een kleine groep, maar ze maken zich wel zorgen dat de daders vaak alleenstaande minderjarige jongens zijn. In het noorden van Duitsland zijn tientallen mensen gewond geraakt door brand in een ziekenhuis. Het vuur ontstond in het dak. Het ziekenhuis wordt nu ontruimd. En de komende dagen staat Amsterdam in het teken van Bruno Mars. 4, 5 en 7 juli. En 2, vandaag begint hij.
0: Ja.
3: Geeft hij concerten in de Johan Cruijff Arena. Harry Styles kreeg het niet voor elkaar, maar Bruno wel. Het is namelijk stijf uitverkocht.
0: Stijf uitverkocht. Zouden daar nu al mensen al in luiers en zo liggen?
2: Nou, bij Harry Styles was het echt 3 dagen van tevoren al. Hè, dat mensen gingen kamperen en zo bij de Johan Cruijff Arena.
0: Met tenten en zo.
2: Ja. Dus dan denk ik hier dan misschien nog wel ook.
0: Nou, we schakelen even over naar de arena. Ah, ja hoor. Ze liggen er, hè?
2: Nou, je leest er nog niks over de fans.
0: Maar daar staan nu toch hordes met... Moet je dit niet... Het is vlakbij, toch, hier? Kun je dat niet even kijken?
2: Het is een kwartiertje rijden. Ja, wil je er heen gaan?
0: Ja, dat is toch even kijken wat er gebeurt. Ja, daar gebeurt iets nu.
2: Okay, ga ik
0: Bruno Mars, man.
2: Ja, ga ik er zo meteen even heen.
0: Marsman. Ja. Bruno Mars, comma, man.
2: Ja.
0: Dat is niet mis. En jij had nog iets over hygiëne en kleding?
3: Ja, hygiëne en kleding. Want tweedehands kleding is steeds populairder. Maar hoe hygiënisch is dat nou?
0: Ja, ja.
3: Want je koopt ook iemand anders zijn huidflora.
0: Oh, heerlijk.
3: Terwijl alle bacteriën, schimmels en virussen op je huid, die ook op kleding belanden. Een microbioloog in de kwestie legt dat even uit.
0: Ah, de kwestie is weer binnen.
3: De kwestie is weer binnen. Als je zichtbaar wel ziet op kleding, dan zitten er ook serieuze aantallen micro-organismen op. Die bacteriën en die schimmels. Die overleven volgens die microbioloog het best in een vuile en vochtige omgeving. Nou, dus als je het kan zien, dan weet je zeker dat het erop zit.
0: Mm-hmm.
3: Maar wordt natuurlijk ook allemaal weer genuanceerd. Als je de grond aanraakt, zitten er veel meer micro-organismen op dan op ongewassen kleding. En je hoeft ook niet bang te zijn voor schurft. Want de schurftmeid overleeft maar 3 dagen buiten een lichaam. Dus als jij een Vinted pakketje krijgt, dan is die al dood. Je hoeft ook niet op 60 graden kleding te gaan wassen. Als je het hebt gekocht bij de kringloop. Als je kleding gewoon normaal wast, zijn die meeste organismen echt al weg. En voor mensen met een gezonde afweer is er dan niks aan de hand.
0: Dus je kunt eigenlijk, wat je hier nu zegt, er is niks aan de hand. Je koopt het, even wassen. En klaar.
2: Lauwwarm handwasje is ook genoeg.
0: Ja, en schuin afsnijden.
2: Ja,
0: schuin afsnijden.
3: Snijden. Zoiets.
0: Dat is alleen voor hele fleur overhemd is dat.
3: Ja.
0: Oké, fijn. Dus koop jij wel eens bij de kringloop tweedehands?
3: Ik ben er wel fan van. Ik lekker duurzaam en zo. En iets originelers. Nou, dat hoop je dan te vinden.
0: Dat ze rukken wel op, hè, de tweedehands kledingzaak
2: ook. Heerlijk, moet ik zeggen. Maar ik denk ook dat het een beetje mijn gierige Nederlandse inborst is. Ik vind het ook heel leuk als iemand dan zegt, hey, wat heb je iets leuks aan? Dan zeg ik er gelijk bij, voor €2 gekocht.
0: Ja, in 1957 komt dit.
2: Ja.
0: Een oud meisje geweest.
2: De vliegen, de vellen hangen erbij, maar ja, het was maar €1,50.
0: Oh, daar zijn ze weer, hè? Ja.
3: Ik heb ook nog het weer voor je, want in de loop van de ochtend wordt die bewolking dikker en trekt er lichte regen over. Maar vanmiddag gaat het opklaren. Het wordt maximaal 23 graden.
0: Best aangenaam, hè, 23 graden.

Veronica, waarin het zo meteen weer tijd is voor jouw moment. Want we hebben weer een prachtige prijs op de plank liggen. Een prachtboek. Een splinternieuw boek genaamd Ik omarm niets van journaliste Suzanne Ruys. 256 pagina's gevuld met humor en zelfspot, waarin Suus aftelt naar haar 50ste verjaardag. Een hilarische zoektocht naar de eeuwige jeugd. Welke crème smeer ik er vandaag op? Nou, kun je lekker gaan lezen aan het zwembad, of waar je ook bent deze zomer aan het strand misschien. Hoe krijg je dit boek, hoor ik je denken? Nou, je hoeft maar één ding te doen. Meedoen aan het woordenboekspel. We hebben een woord uit de Vandalen gehaald en we hebben drie verschillende betekenissen bedacht. Nou ja, eentje is de echte natuurlijk. En als jij dat goed raadt, dan is dat boek voor jou. Dus wil je meedoen met het woordenboekspel, dan hoef je maar één woord te appen. Woordenboekspel. Aan de Radio Veronica app. Doe dat nu. Woordenboekspel naar de Radio Veronica app. En dan ga je zometeen meespelen. Win je dat boek. En dan doen we er ook nog een nuts bij. Dat zou toch mooi zijn.

een stukje popmuziek. Iggy Pop. Kate Pearson en Kenny Kenny. En daarvoor de Rolling Stones. Dag, nog een week of twee ongeveer. Volgende week komt die uit. Volgende week. Ja. Foreign Tongues, nieuw album van de Rolling Stones. Want ja, als je diep in de 80 bent, moet je gewoon nog steeds goede muziek maken. Dat moesten we dan ook maar eens gaan doen. Het was In the

0: Het is weer zover. Och man, we zitten weer echt likkend voor de radio. Want we gaan het weer spelen. Het woordenboekspel. Het is eigenlijk simpel, maar toch altijd weer lastig. Wij hebben gewoon een heel moeilijk woord van de dag hebben wij geplukt uit die dikke vandalen. Alle drie hebben wij een andere definitie van dat woord. En het is aan jou om uit te vogelen wie van ons de waarheid spreekt. En we hebben iemand aan de telefoon die in ons in totale ontspanning kan brengen. Aan de telefoon hebben wij yoga-docent en hypnotherapeut Beata uit Maarsen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hypnotherapeut, jij kan hypnotiseren?
1: Zeker.
0: En wat kun je daarmee doen als je dat hebt gedaan?
1: Ja, ik kan je helpen als je een hulpvraag hebt.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Dat maakt niet uit wat voor richting dat komt.
1: Er zijn limieten uiteraard. Maar je kan denken aan als je een angst hebt voor iets. Ja. Of als je paniekaanvallen hebt. Of als je getraumatiseerd bent. Of als je burn-out klachten hebt. Of als je wil afvallen. Of stoppen met roken. Nou ja, weet je.
0: Oh, okay.
1: Het kan echt alle kanten op.
0: En je bent ook nog yoga-docent.
1: En ik ben ook nog een yoga-docent, jazeker.
0: Jongens, we moeten Beata even te vriend houden, hoor. Dat gaat echt, die is van alle markten thuis. Nou,
1: zeker.
0: Helemaal goed. En doe je dat ook in Maarsen allemaal? Kunnen we je daar vinden?
1: Ja, ik doe het in Maarsen, in Zandweg-Hoogzwart, ja.
0: Nou, kijk zeg, daar moet je zijn, lieve mensen. Dan vind je Beata.
1: Ja.
0: Heel goed. Ondertussen hoop ik ook dat ik jou blij kan maken met een mooi nieuw boek. Een gloednieuw boek, Ik omarm niet. Dat valt te winnen van Suus Ruis. En we hebben natuurlijk weer een heel lastig woord voor je.
1: Ja.
0: Zit je goed? Daar komt hij aan. Het woord van vandaag is...
2: Meesmuilen.
0: Hoe?
2: Meesmuilen.
0: Meesmuilen. Nou, Fieke, wat is dat?
3: Dat betekent dat je het leed van een klagend persoon nog erger maakt.
0: Oh jee. Wat is het warm en nou heet, hè? Weet je zo.
3: Even lekker meesmuilen.
0: Even lekker meesmuilen, oké. Okay. Tante Annie, Max hebben we even naar de arena gestuurd. Want die gaat op zoek naar Bruno Mars fans. Maar wil jij even, wat denk jij dat het is?
4: Nou, ik denk dat meesmuilen is een beetje spottend of smalend glimlach. Zo. Beetje sarcastisch lach.
0: Sarcastische lach.
4: Ja.
0: Oké. Okay.
4: Glimlachje.
0: Nou, ik denk dat het jezelf ongevraagd uitnodigen voor het avondeten is. Dat je even lekker mag meesmuilen. Dus je bent niet uitgenodigd. Je nodigt jezelf uit voor wat de pot schaft.
1: Ja.
0: Ja, Beata.
1: Ja, ik weet hem.
0: Je weet hem? Oh kijk eens. Ja, je hebt een vandaal opgegeten, je weet het gewoon.
1: Nou, deze weet ik toevallig.
0: Wie heeft er gelijk?
1: Dat is, de tweede, sarcastisch glimlachen, een beetje smalend glimlachen, spotten, ja.
0: Meesmuilen.
1: Dat is het volgens mij. Ja, volgens mij is dat het.
0: Nou, ik ben benieuwd of je gelijk hebt.
5: Of dat klopt.
2: Meesmuilen betekent spottend of smalend glimlachen.
0: Ja. Ja.
2: Tante Annie heeft gelijk.
0: Tante Annie heeft gelijk. Dat is toch fantastisch. Nou, helemaal goed. Beata, jij wint voor ons dat geweldige boek. Nieuwe boek van...
1: Geweldig.
0: Kun je lekker lezen aan het zwembad of aan het strand?
1: Heerlijk.
0: Suus Ruis, Ik omarm niet. En we doen ook een nuts erbij.
1: Oh, wat leuk. Superfijn. Dankjewel.
0: Niet in de zon liggen, want dan gaat die smelten. Maar je krijgt hem
1: wel. Nee. Dankjewel.
0: Veel plezier.
1: En uitzending.
0: Maak ze gek daar in Maars, hè?
1: Zal ik zeker doen. Okay, dankjewel.
0: Bye bye. Iemand gewonnen vandaag, dat is toch prettig. Het woordenboekspel, elke dag weer spannend. Welk woord eruit komt rollen uit die vandalen.

0: 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar een winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
2: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
1: chicken. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
10: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
9: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
11: Even bollen. Iedereen moet het weten.
12: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
13: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
13: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
17: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
18: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
19: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
20: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
21: Knap en niet normaal.
22: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 8 uur.
21: Het is ook 8 uur. Fieke Hamers, goedemorgen. Oh, moet je wel openzetten natuurlijk.
23: Dat helpt wel. Goedemorgen. Er worden meer Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in het buitenland dan gedacht. Vaak gaat het om meisjes die vlak over de grens de prostitutie in moeten. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Ze wonen in een instelling of bij hun ouders en worden door pooiers opgehaald en naar Duitsland en België gebracht. Er zijn vorig jaar bijna een kwart meer misdrijven gepleegd, waarbij

0: asielzoeker betrokken was. Vooral jongeren. De meeste incidenten zijn op de opvanglocaties zelf. Daarbuiten gaat het vooral om winkeldiefstal. Onderzoekers benadrukken dat het nog altijd maar een kleine minderheid is die zich misdraagt. 3%. In het noorden van Duitsland is een ziekenhuis in brand gevlogen. Volgens Duitse media zijn zeker 2 patiënten om het leven gekomen en zijn er tientallen gewonden. Het vuur ontstond vannacht in het dak en de rook verspreidde zich daarna razendsnel door het hele ziekenhuis. Dat is nu ontruimd. En het gaat de goede kant op met het aantal storingen op het spoor. In de eerste helft van dit jaar waren er minder dan vorig jaar. Het ANP heeft dat uitgerekend. 5 januari was wel dramatisch. Toen kwamen de meeste storingen voor door sneeuw en gladheid. Op de lijnen naar Rotterdam Centraal ontstaan de meeste problemen. En dan nog het weer. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en trekt er lichte regen over. Maar vanmiddag klaart het op en het wordt maximaal 23 graden.
1: Dankjewel. En het is druk op de weg, kunnen we stellen. 82 vertragingen. Meer dan 350 kilometer. Dit zijn de 3 langste op dit moment. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, 33 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoetewoudendorp. Ongeluk gebeurd, 3 kwartier vertraging. En een afgesloten oprit op de A27 Breda-Gorkum bij industrieterrein Avelingen. Daar sta je nu 33 minuten.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Waar ben jij?
5: Ik zit nog in de trein.
6: Het volgende station is station Antwerpen.
5: Ik denk dat het wat later wordt.
4: Je zat zeker weer je serie te kijken.
5: Nee.
4: Ja?
5: Ja, oké, sorry.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elke

0: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer. Let's go!
6: Dit is Radio Veronica. Join the-

0: blijft een klassieker. Sowieso dat hele album Jagged Little Pill, dat is onvoorstelbaar. Klassiekers, Adogo. Is it ironic? Het is donderdag 2 juli.
1: Join the club.
0: Goedemorgen.
2: What's the kick back in the incredible?
0: 2 juli 2026. En we hebben helaas Marijke een paar dagen weer niet bij ons. Marijke Ketel is met haar vriend aan het vieren dat ze 12,5 jaar samen zijn. En dat doen zij tijdens een enorme tapasroute in Rotterdam. Die duurt dagen.
3: Klinkt fantastisch.
0: 2 dagen non-stop ziek tapas eten.
3: Eindeloze tapas tram was het,
0: is
3: toch?
0: Een tram is het, ja.
3: Een
0: tapas tram.
3: Heerlijk.
0: Dus jij bent er vandaag, Fieke, en dat is fijn, want je had kunnen kiezen om lekker thuis met een taartje te gaan zitten. Maar je bent op je verjaardag bij ons.
3: Met een taartje.
0: Ja, je hebt een
3: heel, taart. Heel klein appelkruimeltaart.
0: Appelkruimel rondo.
3: Ja.
0: Heerlijk.
3: Ja.
0: En,
4: Gefeliciteerd met je verjaardag.
0: We zingen natuurlijk
4: nog vele jaren, nog vele jaren.
0: Gezellig dat je erbij bent, Fieke, deze ochtend.
3: Vind ik ook.
0: En ja, we hebben Bruno Mars de komende dagen in de arena staan. Het is toch behoorlijk partij concerten. 2, 4, 5 en 7 juli staat hij daar. Per avond komen er zo'n 70.000 fans naar Amsterdam om daarbij te zijn. De Johan Cruijff Arena. Wat gebeurt er altijd met dit soort concerten? Dan gaan mensen al dagen van tevoren met hun luier om voor de deur liggen om vooraan te mogen staan. En ik vind dat fascinerend altijd. Als je dan al die mensen ziet staan, denk je, mijn god, je zit er nu al, het is pas vanavond en die liggen volgens mij al sinds gisteren daar. Ik kan me niet voorstellen dat je daar voor die deur gaat liggen. Dus ik dacht, misschien is het leuk om onze Max even naar de arena te sturen om te checken hoe die sfeer is en of er inderdaad mensen met een luier liggen. Nou goed, we gaan zo even

22 jaar geleden kwam het uit. Het album van Keen. Ook zijn eerste album en daar stond deze op. Somewhere Only We Know. En daarvoor... Die ging even keihard. It's The Time and Jungle Love. Het is donderdag 2 juli. Bruno Mars gaat optreden in de Johan Cruijff Arena. Dat gaat hij een aantal keren doen. Vanavond is het eerste concert. En we hebben Max even gestuurd richting de arena. En we gaan zo even kijken of hij iemand kan vinden die daar...

0: your tree.
1: Nog één keer die gitaar, Steve. Nog één keer die wip-wip met de gitaar. Doe maar. Doe maar. Doe maar. Juist hem, hè? Het is nog even. Steve Ellerman en The Joker. Nou, Bruno Mars. Hij staat in de Johan Cruijff Arena. Vanavond is de eerste van een reeks van 4-5 concerten. Wat zijn er? Zeker 4-5? Oh ja, 2, 4, 5 en 7. 4 concerten gaat hij. Nou. Ondertussen dacht ik, ja, er zijn vast wel heel veel mensen die daar al rondhangen om te kamperen, omdat ze dan helemaal vooraan willen gaan staan. Met of zonder luier, geen idee. Maar ik heb wel even Max die kant uitgestuurd. En Maxie!
2: Hey, goedemorgen, ja, hallo.
1: Daar is die hoor. Hoe
2: ik
1: is
2: ben er
1: sfeer?
2: Gewoon.
1: Ja, hoe is die sfeer?
2: Nou, hartstikke goed. Ja, een tijdje geleden waren natuurlijk de Harry Styles concerten. Daar stonden 3 dagen voor al eigenlijk rijen tot om de hoek. En kampeertenten en alles. En drukte van je welste. Dat is nu wat minder, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is wel gezellig, of niet, mensen?
1: Ik hoor helemaal niets.
2: Oh, je hoort niets.
1: Deden ze de weef, of niet?
2: Ja. Ja, wat ik zeg, het is een klein aantal. Maar ik ga heel even naar Wendy toe. Want Wendy, jij zit hier al vanaf ochtends vroeg, hè? Correct. Hoe heb jij je voorbereid op deze dag? Weinig. We hebben een groepsapp met z'n allen, met deze dames hier ook. En we hebben gewoon een beetje kopgesteld van oké, we gaan zo en zo laat gaan we weg. Dan zijn we zo en zo laat zijn we hier, want we willen gewoon vooraan staan.
1: Ja,
2: ja, natuurlijk. Nou ja, en het nieuws bij de vorige concert van Harry Styles was ook dat mensen luiers droegen, zodat ze dan niet naar de wc konden. Ik moet zeggen, ik ruik nog niks.
1: Nee.
2: Maar hoe zit dat bij jou? Dat laat ik op mijn werk. Aan doen. Nee, je hoort het Geer, nog geen luiers.
1: Zij laat de luiers op haar werk. Oh, prima.
2: Ja, ja, ja. Nog één vraag dan, Benny. Want wat maakt Harry Styles dan zo bijzonder dat je zo vroeg al voor hem uitdoet? Vandaag is Bruno Mars. Oh, Bruno Mars bedoel ik, ja.
1: Ja, nou ja, sta je met goede concert.
2: Hele sfeer, als je ook de filmpjes ziet van zijn vorige optreden, maar echt wel top. Dus ja, daarom zijn we zo vroeg en we willen gewoon vooraan staan. Dus dan hebben we het beste dicht. En wat is zijn leukste nummer volgens jou? Van zijn nieuwe album ben ik wel heel benieuwd naar All My Soul.
1: Nou, dat is ook toevallig. Die heb ik net klaarstaan. Hoe is dat mogelijk?
2: Je hebt het klaarstaan?
1: Ja, die ga ik even draaien natuurlijk. Een nieuwe single is dat.
2: Ja. Nou, wat goed. Ik zou zeggen, gooi hem erin voor Wendy.
1: Ik gooi hem erin voor Wendy. Hoeveel mensen staan daar op dit moment ongeveer?
2: Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mensen. Nou, al die 9 mensen laat je nog één keer horen van Radio Veronica en Bruno Mars.
1: 9 mensen. Ja. Dus ik denk, nou, Max die gaat daarheen. Er staan al hele hordes mensen met tenten en weet ik veel wat allemaal. 9 man voor de deur. Oké. Okay.
2: Ah ja.
1: Nou.
2: Het is wel gezellig.
1: Maar het is wel gezellig. Nou, fijn dat je even voor ons op pad wilde gaan, Max. Wil je koffie?
2: Ja, graag.
1: Ik zet het vast klaar. Dan is hij lekker koud als je...

0: even meevult. Dat lijkt er een beetje op. Move on up. Het was Bruno Mars met On My Soul. Zing! Ik krijg ook een hoop appjes van mensen. Hey, deze Bruno lijkt wel een beetje op Move On Up. Ja, ik hoor het ook hoor. Ik hoor het ook. Je bent niet gek. Het is tijd zometeen voor jou misschien wel om €150 bij elkaar te zingen. In Zing Na De Ping. Het enige wat je hoeft te doen is jezelf kwalificeren om mee te mogen doen. En dat doe je door dit af te zingen Na De Ping. Dit was hem al. Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de radio. Veronica, app. En misschien dat we je zometeen kunnen begroeten als kandidaat. Zal ik hem nog één keer laten horen?
1: Ja, doe maar even.
0: Oh. Ja, nou, daar komt ie. Uit je voeten smeer. Oh nee. Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de app. En wellicht spreken we elkaar zometeen in. De ping. Maar eerst komt het nieuws eraan van 8:30. En Fieke, wat zit daar allemaal in?
2: Meer Nederlandse jongeren dan gedacht worden seksueel uitgebuit in het buitenland. En een bijzondere, maar illegale beklimming van het Empire State Building.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
8: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet mis.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Lees de Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Vanaf 4 juli begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport. En stream op HBO Max.
5: Radio Veronica Verkeer met 78 vertragingen, waarvan dit de drie langste zijn. De A2 Den Bosch Utrecht bij Zaltbommel, 40 minuten. Ook op de A2 Eindhoven Den Bosch bij Vught. Bij de Vughtstrook is dat 34 minuten door een auto met pech. En de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude Rijndijk, 41 minuten vertraging. 8:55. Het allerlaatste nieuws met Fieke Hamers, die jarig is.
6: Goedemorgen. Er worden meer Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in Duitsland en België dan gedacht. Uit nieuw onderzoek blijkt dat er wel 125 slachtoffers zijn. Het gaat vaak om meisjes die in instellingen worden geronseld. In Rotterdam is vannacht iemand zwaar gewond geraakt bij een schietpartij. Veel mensen zagen het gebeuren volgens Hart van Nederland. Het was na de viering van Kitty Kotti nog heel erg druk op straat. En door brand in een ziekenhuis in Noord-Duitsland zijn zeker 2 patiënten om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens Duitse media ontstond de brand op de kamer van een patiënt. En het vuur verspreidde zich daarna snel. En nieuws uit New York.
5: We moeten even een New York muziekje bij.
6: Ja, doe maar.
5: Want,
6: passend.
5: Ja, even kijken of we dat snel kan vinden. Ik beloof hem je wel, ik kan hem helemaal niet vinden.
6: Ja, dan ga ik gewoon doorpraten.
5: Oké, ja, doe maar.
6: Er is een stel dat heeft met een spandoek het allerhoogste puntje van het Empire State Building.
5: Daar is die, sorry, ik moet even zoeken.
6: Ja. Dan begin ik even opnieuw.
5: Ja.
6: Een stel heeft met een spandoek het allerhoogste puntje van het Empire State Building in New York beklommen. 443 meter hoog.
5: Och man.
6: En op dat spandoek stond: "When the power of love beats the love of power, the world knows peace." Dat bleek niet alleen een oproep tot vrede, want de man ging op 1 knie en hij vroeg haar ten huwelijk. En ze zei ja. Maar ze werden wel gearresteerd door de politie toen ze naar beneden kwamen.
5: Ja.
6: Want het is natuurlijk niet zomaar de bedoeling dat mensen op dat allerhoogste puntje gaan klimmen. En het roept ook nog wel vragen op over de veiligheid. Overmorgen is het de 4th of July.
5: Ja,
6: het belangrijkste Amerikaanse nationale feestdag. En wat nou als dit geen verliefd stelletje was, maar terroristen? Dus ja, dat krijgt nog wel een staartje.
5: Precies, want het brengt misschien mensen ook wel op ideeën.
6: Nou, dat is wel de vrees. Ja, dus er wordt nog wel even goed gekeken naar de veiligheidsmaatregelen daar.
5: Hoewel, hoe hoog was het?
6: 443 meter.
5: En daar hebben ze elkaar het jaarwoord, of tenminste in ieder geval zei...
6: In de antenne die bovenop dat gebouw staat.
5: Oh.
6: Nou, dit was een stel die vaker voor de lol gebouwen beklimt. Het is niet zomaar dat ze dachten, goh, leuk, maar dat lijkt me ook wel doodeng.
5: Ik voel het nu al in mijn maag. Ik heb wel eens op de Empire State Building staan. En daarboven, als je helemaal boven bent, dan heb je het gevoel dat het gebouw heen en weer gaat. Door de wind.
6: Gaat dat niet ook een beetje?
5: Dat gaat het ook een beetje. Maar met die gedachte stond ik daar toch niet heel erg lekker op dat gebouw.
6: Nee, snap ik. Maar stel je voor dat ze dan nee had gezegd.
5: Ja, de hele verhaal voor niks.
6: Hele verhaal voor niks.
5: Ja.
6: Maar ja, wel een leuke oproep tot vrede natuurlijk.
5: Dat wel. Weet je hoe hoog dat is?
6: Heel hoog.
5: Ja, ik word al diep. Als ik in een diep bord, uit een diep bord moet eten, word ik al duizelig. Als ik op de zaterdag editie van de Telegraaf wil staan, ben ik ook al niet meer mezelf. Maar dit?
6: Nou, dan blijven wij met beide benen op de grond.
5: We blijven
6: staan.
5: Gewoon lekker op beide benen.
6: Ja, nou, op veel plaatsen schijnt nog de zon. Maar deze ochtend nog volgt vanuit het noordwesten regen. En het wordt 20 tot 24 graden vanavond.

0: on the Moon. Daarvoor The Outcast. En hey, ja, lekker hè.
1: Zing!
0: Ja, het is weer zover. Het is weer zover. Zing na de ping. We spelen 3 rondes. Elk goed antwoord win je €50. Je mag na elke ronde stoppen, maar besluit je door te gaan. En heb je het fout of een complete blackout, dan is je geld verdwenen. Maar dan krijg je altijd de altijd lekker in de hand liggende Eggdom in de Morgen kurkentrekker. Ja. En die ligt lekker in de hand, zeg ik. En vandaag gaan we dat spelen met Tini Fortessa Kuiken uit Joure.
2: Yes.
0: Hallo Tini, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het leven in Joure?
2: Nou, nog steeds lekker warm. Ja, in huis dan.
0: Oh ja, de hitte wil er niet uit.
2: Ja, maar ja, prima. Nog even en we gaan op vakantie. Dus helemaal ja, in de stemming. Ja.
0: Wanneer ga je en waar ga je naartoe? Wil ik nog even weten.
2: Nou, we gaan volgende week gaan wij naar Java en Bali met een familiegroepsreis met andere gezinnen.
0: Ja.
2: En dat komt wel goed uit, want we hebben 2 pubers die zich nog het beste met leeftijdsgenoten waarschijnlijk vermaken. Dus ja.
0: Heb je geen omkijken naar? Wat heerlijk is
3: maar
0: dat.
3: Maar is het lekker, hè?
0: Dat is wel een fijn vooruitzicht, ja.
2: Heerlijk, ja, die. Heerlijk, ja.
0: Dus je bent stiekem al de bikinis aan het inpakken?
2: Nou, in mijn hoofd. Nog niet letterlijk, nee, ja. Okay.
0: Nou, hopelijk kunnen we dat vakantiegeld bijdoen. €150 valt bij elkaar te zingen. Je hebt jezelf naar binnen gezongen, om het zo maar even te zeggen. En je was niet de enige die een poging deed. Even luisteren wat er binnenkwam, want je moest dit afzingen. Hoop mensen vanuit de auto, zoals je hoort. En gelukkig, jij deed het als volgt.

0: Zon gaat schijnen. Casey en de Sunshine Band. Nou, Tini, ben je er klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: Ja, om de eerste voor 50 euro.
1: Ik heb hem niet helemaal.
0: Nee, heb je hem per ongeluk niet gehoord. Zal ik hem nog een keer laten horen?
1: Ja, als het mag.
0: Komt-ie, luister goed, hè.
1: Accidentally in love.
0: Nu hoorde je mij. Accidentally in love. Kraaien van plezier. Counting Crows, ja hoor. 50 euro, ga je door?
1: Ja, zeker, ja.
0: 100 euro, daar komt hij aan.

0: Back to Life.
1: Ga je door?
2: Even in en uitademen. Ja, zeker.
1: Ja, ga door. Okay. De laatste ronde voor 150 euro. Daar komt hij aan. Hoe is het leven daar ook weer? Zal ik hem nog één keer laten horen?
2: Ja.
1: Komt hij aan. Ja.
2: In the open air,
1: het komt nou.
2: Toch niet?
1: Oh nee! Life is peaceful there.
2: Ja.
1: Hé, wat jammer. Ik denk, je haalt het wel. Go West, Life is
2: gaan...
1: toch...
2: Ja, we gaan to the east, hè. Dus ja, dan West zingen gaat helemaal mis.
1: Ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Maar hoe dan ook, dan krijg jij van ons wel de lekker in de hand liggende Ecto in de Morgen kurkentrekker. Die komt naar je toe.
2: Nou, ook hartstikke leuk.
1: Dat is ook leuk, toch? En ja. Zal ik Go West dan maar draaien, dat je het nooit meer vergeet?
2: Nou, als je dat graag wilt, doe dat maar.
1: Ja. Ja, nee, dat staat in de draaiboeken zo. Hè. Waar het fout gaat, moet je draaien natuurlijk. Dat is dan draai ik. Ik wens jou een hele fijne dag.
2: Nou, dankjewel. Jullie ook. Succes daar.
1: En geniet van de vakantie. Hè.
2: En bedankt hoor. Joe.
1: Doei. Toevallig ook, het origineel van The Pet Shop Boys is van The Village People. Een uur geleden al The Village People geëerd met In the Navy. Want Victor Willis is overleden. De zanger van The Village People. En hij schreef dit dus ook mede. En in de jaren 90 werd het een klassieker voor de Pet Shop Boys.

Macho Boys. En Go West. Helaas voor onze kandidaat. Het ging mis bij dit fragment. Tini won wel een hele mooie kurkentrekker. Was er ernstig blij mee natuurlijk. Go West. En het origineel, dat is iemand die zegt, die heb ik nog nooit gehoord.

0: Ja, dus inderdaad geschreven door Victor Willis. Vorige, net tenminste, eergisteren is die overleden zanger van Village People. The Pet Shop Boys, zometeen. Na 9 uur gaan we weer even lekker kijken in iemands stemlijstje. Het top 3000 uur komt eraan.
1: Uit onderzoek van het ON-RIVM blijkt dat Nederlanders steeds vroeger beginnen aan de vrijdagmiddagborrel. De meest genoemde reden hiervoor is het radioprogramma van Gerard Ekdom en Rob Stenders.
2: Yeah! Ook met een vliegende start je weekend in? Luister naar Stenders en Ekdom.
3: Toptalenten.
2: Morgenmiddag vanaf 2 uur op Radio Veronica.

0: Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Je spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles.

0: niet liggen. Lidl!
1: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
2: Maar je moet gewoon je boek houden!
1: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow,
2: kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
8: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
9: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
10: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
12: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder. Bij u.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
2: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur.
3: Lieke Hamers.
4: Goedemorgen. Het RIVM maakt zich zorgen om de gezondheid van jongeren, omdat ze steeds vaker elektrisch fietsen. Jongeren houden zich al minder vaak aan richtlijnen voor beweging. Door de overstap naar elektrisch fietsen krijgen ze mogelijk nog minder beweging. Uit onderzoek blijkt dat de jongeren elektrische fiets vooral gebruiken om naar school te gaan en voor bezoekjes aan winkels of vrienden. Gebruikers ouder dan 55 gebruiken elektrische fietsen vooral om langere fietstochten mee te kunnen maken. In Rotterdam is vannacht geschoten en daarbij raakte iemand zwaar gewond. Een man zou zijn geraakt in zijn nek en been. Veel mensen zagen het gebeuren. Na de viering van Kitty Kotti was het nog druk op straat. Voor de schietpartij in Rotterdam is nog niemand opgepakt. En steeds meer mensen zoeken naar een elektrische tweedehands auto. Het afgelopen half jaar is de verkoop van zulke occasions met ruim de helft toegenomen. Volgens brancheorganisatie BOVAG zijn elektrische occasions aantrekkelijker geworden vanwege de hoge benzineprijzen sinds de Iran-oorlog. En tot nu toe zijn er op het spoor minder verstoringen dan vorig jaar. In de eerste 6 maanden van dit jaar waren er gemiddeld 18 storingen per dag. In januari was er wel een record aantal storingen door sneeuw en gladheid. Ongeveer een derde van de problemen op het spoor is te wijten aan een kapotte trein. En dan nog het weer. In de loop van deze ochtend wordt de bewolking dikker en trekt er lichte regen over. Vanmiddag klaart het op en het wordt maximaal een graad of 23.
3: De jaargrafieken. Nog meer taart? Nee, hè?
4: Ik heb donuts.
3: Oh ja, donuts.
4: Koekjes.
3: Koekjes.
4: Appelronde dingen.
3: Appelronde dingen. Ik ga zo'n appelronde ding nemen.
4: Doe dat.
3: Kijken wat er gebeurt. Ik heb ook nog een aantal files. 77 staan er op dit moment. Het is vrij druk, bijna 300 kilometer. En dit zijn de grote problemen. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij Hoogmade, 3 kwartier. A15 Nijmegen-Gorkum bij Arkel, daar sta je 25 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam bij Klaverpolder, 26 minuten.

0: iPhones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...

0: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Let's go! Dit is Radio Veronica. Gerard Ekdom.
5: Dit is Veronica.
4: Radio Veronica.
5: Het top 3000 uur.

0: komen ze naar Nederland? Komen ze nou? Weet wel niet, hè? Wonderwall zit er.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van...
0: Jeannette Lansink uit Albergen. Ja, Jeannette, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo, hoe gaat het?
3: Ja, goed hoor.
0: Ja, alles onder controle deze donderdag?
3: Ja, zeker alles onder controle.
0: Heel goed. Wat gebeurt er in jouw leven vandaag?
3: Nou, ik moet vanmiddag om 3 uur weer werken. Ik zit ook in het ziekenhuis. Dus het wordt nog weer een lange dag.
0: Oh, een lange dag, oké. Okay. En moet je dan tot heel laat?
3: Ja, dan moet ik wel 11:15. Maar dat wordt wel vaak wat later. Dus voor 12:00 zijn wij vanavond niet thuis.
0: Oh, lange dag. Oké, Jeannette, dan moeten we die maar even goed starten met jouw stemlijst.
3: Heel goed.
0: Dat is fijn. Je hebt een mooi lijstje gemaakt. En dan gaan we gewoon lekker met jouw goedkeuring natuurlijk doorheen struinen.
3: Ja, ik heb de eerste twee hebben we al gehoord.
0: Ja, precies. Maar je bent Queen-fan of alleen dit nummer?
3: Nee, ik ben eigenlijk een heel algemene muziekfan.
0: Ja.
3: Dus ik heb niet... ik vind Queen is natuurlijk die mag je niet ontbreken in een lijstje. Maar mijn lijstje is eigenlijk een beetje een hussel van veel, van alles. En hoe ik er eigenlijk ook op ben gekomen, mag ik... dat is voor mij nog steeds een grote vraag. Want die lijstjes zijn altijd lijstjes van de dag.
0: Ja, hè, dat verandert elk uur.
3: Ja. Dat verandert eigenlijk elk uur, inderdaad. Ja, net als het weer. Ik bedoel, dat is zo'n lijstje op. Maar en daar hoort Queen ook bij in. En daar hoort een Bowie bij in.
0: Ja, dat komt mooi uit, want dat is een combinatie. Het is en David Bowie en Queen. Twee vliegen in één klap.
3: Ik geef
0: het
3: wel aan, dan kom jij
0: hem
3: maar in.
0: Ja, kom er binnen hier. Geen enkel probleem. En dan hebben we ook nog een stukje ijs, baby. Dan heb je eigenlijk 3 vliegen in één klap.
3: Ik ga erin. Die doe je dus.
0: Jouw lijstje. Die ga je doen. Die gaan we nu draaien onder pressure van jou in dit geval.
3: Hartstikke fijn, dankjewel.

Rodgers. Hij is volgende week weer het land. Hij doet de North Sea Jazz en hij doet de Royal Park met Chic. Hij is lekker aan het toeren. Get Lucky, daarvoor Queen en David Bowie in Under Pressure. Het is het top 3000 uur. Jeanette Lansink is verantwoordelijk voor de muziek. En in haar lijstje prijkt dit prachtnummer. Prachtnummer. Waar je wel even voor bij mag gaan liggen, of zitten, of stilstaan. Het is Marillion. Lavender.

0: Oh yeah. Misplaced Childhood. Zo heette het album. Dat kreeg je eerst Kaylee en dan liep hij door in Lavender. Dat was prachtig. Die hoorde je hier in de top 3000 uur.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle hak, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
6: Yes.
7: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Radio Veronica Verkeer met 45 vertragingen. En dit zijn de langste op dit moment. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel nog altijd 24 minuten. A4 Den Haag-Amsterdam bij het Liemerse Aquaduct 35 minuten. En een ongeluk op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij Numansdorp 40 minuten vertraging.
9: Dit is Radio Veronica.

nieuwe superheld Benson Boone. Mystical, magical. En daarvoor, dat is John Farnham. En You're the Voice. En dat allemaal in de top 3000 uur. En vandaag zitten wij lekker te bladeren en te spitten door het lijstje van Jeanette Lansink uit Albergen. En zij heeft een nummer 1 hit uit 1977 in de lijstnaam. En dit kunnen we zien misschien wel als een van de eerste houseplaten. Een van de allereerste houseplaten. Het was 1977 dit. Georgia Moroder dacht, wat krijg ik nou toch voor een geluid uit die synthesizer? Wat is dit, joh? Donna, kom erbij. We moeten dit opnemen. Dat werd deze.

Chasing Cars. Bij Veronica, daar voor Donna Summer. Hard aan hier, hè? Discobollen gingen aan. Er gebeurden hele aparte dingen tijdens I Feel Love. Het was 1977, hè? Ongelooflijk. Die man zijn tijd ver vooruit. En Donna natuurlijk ook. Het top 3000 uur in full effect. En we gaan even terug naar 1992. Dit stond toen nummer 1.

0: nummer 1 toen ik 14 werd. 14e verjaardag, Too Limited, Twilight Zone. Kijk, Vieke, jij bent vandaag jarige, 2 juli 1990 kom jij.
1: Ja.
0: Nummer 1 was toen... What's a woman when a man? Vaya con Dios.
1: Zo, iets andere vibe.
0: Ja, ik gokte net verkeerd. Ik dacht Dirty Cash, maar die was een week erna. Ik was net...
1: Het wil allemaal in je hoofd zitten.
2: Ja. Bij Radio Veronica. Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst
0: nou,
2: van...
0: Nou, hoorde je muziek van Jeannette Lansing uit Albergen. Want zij heeft deze lijst op haar geweten. Waarvoor applaus natuurlijk. En misschien kan ik je aanmoedigen om hetzelfde te doen. Gewoon even lekker samenstellen, want de tool is al geopend. Even tussen jou en mij. Dan kun je alvast dat stemmen op die top 3000 die we dan in september gaan uitzenden. Kunnen we nu alvast voorpret hebben. En dat doe je via radioveronica.nl. Zometeen is Marisa hier. En ik draai nog één brandplaat. Billy Joel. And we didn't start the fire.

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
3: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
4: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
5: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
4: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
2: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
13: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
14: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
15: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
16: I am Vaiana of Motunui.
17: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
18: See her light up the night in the sea. She calls me.
19: The ocean chose you.
17: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
22: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
21: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
23: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram. 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
9: Radio Veronica.
8: Met het nieuws.
9: Het is 10 uur.
10: Goedemorgen. Er worden steeds meer Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in Duitsland en België dan eerder werd gedacht. Het gaat om zeker 125 jongeren, blijkt uit nieuw onderzoek. Vaak zijn het meisjes die in instellingen zitten en door pooiers worden geronseld. Ze worden dan gedwongen te werken in hotels of vakantiehuisjes. Buitenlandschef Kaya Kallas van de Europese Unie wil na nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev de druk op Rusland verder opvoeren. Bij een grote aanval vannacht werden tientallen flats en een hotel geraakt door Russische raketten. Daarbij zijn volgens Oekraïne zeker 13 mensen om het leven gekomen en 50 gewonden gevallen. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 16 zwaar verwaarloosde kinderen bevrijd uit hun huis. Sommigen werden daar al hun hele leven vastgehouden in één kamer. Volgens Amerikaanse media leefden ze in mensonterende omstandigheden. 4 verdachten zijn opgepakt, de ouders van de kinderen en 2 grootouders. Minister Pieter Heerma wil een organisatie optuigen die gaat kijken of verkiezingen in ons land beïnvloed worden door het buitenland. In een paar andere Europese landen bestaan die organisaties al. Rond de gemeenteraadsverkiezingen waren er al signalen dat vanuit het buitenland mensen actief online werden beïnvloed door nepinformatie. En dan nog het weer. In de loop van de ochtend wordt bewolking dikker en trekt er lichte regen over. Vanmiddag klaart het op en wordt het maximaal een graad op 23.
11: Dankjewel, Fieke. Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Het is druk, mensen. 30 vertragingen op dit moment. En dit zijn de langste 3. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Rosmalen. Daar doe je er 38 minuten extra over. En de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Rijswijk Centrum 28. En dan nog de A58 Breda-Tilburg bij Sint-Annebos. Daar mag je 22 minuten aansluiten. Voor het volledige overzicht, check de app van Flitsmeister.
12: Hey.
13: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
12: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
13: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
14: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.

0: 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
1: Vanaf 4 juli begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport en stream op HBO Max.
2: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee.

0: Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
2: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 euro. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

zijn dan van die dingen waar je graag mee wil stoppen, maar dat lukt dan niet. Ik heb dat zelf met snacken op de bank na 8 uur, weet je. We weten natuurlijk allemaal dat je daar zwembandjes van krijgt op plekken waar anatomisch gezien helemaal geen vet zit. Dus je moet dat niet doen. Ik neem me dan ook altijd voor om gewoon komkommer te eten. Maar dan eindig ik toch weer met mijn hoofd in een zak wokkels. Dat is zo irritant.

0: Sun van Mink de Veel. Dus ja, inmiddels kunnen die heupen weer gewoon vergrendeld worden. Dat mag bij deze. Hey, zometeen mag je gaan meezingen, want deze krijgt vandaag het officiële meezingvignet van me. Maar, moet ik er wel bij vermelden, je moet een lange adem hebben.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Oh, wat een goal! Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
0: Ja, het is klokslag 3 minuten voor 11:30. Half elf. Je luistert naar Radio Veronica. En ik heb voor jou het verkeer door Flitsmeister. 20 vertraging nog op dit moment. Dit zijn de langste 3. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Leidschendam. Auto met pech, jij ook pech. 50 minuten om precies te zijn. En de A16 Breda-Rotterdam bij Zonzeel. Dat doe je er 26 minuten extra over. En de laatste, de A58 Breda-Tilburg bij Sint-Annabos. Ook alweer de auto met pech. En een vrachtwagen met pech. Ik bedoel, hoe dan? A58 gebeurt dat allemaal 26 minuten extra.
11: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van Gerard Ekdom.
11: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
12: En nu
11: Marissa met

Sterker nog, ze zijn voorzien van een higher power. In hun geval is dat denk ik een zonnepaneel op het dak van de tourbus. Oh, en hoor dit. Even back to the 80's magnetisch. Tijd van blauwe oogschaduw, een gigantische schoudervulling en een Walkman in je binnenzak. Het is een beetje alsof je een pacemaker droeg. Zo zagen we eruit met al die draadjes. Dit is Self Control.

0: joined the club.
1: Woo. Hier, Suzanne. I joined the club.
2: Lekkere muziek erbij.
3: De beste muziek aller tijden.

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bollen voor €1,69. Bij
2: Fomar, voordeel markt. Fomar, voordeel markt.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226. Nu voor €1,390. Swiss Sense.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Op zoek naar een echte WK-deal? Keukeloos heeft hem. Niet alleen 15% korting op je keuken.

0: aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
2: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar... Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
7: Nu met de

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 11 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel. Grondpersoneel van luchthavens komt in aanraking met schadelijke kankerverwekkende stoffen, zegt de Gezondheidsraad. Het spul zit in de uitlaatgassen van vliegtuigmotoren. In de uitstoot zit fijnstof dat via de longen in het bloed terechtkomt en kanker kan veroorzaken. Het advies is om grondpersoneel beter te beschermen. In het Maastadziekenhuis in Rotterdam kunnen de polyklinieken weer patiënten ontvangen. Gisteren ontstond een computerstoring en werden de meeste afspraken afgezegd. De problemen zijn nog niet voorbij, want de spoedeisende hulp is nog dicht en operaties zijn geschrapt. Het ziekenhuis heeft volgens regiozender Rijnmond sorry gezegd. De aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev was de grootste tot nu toe in de oorlog met Rusland, zegt de burgemeester. Flats en andere plekken waar veel mensen zitten werden aangevallen met raketten en drones. Er zijn zeker 13 doden en bijna 90 gewonden. Morgen is in Kiev een dag van rouw. En goed nieuws over de heide bij Oorschot in Brabant, waar eerder dit jaar een grote brand uitbrak bij een militaire oefening. Na de brand was een groot deel van de heide zwart. Maar volgens Omroep Brabant is de natuur zich weer aan het herstellen. Hier en daar zijn al groene plukjes te zien. Veronica weer. Op veel plaatsen schijnt nog de zon, maar vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 20 tot 24 graden vandaag.
5: Oh, Joost, sorry, ik luisterde niet helemaal goed. Groene plukjes, toch niet tussen mijn tanden?
4: Nee, in de heide bij ons.
5: Oh, de heide! Oké. Dankjewel. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. We beginnen bij de A2, Den Bosch-Utrecht. Bij Empel, dat doe je er 17 minuten extra over. En de A27 Breda-Gorkum bij Nieuwedijk. Daar is de oprit afgesloten en dat kost je 17 minuten extra. En tenslotte de A58 Tilburg-Breda. Bij Tilburg Centrum Oost. Daar heb je pech door een vrachtwagen met vertraging. Een half uur. Och jee.
6: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Hey jij daar.
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
8: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij vakanties.

0: bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: Prijsvrije vakanties, nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
2: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
4: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar €1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar €3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

de bijna niet te imiteren dansmoves van Mick Jagger. Vereeuwigd in Moves Like Jagger van de Maroon 5 samen met Christina Aguilera hier bij Radio Veronica. Oh, liefdesverdriet. Ja, dat is verschrikkelijk natuurlijk. Maar wat blijkt nu? Het is dé manier om de economie draaiende te houden. Ja, zodra ons hartje gebroken is, dan doen we massaal aan shoptherapie. Dat blijkt nu uit nieuw onderzoek. Als een relatie is gestrand, dan geeft de gemiddelde single in de eerste maand ruim €350 extra uit. Nou, waar gaat dat naartoe, zal je je afvragen. Mannen die troosten zich over het algemeen met die mooie dure horloges bijvoorbeeld en elektronica en gadgets. Terwijl vrouwen kledingwinkels plunderen. Dus mocht je ex vandaag bellen, gewoon negeren, creditcard leegtrekken. Het je verdriet is tijdelijk, maar laten we wel zijn. Een designertas is voor

Heb jij kinderen? Ja, die zitten wel eens boven op hun kamer, hè? Dat je dan denkt, ja, wat spoken ze daar toch allemaal uit, weet je? Dat, ja, je bent ouder, dat moet je dan toch laten gaan. Dat weten ook de ouders van Samber. Die waren hem dagenlang kwijt, omdat hij maar op zijn kamertje bleef. Die dachten ook van, nou, wat gebeurt daar allemaal? Maar wat nu blijkt, was hij dus gewoon toen al bezig met 10 tracks van zijn debuutalbum. Je hoorde Homewrecker hier op Radio Veronica. En oh ja, dit is leuk, dit is leuk. Je krijgt een app binnen. In de bakkerij gele pudding aan het maken voor de roombroodjes. En ondertussen lekker dansen met jou, Marisa. Dat appte Bianca. Ah, oh, tof. En puddingbroodjes. Oh, lekker zeg.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
5: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
4: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
7: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
8: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Het is bijna 11:30. Goedemorgen, Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. 16 vertragingen. Beginnen bij de A2. Ik ga er maar 3 doen overigens. Hè. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Rosmalen, 26 minuten extra. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, dat doe je er 12 minuten over. Langer, 12 minuten langer over. En tenslotte de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Prins Alexander, een vertraging van 11 minuten. En als jij benieuwd bent naar die overige 13 vertragingen, check dan gewoon de app van Flitsmeister.
11: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van Wout en Frank.
11: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
12: En nu
11: Marisa.

Huey Lewis en de News. Toch wel een beetje de hofleverancier van de beste ethische hits. You're stuck with you hier bij Radio Veronica. Ja, het gevoel dat je vastzit, hè. Ik denk dat ons dat allemaal wel eens overkomt. Zo zat ik ooit vast op een hotelkamer met zangeres Rihanna voor een interview. Nou, ze had er echt werkelijk geen reet zin in. Weet je, je had dat gezicht van haar moeten zien. Ze keek me aan alsof ik haar net had gevraagd om een belastingaangifte te doen. Weet je wel, dan heb je een beetje voorstelling van hoe ze naar me keek. Maar ja, weet je, ik moest toch wat leuke quotes scoren. Dus ja, ik zat daar dus gewoon echt te trekken aan een dood paard. Maar toen zei ze ineens iets. Ja, dat is me gewoon eigenlijk altijd bijgebleven, weet je. Dat ja, iets dat diepe indruk op me heeft gemaakt. En het is een wijsheid die ik tot op de dag van vandaag bij me draag. En ja, dat is alcohol is the devil and I love Chinese food. Dus ja, eerst een kater scoren en dan een vette bek halen. En ik dacht alleen maar, ja, dit is mijn gemiddelde zaterdagavond. En ik heb zojuist mijn nieuwe beste vriendin ontmoet. Dus

Lekkere bak energie door je speakers in de vorm van Shepherd en Coming Home. Zullen we het even lekker energiek houden gewoon? Dat is misschien wel fijn, hè, zo richting de lunch. Whitesnake en Here I Go Again. Hey, beloof me één ding, hè. Maak er een mooie donderdag van.

0: is van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
4: Mooi van Ethos.
5: Waar ben jij?
6: Ik zit nog in de trein.
7: Het volgende station is station Antwerpen.
6: Ik denk dat het wat later wordt.
5: Je zat zeker weer je serie te kijken.
6: Nee.
5: Ja?
6: Ja, oké, sorry.
8: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium.
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
11: Otrium zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
12: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
13: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de elektra in je bedrijf checken met

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Vanaf 4 juli begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport en stream op HBO Max.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
12: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 12 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Er is een groot internationaal onderzoek gehouden naar wat ze noemen drogeerverkrachtingen. Dat is een vorm van seksueel misbruik waarbij vrouwen eerst worden bedwelmd met drugs. Er zijn volgens politieorganisatie Europol 156 daders en slachtoffers opgespoord. Of daar ook Nederlanders bij zitten is niet duidelijk. Grondpersoneel op vliegvelden maar werkt in een onveilige omgeving, vindt de Gezondheidsraad. Want uitlaatgassen van vliegtuigmotoren zijn kankerverwekkend. Nu de raad met die conclusie is gekomen, kan een volgende stap worden gezet. Dat is het instellen van grenswaarden waarbij nog veilig kan worden gewerkt. Tussen Spijkenisse en Rotterdam is een containerschip op een brug gebotst. Het schip was onderweg naar de Rotterdamse haven toen het misging, maar kon na de botsing uiteindelijk wel doorvaren. Er zou niemand gewond zijn geraakt. De schade aan de brug wordt nog onderzocht. En er is meer bekend over het mysterieuze stel dat gisteren in New York bovenop het Empire State Building was geklommen. Ze blijken beroemd te zijn. Het gaat om 2 Russische rooftoppers die op Netflix een eigen documentaire hebben over hoe ze wolkenkrabbers beklimmen. Op het Empire State Building vroeg de een de ander ten huwelijk.
14: Maar toch even, is rooftopper, dat kun je worden later?
13: Dat, ik weet niet of je er heel veel geld mee kunt verdienen, maar je kunt wel enorm genieten van het uitzicht.
14: Dat is wel bijzonder. Oké, sorry, ga door.
13: Het weer nog bewolkt en er valt af en toe regen en motregen. Vanuit het noordwesten wordt het weer droog. Het is 20 tot 24 graden.
14: Dankjewel, Joost. Rooftopper. Ja. Interessant. Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Hier staan de files met de meeste vertraging op dit moment. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Zaltbommel 13 minuten vertraging. De A5 Amsterdam-Hoofddorp tussen Raasdorp en Hoofddorp. Een auto met pech daar, 13 minuten vertraging. A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens, 10 minuten. En de laatste en de langste vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Daar is je vertraging 17 minuten op dit moment. Goeie reis. Lekker Radio Veronica aan voor de Fine Young Cannibals. Komen er zo aan.
15: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
16: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.
17: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods. Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20

0: accountjediscounter.nl.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Zo,
1: waar
3: is de waren? Hoor ik daar de barbecue aan?
4: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Klenen.

Fifty Shades of Grey, weet je dat nog? Toen werden er ineens heel veel stropdassen en handboeien verkocht in Nederland. Door die film. En dat liedje van Ellie Goulding. Dat stond op die soundtrack, die Love Me Like You Do. Hey, ik weet niet of je het gehoord had, maar de bel voor de lunch, die heeft geklonken. Je mag even stoppen. Vrachtwagen langs de kant. Laptopje even dicht. Ik ben Jaap, dit is de lunchshow bij Radio Veronica. En de Stones vertellen hoe het is om een stone te zijn.

0: leuk, Boney M bij Radio Veronica. Daddy Cool. En dat is niet echt daddy cool als in een coole vader. Hè. Dat woord daddy doet, nou ja, een beetje ongewild tegenwoordig toch vooral aan iemand anders denken. Heb je dat ook? Dankzij Mark Rutte, weet je nog?
1: Then daddy has to sometimes use strong language.
0: Ja, en je weet over wie die het dan heeft, hè? Ik bedenk me nu overigens wel, die tekst van Boney M. He's crazy like a fool. Nou, die klopt dan misschien toch weer wel. Wat was het heet, hè, vorige week? Vandaag niet, maar vorige week. Kun je nog verplaatsen in hoe je je toen voelde? Zo heet dat heel veel dingen niet doorgingen. Maar de TT in Assen bijvoorbeeld wel. En Douwe Bob trad erop. Het was bloedheet. Er hing onweer in de lucht. Maar hij had zich erop gekleed. Droeg alleen een zwembroek en een cowboyhoed. Geweldig, toch?

0: The Jam, Town Called Malice bij Radio Veronica. En Douwe Bob daarvoor. En ik krijg allemaal berichtjes van mensen die zeggen... Hey, had je het gezien wat er gebeurd is met Douwe Bob? Nee, dat had ik niet, maar ik heb het even opgezocht. Inderdaad zeg, hij looft een beloning uit. 2000 euro. Dan is het serieus. Nou, dat is het ook, want iemand heeft zijn gitaar gestolen. Zegt hij op zijn Insta, zijn socials. Hij zegt het gaat om een Gibson J35 uit, let op, 1942. Hartstikke oud ding. Mijn mooiste, mijn dierbaarste gitaar is gestolen uit mijn auto, zegt hij. Het instrument waarop ik alles schreef, opnam en speelde. Ik ben er kapot van. Hij zat in een gitaartas, dus gepikt uit zijn auto. En ja, mocht je toevallig meer weten, meld je zeker even bij Douwe Bob. Laten we zorgen dat die gitaar weer bij hem terugkomt. Zometeen bij Radio Veronica, Culture Beat.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
4: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
0: Half 1 precies. En waar zit je dan in de file? Nou, bijvoorbeeld op deze drie plekken. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland, 20 minuten. De A12 Oude Rijn-Lunetten tussen Oude Rijn en Lunetten, de hoofdrijbaan. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. 5 kilometer file, een kwartier vertraging erachter. En de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deil en Arkel. Daar heb je 11 minuten vertraging. Een overzicht van alle files vind je in de app van Flitsmeister. Goeie reis!
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Wout en Frank.
7: Iedere werkdag. Vanaf 4 uur.
8: En nu
7: Jaap Brienen
8: met de

0: Als je een turbulente tijd hebt gehad, dan is het wel eens lekker om op reis te gaan. Om even je hoofd leeg te maken, even andere dingen zien, resetten. Dat is eigenlijk precies waar dit over gaat. En het is ook gebaseerd op een reis. Anthony Kiedis en John Frusciante en Flea, die maakten een reis langs de kust van Californië. En dat was nadat hij Frusciante weer terug was in de band. Die was eruit gestapt. Verslavingsproblemen, allemaal gedoe. Behoorlijk wat turbulentie in de band. En toen gingen ze op reis met z'n drieën. Een soort verzoeningsreis was het. En tijdens die reis schreven ze dit liedje. En dan snap je ook meteen waarom het Road Trippin' heet. En de sfeer. Ja, je zit meteen bij ze in het busje.
1: De Radio Crypto.
0: Het is Radio Veronica, 1:08. En we gaan een nieuwe Radio Crypto spelen. En dit is, ja, ik heb het vaker gezegd deze week, je laatste kans deze week om dat jubileumpakket kleine cryptomunten te pakken te krijgen. En dat gaat voor alle duidelijkheid, ik zeg het nog maar even, niet om echte munten, maar om dropmunten. Maar dat is misschien nog wel beter eigenlijk. Want gegarandeerd waardevast. Hartstikke lekker. Je collega's zijn blij, denk ik. Blij met je, denk ik. Je op één laatste kans om te winnen is dus vandaag. Want dit is de laatste week om dat te winnen met de Radio Crypto. Een cryptische omschrijving van een liedje waarvan ik denk dat je het wel kent. Maar je moet het even raden aan de hand van die aanwijzing natuurlijk. Daar komt hij voor vandaag. Navigeren door deze stad gaat steengoed. Navigeren door deze stad gaat steengoed. Denk er even over na en laat me weten als je denkt te weten.

0: Ja, zo grappig. Ik ben het gaan opzoeken. Hoeveel vrouwen in Nederland zouden Sharona heten? Ik dacht, dat zijn er denk ik niet zoveel. Het zijn er ruim 1500. 1504 Sharona's in Nederland. En ik denk dat ik met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan zeggen dat het allemaal komt door dat liedje van de Nek. Want ze zijn op één na allemaal geboren na dat liedje.
1: De Radio Crypto.
0: Dat is leuk toch? De Nek. En My Sharona, Shape of You van Ed Sheeran. Draaide ik ook een Paula Abdul, hoor die ook nog. Paula is trouwens ook een redelijk populaire naam. Komt ruim 7000 keer voor in Nederland. Even voor de statistieken. En we spelen de Radio Crypto, waar je een jubileumpakket kleine cryptomunten kunt winnen. En dat krijg je niet voor niks, dat blijkt maar weer. Want het is echt een heel lastige crypto vandaag. Zo blijkt in de app van Radio Veronica. De crypto luiden, navigeren door deze stad gaat steengoed. Nee, sorry Leon, dat gaat niet over Amsterdam van Jacques Brel. Ik zou wel een applaus willen geven bij deze aan Irma. Irma zegt, Jaap, gaat het om Route 66 van de Rolling Stones? Vind ik, ja, het is bijna sluitend. Ik zou hem bijna goed moeten keuren. Maar daar ging het niet over. Nee, wij wezen of wilden uitkomen bij een andere plaats met navigeren door deze stad gaat steengoed. Willy, luister naar Willy.
2: Goedemiddag. Ja, dat kan denk ik van alles zijn, maar mijn gevoel gaat uit naar de Streets of Philadelphia van Bruce Springsteen.
0: Ja, nou, het kan inderdaad van alles zijn, dat blijkt maar weer, maar dit was inderdaad wel wat ik bedoelde. Willy, goed gedaan man. Jij krijgt het kleine pakket cryptomunten. Gaan we naar je opsturen. En dan ga ik snel mijn mond houden, want deze is toch prachtig. Bruce Springsteen.

0: Mooi, hè? Ja, veel mensen die meteen weer moeten denken aan die film wat het is. Ja, prachtig. Bruce Springsteen. En dat was de voorlaatste kans dus om die kleine cryptomunten te winnen. Dus als je dat nog wil, morgen laatste kans, hè?
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene.
2: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
3: chicken. Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bollen voor €1,69. Bij Fomar, voordeel markt.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
8: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Gek op lage prijzen? Kies de

0: oud om door te beuken. HAIX.nl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1+1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. 7 Nederlanders die meevoeren met de Gaza-vloot gaan aangifte doen van seksueel geweld en mishandeling door Israëlische militairen. In mei werden de schepen tegengehouden door het Israëlische leger en moesten de opvarenden van boord. Ze zeggen als beesten te zijn behandeld. Na een paar dagen mochten ze Israël uit. Opnieuw is een gynaecoloog betrapt op het gebruik van zijn eigen sperma om vrouwen zwanger te maken. Dit keer iemand die in het voormalig ziekenhuis Leyenburg in Den Haag werkte. DNA-onderzoek heeft aan het licht gebracht dat zeker 2 kinderen van hem waren. Er gingen al jaren geruchten over zijn praktijken. Zeker 64 mensen die in Den Haag slachtoffer zijn geworden van de aanslag op de tarwekamp eisen een schadevergoeding. Door de explosie eind 2024 raakten ze gewond of ze verloren hun huis. De explosie was een wraakactie van de jaloerse ex van een vrouw met een bruidswinkel op de tarwekamp. Er vielen 6 doden. En het duurt opnieuw langer voordat er tussen Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Op zijn vroegst zondag, maar dat kan volgens ProRail ook maandag worden. Eerder deze week was er brand in een kabelgoot. Kabels om de seinen en wissels mee te bedienen zijn beschadigd en het repareren duurt langer dan gedacht. Het weer nog, het regent af en toe, maar vanuit het noordwesten kan het ook weer droog worden. En het is 20 tot 24 graden.
3: Dankjewel, Joost.
2: Alsjeblieft.
3: Schrikken als je buiten komt nu. Het is gewoon koud.
2: Echt hoor.
3: Ja, ongelooflijk. Hoe snel we daaraan wennen, hè? Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. 21 files op dit moment. Ik geef je de top 5. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. 22 minuten. 11 kilometer file daar. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Delft. Door een ongeluk 12 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Ruim 20 minuten vertraging. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deil en Leerdam. 10 minuten. En de A50 tot slot Arnhem-Os tussen de... Oh, daar is hij weer. Takietisbrug.
2: Takietisbrug, ja.
3: Dank,
2: hoor.
3: Dank. De Takietisbrug en de Maasbrug. 20 minuten vertraging heb je daar. Joost, als ik jou toch niet had. Dankjewel, man. Goeie reis allemaal.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim.

0: ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene.

Lekker bombastisch uit deze. Land of Confusion, Genesis was het. En London Beat daarvoor, zo'n beetje tegenovergestelde daarvan. I've been thinking about you. Goedemiddag. Ik ben Jaap, dit is Radio Veronica op de donderdagmiddag. De voorlaatste werkdag van deze week. De week waarin we het allemaal beter wisten. Met welk systeem we hadden moeten spelen. En wie erin had gemoeten. En wie de penalties had moeten nemen. Teddy Swims zingt het al, hè. Eigenlijk zijn we allemaal Mr. Know-it-all.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal tof.
0: De beste muziek aller tijden.

0: prima bij Aretha Franklin passen, ook dit liedje. Sterker nog, ik denk dat veel mensen denken dat ze het is. Ze is het niet. Die liedje is wel voor haar geschreven, maar zij zelf toen, nee, is niks voor mij deze. Het komt er dichtbij. Ze is namelijk de dochter van een preacher man, Aretha Franklin. Het liedje ging naar Dusty Springfield en zij had er de hit mee. En Teddy Swims hoorde je daarvoor nog bij Radio Veronica.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: We gaan hem weer spelen. Het top 3000 milliseconden spel. Dat doen we straks, over een minuutje of 20. Maar ik zoek iemand die het leuk vindt om mee te doen. Nou ja, hier scheidt het kaf zich van het koren. Want ik ga je een heel kort fragmentje laten horen. Dat is de essentie van het hele spelletje. Oké, korte fragmentjes. En jij moet raden welke platen het zijn. Platen uit de Radio Veronica top 3000. Een heel kort stukje van een grote hit uit de top 3000. Het fragmentje is niet lang. Het duurt
1: 1000 milliseconden.
0: Maar het klinkt wel bekend, toch? Als jij denkt te weten wat het is, stuur me het snel even via de app van Radio Veronica. Dan speel je misschien zometeen mee. Maak je kans op mooie prijzen. Dus je antwoord binnen nu en een paar minuten via de app van Radio Veronica.

0: Even blokkie energie met The Clash, Should I Stay or Should I Go? En Katie Tunstall daarvoor, Black Horse and the Cherry Tree. En daar, lieve mensen, is Gwen Beekman uit Groningen. Hey Gwen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik liet daarnet een heel klein stukje horen in het kader van het top 3000 millisecondenspel van een bekende plaat. Ik laat hem hier voor het spelelement nog een keer horen, Gwen.
2: 1000 milliseconden.
0: Wat dacht jij daar te herkennen?
1: Ja, ik dacht dat het Google Dolls waren met Iris.
0: We gaan het even controleren. Ja, dat dacht je goed. Goed gedaan hoor. Als je het leuk vindt, want je hebt je bij deze gekwalificeerd, kunnen we zometeen de rest van het spel spelen samen.
1: Nou, dat lijkt me hartstikke leuk.
0: Nou, dan krijg je nog 3 fragmenten zometeen. En dan kan iedereen ook meespelen. Maar jij doet dan voor de prijzen mee. En dan, nou, wie weet hoe ver je komt.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Leuk. Spreek ik je zo weer, Gwen.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Oh, wat een goal! Goal?
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95. It's like
10: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
0: 1 over half 2 bij Radio Veronica. Dit zijn de files, de 4 files die je de meeste vertraging geven op dit moment. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Beest en Deil 10 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel 11 kilometer file, 17 minuten vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 12 minuten. En de A50 Arnhem-Os tussen de Takietesbrug en de Maasbrug. Ik blijf hier gewoon strakelen, sorry. 17 minuten vertraging heb je daar. Een overzicht van alle files vind je natuurlijk in de app van Flitsmeister. Goeie
2: dit is Radio Veronica.
14: Het station van Gerard Ekdop.
2: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
14: En nu
2: Jaap Brienen.
14: Met de

0: Dua Lipa bij Radio Veronica. Physical en de Goo Goo Dolls daarvoor, maar die voelde wel aankomen. Die Iris.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Want die was al binnen 1000 milliseconden goed geraden door Gwen Beekman uit Groningen. En Gwen, ben je weer?
2: Ja, ik ben er weer hoor.
0: Gelukkig, want zullen we de rest van het spel maar eens gaan spelen, hè?
2: Ja, dat is goed.
0: Ik kan je in ieder geval een beetje blij maken al met de Radio Veronica platentas. Want die had je al gewonnen met dat eerste antwoord. Dus die heb je al.
2: Oh, leuk.
0: Die stuur ik je sowieso. En we kunnen daar nog prijzen bij gaan doen. Die kun je... Wacht even. Oh, hier. Ja, sorry. Nee, hier staat iets verkeerd om. Het is, anders had ik het heel makkelijk gemaakt. Maar dat ga ik je zo uitleggen. Die kun je gaan winnen, die prijzen, als je me goede antwoorden geeft. We gaan ze één voor één langs, hoor. En de fragmenten worden steeds korter, hè? Je weet het.
2: Ja, dat is goed.
0: We beginnen bij de eerste. Let goed op.
1: 3000 milliseconden.
0: Heb je een idee?
2: Agda en Munnink.
0: Ja, het is titel of artiest. Deze heb je al en die keur ik al goed. Weet je de titel toevallig nog?
2: Nee, even snel niet.
0: Zonnestralen. Het regent zonnestralen was het, maar Agda en Munnik is hartstikke goed. Dat betekent dat...
2: Ja, die zijn hier niet.
0: Wat zei je?
2: Die zijn hier niet in Groningen, die zonnestralen.
0: Nee, volgens mij nergens in Nederland op het moment. De Ekdom en de Morgenkurkentrekker, die krijg je van me. Die doen we in de platentas daarbij. Spelen we nu voor het Radio Veronica T-shirt. Deze is iets korter, Gwen. Let goed op.
1: 2000 milliseconden.
0: Titel of artiest, hè, gaat het om?
2: Was dat U2?
0: Nou. Goed hoor. Hartstikke goed gedaan. Nou, dit gaat de goede kant op. Je hebt één kans nog op de hoofdprijs van dit spelletje. Dat is Remember the Music. Dat spelletje, echt bordspelletje, zeg maar, voor op tafel.
2: Ja.
0: Maar er komt een heel kort fragmentje. Let goed op, Gwen.
1: 1000 milliseconden.
2: Michael Jackson?
0: Wacht even. Ik ga hem even erbij pakken voor je. Want dat lachje, dat kwam uit deze. Oh no, mortal can resist the evil of the. Even wachten op dat lachje dan. Oh, en dan komt hij niet. Lekker. Nou, ik keur hem alsnog goed, Gwen. Het was inderdaad het lachje uit Thriller van Michael Jackson. En, jongen. Dat is lekker handig. Je had het wel goed gehoord en goed herkend. Je hebt ze alle drie goed. Je krijgt van mij alle prijzen. De platentas, de kurkentrekker, het Radio Veronica T-shirt en het spel Remember the Music ga ik allemaal naar Groningen sturen.
2: Top. Hartstikke leuk.
0: Dankjewel voor het meespelen, Gwen.
2: Ja, en jij bedankt voor het draaien met je vakantie-invalkracht.
0: Nou, graag gedaan. Ben heel verliefd. Het lachje komt zo meteen alsnog helemaal.

Hey Snotneus, weet je moeder eigenlijk wel dat je hier bent? Dat is eigenlijk een beetje in essentie Does Your Mother Know van ABBA. Hoorde je bij Radio Veronica? Blijf lekker bij Radio Veronica, want Rob Stenders is hier zometeen met de Bonanza. Mooie middag!

0: wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene.
1: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Lieslot, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
10: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet mis.

0: 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Lees de Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
4: Maar je moet gewoon je boek houden.
3: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in

0: Karwei, maak het mooier.
1: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: The stories are true.
7: The story has just begun.
8: Disney's Vaiana, kom tot leven.
9: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: Are you ready to be the hero? Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.

0: Bel Simpel, zet de tijd op 2 uur.
1: Radio Veronica.
0: Met het nieuws. Het is 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Na jaren van geruchten blijkt het te kloppen dat een gynaecoloog van een Haags ziekenhuis zijn eigen sperma gebruikte om vrouwen zwanger te maken. DNA-onderzoek heeft bewezen dat zeker 2 kinderen van hem zijn. De gynaecoloog, die inmiddels niet meer leeft, werkte in de jaren 70 en 80 in het voormalige Leyenburg ziekenhuis in Den Haag. Dat jongeren in asielzoekerscentra vaker verdacht worden van een misdrijf dan hun leeftijdsgenoten is iets om je zorgen over te maken. Dat zegt Vluchtelingenwerk over politiecijfers van het aantal verdachte asielzoekers. Volgens de organisatie kan het komen doordat ze steeds maar weer van opvangplek naar opvangplek moeten verhuizen. En Louis van Gaal gaat weg bij Ajax. Hij was daar adviseur. Van Gaal werd 3 jaar geleden binnengehaald door zijn vriend Michael van Praag, die toen nog een topfunctie had. Inmiddels is Van Praag weg, net als een paar andere mensen bij Ajax die Van Gaal had aangesteld. Zoals directeur Marijn Beuker, die deze week vertrok. Het weer dan, de regen trekt weg naar het oosten. Vanuit het westen breekt dan de zon door. Het wordt dan nog zo'n 22 graden. Morgen veel zon, dan 20 tot 25 graden. Situatie op de weg met zo'n 30 vertragingen. Dit zijn de meest opvallende. Te beginnen met de A4, Den Haag-Amsterdam, voor Hoogmade 7 minuten vertraging. Maar de weg is daar helemaal dicht door een incident waar de politie in actie is gekomen. Omrijden dus richting Amsterdam via Bodegraven en Utrecht over de N11, dan de A12, de A2 en de A9. Andere kant op die A4 bij Roelof Arendsveen is de weg ook dicht. Daar kan het omrijden via de A44 richting Den Haag. Door naar de A10, Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer voor Amsterdam Hemhavens. Daar staat een te hoog voertuig. Dat moet dan voor de Koentunnel zijn. Die is dus even dicht op dit moment. Tot slot nog de A50 Arnhem-Os. Voor Ravenstein een kwartier extra reistijd. Compleet overzicht bij Flitsmeister.
3: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
4: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
8: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
9: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
8: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
12: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten? We doen met je mee. Plus.
15: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen. Live your dreams.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl.

0: Vitesse met... Hoort erbij, hè? Poepedoem. Jennifer Vroom, hallo Rob, een leuke voor vanmiddag. Vitesse met Rosalind. Vinden we ook grappig. En luisteraars schakelen meteen mee. Het is niet een schakelprogramma, maar het is wel leuk. Dirk zegt, ik hoor Rosalind. Kun je dan niet Rosalind draaien met het nummer Snap? En nu hij er toch is, ziet, kun je ook meteen even vragen hoe het gaat met Rosalind. Want na het Songfestival en de hit die eigenlijk pas een jaar later kwam, hebben we niks meer van haar gehoord. Nou ja, hij gaat het onmiddellijk op zoek.
1: Ik zoek het uit, absoluut.
0: Ja. En ik zeg nog even tegen Jaap. Jaap, leuk, er is een heel lief berichtje binnengekomen.
2: Oh.
0: Is goed voor het ego en het zelfvertrouwen van Gwen.
2: Ach, wat heerlijk.
0: Ik stuur het zo even door naar
2: je. Oh, dat vind ik heel lief.
0: Ja. En voor de rest van de mensheid zeg ik, pak deze kans, want er is weer een unieke gelegenheid om hele rare muziek op de radio te krijgen. Maar ook gewoon een lekkere klassieke. Dingen die je al lang niet meer gehoord hebt, of iets waarvan je het gevoel hebt, dit moment is het moment voor dit nummer. Laat het

0: Gasolin en Snap.
1: Ik moet wel lachen, want jij zit een beetje te researchen. Ja. Maar je bent geblokt op de site van Rosalyn.
2: Nou ja, gelukkig niet ik alleen. Iedereen hier is geblokt. Ja, de website van Rosalyn is gewoon geblokkeerd. Dus ja, ik weet niet of ze ermee gestopt is, of dat ze gehackt is, of dat ze niet heeft betaald. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Het enige wat ik wel heb kunnen vinden is dat ze dit jaar nog betrokken is geweest bij de Eurovisie Songfestival inzending van Armenië. Ze heeft het liedje mee geschreven.
1: Oh, oké. Nou, verder weten we dus niks meer van.
2: Nee, ze heeft vorig jaar nog een paar liedjes uitgebracht, maar dit jaar hebben we niks meer van gehoord.
1: Nou, dit is in elk geval wel een liedje waarvan we denken, dit gaat op zijn minst de geschiedenis in. Jij en ik hebben geen nummer opgenomen dat ooit de geschiedenis ingegaan is. Dus het is al een stap verder.
2: Ja.
1: Dirk was de aanvrager van Rosalyn. Het is riskant, want we hebben Vitesse gehad. Rosalyn daarna, de zangeres Rosalyn met het nummer Snap.
2: Ja.
1: En dan snap je wel wat daarna komt, hè?
3: Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: video's zijn positief. Bijna iedereen die het LP al gehoord heeft is enthousiast. Die hebben allemaal fantastische recensies. En de rest, wij gewone stervelingen, wij mogen het album volgende week vrijdag horen. Wel om 12:00 stipt.
1: Oké, okay, begin van de nacht. Dus je blijft
0: donderdag
1: op.
0: Tot op vrijdag.
1: Ja, jij blijft op.
0: Ik blijf ervoor op. Ik overweeg zelfs een radio voor te maken. Maar ik moet nog geen dingen toezeggen waarvan je volgende week denkt, wat heb ik gezegd? Alleen in foreign languages. Ja, het is een fijne plaat, dat denk ik tenminste, bij alle stukken die we tot nu toe gehoord hebben. Dit is de meest recente. Jealous Lover is aangevraagd door Pascal. En eigenlijk, zoals ik al zei, is iedereen enthousiast. Maar ik moet wel één uitzondering maken. Renate, die vindt het zelfs pijn doen aan de oren. Ter wonderlijk genoeg doet het een beetje denken aan Emotional Rescue. En ik zeg wonderlijk genoeg omdat ik ooit een interview met Mick Jagger heb gehoord dat hij dat de meest vreselijke plaat van de Rolling Stones vindt. Maar veel mensen zeggen, er zit ook een linkje in met Fool to Cry. En dat is mijn favoriete Rolling Stones nummer, dus altijd blij. Ja, het is een inkoppertje, zegt Jean-Paul. België van het goede doel.
1: Ja.
0: Eén keer in het verkeerde doel. Twee keer in het goede doel.

0: Hij zit hier inmiddels al alle andere landen in te vullen. Kijken welke landen er allemaal passen. Marokko. Ja, jij ook weer als favoriete land?
1: Frankrijk.
2: Nee, Frankrijk.
0: Frank.
2: Nee, dat kan niet.

0: Wordt dit allemaal uitgezonden? Ja, dit wordt allemaal uitgezonden. Jean-Paul Inkoppertje zegt hij, België van het goede doel voor de mensen die het helemaal niet volgen. Het was nogal een spektakelstukje, want België ging linea recta Nederland achterna qua uitschakeling. Het was geloof ik 2-0 nog ergens in de 87e minuut of zo.
1: Ja, Senegal was gewoon eigenlijk net zoals Marokko tegen Nederland veel beter. België had geen schijn van kans. Ja. En er kwamen allemaal goede spelers, werden gewisseld voor allerlei rare wisselspelers die we nog nooit eerder hadden gezien. Dus dat iedereen dacht, dit gaat mis. Ja. Twee Belgische jongens hadden ruzie in de laatste drinkpauze. Toen zei de commentator van België, dit is de grafsteen op onze wereldbeker. Ja. Dus toen dacht iedereen, nu is het nog 20 minuten uitvoetballen, dan is het voorbij. Toen was het inderdaad minuut 86, Lukaku scoort. En in minuut 89 kwam er nog een goal. En toen werd het verlengen. En vlak voor het einde van de verlenging, in de allerlaatste minuut van de officiële tijd van de verlenging, nog een strafschop voor België, waardoor België toch won van Senegal.
0: Mensen waren er nogal van overstuur. Was dit wel een strafschop? Was
1: ja, ik denk het wel. Zijn voet werd weggetikt.
0: Ja, ja. Het was in elk geval een avond om nooit meer te vergeten, Mark Reeman. Jij als voetballiefhebber. Jammer dat je het gemist hebt allemaal. Hè?
1: Ik ben er nog brak van.
0: Ja, Senegal.
1: En die Belgen die krijgen dus weer zo'n nachtwedstrijd, hè, om 2:00 s'nachts tegen Amerika.
0: Ja, ja, ja. Nou, we leven met ze mee. Ja. Ik begrijp dat onze Martijn hier van de muziek, die is net op tijd naar bed gegaan. Jij dacht, wordt niks meer, 2-0, doei, welterusten. En 1 minuut nadat jij inmiddels het hoofdkussen gevonden had. Ja, ja, precies. Oké. Okay. Nou, best leuk WK. Jean-Paul, deze was goed. Inderdaad, een mooi inkoppertje. België van het goede doel. Inmiddels is het ongeveer 2:30 geworden. Over een half minuutje dan.
1: Ja, ik keur het goed.
0: Precies, heb jij voor ons ook het allerlaatste echte wereldnieuws.
1: Een grote brand na een explosie in een huis in Huizen, Noord-Holland. Zeker 2 mensen zijn gewond geraakt. Misschien zijn er nog mensen binnen, zegt de brandweer, die niet naar binnen kan omdat het te onveilig is. Door de explosie in Huizen zijn delen van de gevel weggeslagen. Voor de zekerheid zijn 15 huizen eromheen ontruimd.
0: Driver seats, nooit op de fiets. Hoe is het op dit moment op het Nederlandse wegennet?
1: Nou, toch behoorlijk wat files. We gaan gewoon zo rond de 40 meldingen momenteel. Bijna 200 kilometer al. Een paar opmerkelijke situaties, zoals de A4. Daar is bij Hoogmade in beide richtingen de weg helemaal dicht door een incident waar de politie nu actief is. Wat er aan de hand is, wat er is gebeurd, is mij nog onduidelijk. In ieder geval moet je omrijden daar. Richting Amsterdam vanuit Den Haag is dat via Utrecht. En de andere kant op kan het via de A44 naar Den Haag. Dan de A27 Breda-Gorkum. Voor Gorkum zelf 21 minuten door werkzaamheden. En op de N62 is de Westerschelde-tunnel dicht na een ongeluk richting België.
0: Dat is een hoop mensen Westerschelde. Hey, ik heb nog even een boodschap van algemeen nut. 30 seconden en daarna zijn we bij u terug.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Tot zover de Rijksoverheid. Een boodschap van algemeen nut.

mag ook Valentijn noemen. Die is geïnspireerd door de bijdrage van Jaap in het programma van Michael Jackson en Thriller. Hij zegt, als je dan toch aan het lachen bent... Gezondheid.

zoveel informatie te delen. Ik kreeg het allemaal niet geperst in één intro. Ik ga het nu eens helemaal op mijn gemak doen. Maxine Nightingale, Right Back Where We Started From, is aangevraagd door Ilse. Joste wil nog even weten, Boekentakken, wat blief, wat zei die nu? Dat is natuurlijk in die file jingle van ons, dat is Hoekentakken. En wat het betekent, wat het voorstelt, geen idee. Het ontstond ooit eens een keer en het is nooit meer weggegaan. Simone, zo vet dat jullie de Gorillaz draaien. Vindt mijn vriendje helemaal leuk. Thanks, kus, Simone Estelle. Een groeten aan je vriend. Goeie smaak. Ik hoop dat jij het ook leuk vindt. En Vali, je mag hem ook Valentijn noemen, en het is niet die van Driessen, die zegt, door die lach van Thriller moest ik gelijk aan die van de Gorillaz denken in dat nummer. Groetjes van Valentijn en groetjes terug. Nou, ik heb het nu allemaal wel gedeeld wat ik wilde delen. Ik wil alleen deze nog even met je delen. Jonathan, hij heeft hem net aangevraagd. 13 seconden geleden, ik had eigenlijk iets anders klaarstaan. Maar ik vond deze zo sterk, ik denk, die pak ik even. Prachtige van London Grammar, Strong.

Mr. Blue Sky Electric Light Orchestra. Die is voor Rudy. Die heeft nog steeds een blauwe lucht. En het is nog steeds erg warm. Waar zit je, Rudy? Sylvia de Graaf die zegt, nogmaals gooi ik hem op. Met lichte irritatie. De Box Rebellion en Diamonds. Schitterend, maar we hebben hem gisteren gedraaid. Sprak hij zelfverzekerd. Marcel Overbrugge die zegt, Robbie, we hebben zin in een lekkere rockclassic hier op kantoor. Excellent, zijn vrienden graag met Sweet Child O' Mine. Ik was bij zijn concert, dat ging nog best.

0: geen probleem, dat klonk best lekker. Sweet Child of Mine, als je nog wat wil horen. We hebben nog een uur, laat het weten via de app van Veronica. Tot zo. Veronica.
1: Hey.
2: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
2: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
3: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja, goed.
4: Dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
6: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue?
9: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20.000.

0: Deeltjediscounter.nl.
1: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Vanaf 4 juli begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport. En stream op HBO Max.
9: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij
10: Fomar, voordeel markt. Fomar, voordeel markt.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen.

0: Dacia dealer of op renew.auto.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Voordat nieuwe kerncentrales worden gebouwd, is het belangrijk dat de regio eromheen het ook ziet zitten. Dat zegt staatssecretaris Johannes de Bat van Klimaat en Groene Groei. In de Eemshaven in Groningen is technisch gezien de beste plek, maar bewoners en bestuurders van de provincie zijn tegen. Een andere optie voor een nieuwe kerncentrale is Terneuzen in Zeeland. Bij een grote brand in een huis in Huizen bij Hilversum zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Volgens regiozender NH was er voor de brand een explosie. Omdat het voor de brandweer nog niet veilig is om naar binnen te gaan, wordt rekening gehouden met meer slachtoffers. Voor de zekerheid zijn 15 huizen rondom de brand in Huizen ontruimd. En berichten op Facebook die woede en haat oproepen zijn vaak expres gemaakt om geld te verdienen met advertenties, zeggen onderzoekers. Als je het bericht ziet, word je verleid om verder te klikken op reacties en dan krijg je reclame te zien. Hoe hatelijker het nepbericht, hoe meer geld er wordt verdiend. Het weer dan, vooral in de oostelijke helft nog wat regen. Vanuit het westen juist meer zon. Het wordt dan nog rond 22 graden. Morgen veel zon bij 20 tot 25 graden. Op de weg echt al behoorlijk druk met 60 meldingen. Meer dan 250 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende vertragingen. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Waardenburg 17 minuten. Dan de A4 Den Haag-Amsterdam. Daar is bij hoogmaten de weg nog steeds helemaal dicht door een eerder incident. Omrijden nog steeds via Utrecht. De andere kant op is de weg ook nog dicht. Daar kan het omrijden richting Den Haag over de A44. Door naar de A20 ook van Holland-Gouda voor Moordrecht 19 minuten extra. Op de A44 Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar Centrum 16. Ook is er druk op de N11 Bodegraven-Leiden voor de aansluiting met de A4. Door die afsluiting verderop 23 minuten. En op de N445 Leiden-Nieuwe-Wetering. Dat heeft ook weer alles te maken met die A4. Voor de snelweg 32 minuten extra. Dan wil je het allemaal rustig nalezen of gewoon in je scherm krijgen. Flitsmeister.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl. It's like
7: rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandsshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil.

0: en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Ah, mooie stier. Het is toch altijd leuk om hier in elk geval te zien. 1, 2, 3, 4, zelfs iets.
1: Ja,
0: vier mensen intens genieten van een liedje. Earth, Wind & Fire was in dit geval het genoten liedje.
1: Ja.
0: Fantasy aangevraagd door Anne Klaassen. Die zegt, Robbie, ik vond op zolder tijdens het opruimen tussen mijn oude LP's nog een setje Earth, Wind & Fire platen. Fantasy kraakt te veel. Kun jij even een kraakvrije versie draaien? Tuurlijk, Dennis van der Geer die zegt, wat een arrangement is dat toch, Fantasy. En Sietse, ik moet een klein beetje woede met je delen.
1: Oh.
0: Er is een streamingsdienst en die heeft een nieuwe documentaire van Earth, Wind & Fire.
1: Ja.
0: Hartstikke leuk natuurlijk. Die zouden zijn vanaf, ik geloof, 14 juni.
1: Ja.
0: Nou, ik zit me helemaal te pletter te refreshen. En elke keer als je verder wat van Earth, Wind & Fire tegenkomt, dan staat er altijd een advertentie bij. Nu de nieuwe documentaire door Questlove gemaakt. En ik heb weer zoeken en refreshen en refreshen. Nooit kan ik het vinden.
1: Heb je
0: het
1: nog steeds niet gevonden?
0: Nee.
1: Hij zou op HBO Max moeten staan.
0: Lukt niet.
1: Heb je misschien het kinderslot aanstaan?
0: Ja, dat weet ik zo niet. Dan moet ik even thuis kijken of dat zo is.
1: Ik zal eens kijken of ik hem kan vinden.
0: Ja, is goed. Mocht iemand er betere ervaringen mee hebben, dan hoor ik het graag. Dit is de Bonanza, tot aan 4 uur bij Radio Veronica. Je mag de playlist samenstellen. Alle liedjes worden door jou bepaald. Er is nog best wel veel binnengekomen. Naar aanleiding van Guns N' Roses en het concert van Guns N' Roses. Cindy Brandsma zegt, geweldig Guns N' Roses. Ik was bij het concert dik en dik genoten. André Volkrink die heeft een prachtig berichtje gestuurd. Die zegt, ik was er ook bij in Ziggo Dome. Kaartje gekregen van mijn zoon. Samen met hem daarheen geweest. Het was echt geweldig. En hij zei, pa, mijn leven is af samen met jou bij Guns N' Roses geweest. Vond ik een mooi bericht. Ondertussen lees ik dat de jongens van Mumford & Sons ook in Nederland waren. Francisca Huisjes is daar geweest.

0: Mumford & Sons en The Cave. The Cave. Francisca Huisjes, die heeft er ook echt van genoten. En nou ja, ik had even gemist dat ze er weer waren, de Mumford & Sons. Een hele leuke nieuwe plaat uit ook, dus had gekund, alhoewel. Zoveel te doen, nog zoveel te doen. Jij bent alles aan het uitzoeken geweest. Ja. Het is ook niet alleen voor mij leuk, maar ik denk dat best veel mensen de documentaire over Earth, Wind & Fire willen zien. Questlove maakt mooie documentaires.
1: Ik zie dat we een audio-upje hebben van Alex. Die weet waarschijnlijk hoe het zit. En anders kan ik hem eventueel aanvullen als Alex daar... We hebben uitgevonden waarom die niet... Hij staat inderdaad op HBO Max, maar dan weer niet op de Nederlandse HBO Max. Kijk wat Alex zegt.
0: Oké.
2: Hey Rob, goedemiddag. Hey, ik liep tegen hetzelfde probleem aan wat betreft de Earth, Wind & Fire documentaire. Dus ik heb contact opgenomen met HBO Nederland. En het blijkt dat hij pas in het najaar hier in Nederland komt. In Amerika is hij dus wel uit. Wel draait hij volgend weekend in een aantal bioscopen in Rotterdam. Ter aanleiding van het North Sea Jazz Festival. Waar Questlove zelf ook aanwezig is om de film toe te lichten. Tot zover. Groet Alex.
0: Alex, bedankt. Dit is gewoon alles en heel compact. Maar nog steeds dus denk ik, als de ding in Amerika erop staat... waarom zit je het hier ook?
1: Nee. Omdat er in Nederland echt een officieel première moment van wordt gemaakt. Fysiek, hè. Dat je ergens naartoe gaat en dan iets gaat kijken op grote scherm.
0: Oké. Jammer. Ik wil toch... Is er iets aan de hand met Status Quo? Er zijn drie liedjes aangevraagd van de Status Quo door drie verschillende mensen. We hebben een klein wie van de drietje gedaan en dit loodje getrokken. Een van de leukste van Status Quo, Watch

dank Jeroen. Whatever you want, had ook gekund. We draaiden hem ook een klein beetje voor Jay. En Adrie van Os, die dacht hieraan, what you're proposing. En dat had ook nog whatever you want kunnen zijn. Het is deze even geworden. Blijft toch wel lekker, what you're proposing. Voor Siets, Nico, waarom wordt er ongeval... Ah ja, Siets is even naar het toilet. Gaat zo meteen antwoord geven op jouw prangende vraag, Nico. Binnenkort komt ze naar de studio. En ook de vorige single had iedereen al iets van moa, zou wel een James Bond thema kunnen zijn. Als dit het niet wordt, weten wij het ook niet meer. Het is de nieuwe Nona, What a Way to Die.

0: Zouden we daar tegenwoordig mee gaan met Hathaway? What is Love? Moest ik toch gewoon even aandenken. Een paar wereldhits en daarna eigenlijk een beetje verdwenen. Maar misschien dat hij nog goed doet in het 90s circuit. Howard Jones, What is Love? Ja, dat is zeker waar. Dat herinner ik me nog wel. Krijgen we nu de pols binnen. Want wij ontdekten dat What is Love van Hathaway... Dat eigenlijk al voorspeld werd door Howard Jones. Kan ik bewijzen.
1: Oh.
0: Ja, want Howard Jones had dus ook een What is Love... En eerlijk is eerlijk, hij kondigde daarin Hathaway al aan. What?

0: Oh ja.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Uit onderzoek van het ON-RIVM blijkt dat Nederlanders steeds vroeger beginnen aan de vrijdagmiddagborrel. De meest genoemde reden hiervoor is het radioprogramma van Gerard Ekdom en Rob Stenders.
3: Yeah! Ook met een vliegende startje weekend in? Luister naar Stenders en Ekdom.
4: Toptalenten.
3: Morgenmiddag vanaf 2 uur op Radio Veronica.
5: Ja, was weer flink sparen om deze promo gedraaid te krijgen naar het... Dit is er misschien ook wel eentje toch in het kader van het een boodschap voor algemeen nut.
6: Ja, zo zouden ze het in België wel gezegd hebben. Ja,
5: ja precies. Ja. Het is exact 3:30. Siets, heb jij voor ons het leed van de wereld.
6: Vakbond FNV wil nog veel grotere salarisverhogingen uitonderhandelen als het kabinet wil blijven bezuinigen op uitkeringen, zoals die voor arbeidsongeschikte of werklozen. Stakingen gaan daarom sowieso door en worden na de zomer groter, zegt de FNV tegen nu.nl. Er worden flinke loonsverhogingen geëist bij cao-onderhandelingen, zodat werkenden er in ieder geval niet op achteruit gaan.
5: Dat vind ik veel ook zo. Ook niet op voorraad. Om met Gerard Ekdom alvast te spreken, waar heb je ze vandaag neergezet, Siets?
6: Nou, ik weet niet waar allemaal niet, want het zijn er zo ongekend veel al voor deze tijd van de dag. Meer dan 80 meldingen, 400 kilometer in totaal. Ik heb goed nieuws voor alle mensen in de file op de A4. In beide richtingen is de weg daar een tijdje dicht geweest bij Hoogma. Dat kwam omdat er iemand op het spoorviaduct over de weg heen liep. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, daarom werd alles afgesloten. Richting Amsterdam is er nu bijna geen vertraging meer. En richting Den Haag nu nog een uur, maar dat neemt snel af. Dan de A12 Arnhem-Den Haag voor Harmelen, 25 minuten door een ongeluk. A17 Roosendaal-Dordrecht. Recht voor Moerdijk, 18 minuten door een ongeluk. En speciaal voor Nico, die al een hele tijd in de file staat.
5: Precies.
6: Voor die Westerschelde-tunnel. Een uur geleden hadden we het er ook al over. Een half uur geleden heb ik hem even niet genoemd. Excuses daarvoor. De Westerschelde-tunnel is nog steeds dicht richting de Belgische grens. Op de N62 is dat sterkte daar.
5: Ja, Nico stuurde een bericht. Ik vind wel dat je een beetje geïrriteerd op hem reageert.
6: Nee.
5: Nee, nee.
6: Maar Nico had ons een uur geleden even gemist.
5: Ja, oké. Okay. Ja. Milja, of wij zin hebben in

0: heb je zin in een solootje vandaag?
1: Een hele goede middag.
0: Zo, dat was een overtuigende bijdrage.
1: Bedankt.

0: graag Santana horen en She's Not There. Is altijd ook een hele verleidelijke list. Die komt echt nog wel een keer. Maar ja, toen zag ik deze binnenkomen. En dat is er eentje uit de categorie lang niet meer gehoord, denk ik. Hold On, ik heb er een heel sterk 6 weken nummer 14 gevoel bij. Seats en alarmschijf.
1: 6 weken nummer 14. Ja, nee, maar dit wist je.
0: Nee.
1: Nee, het is exact goed inderdaad. En de alarmschijf ook.
0: Ook nog, ja. Dan moet ik alleen het jaar nog. Dat is niet zo. Vind ik het lastiger bij deze. 82?
1: Het is 1982.
0: Jippie! Ik heb een straat. Dank u wel. Ondertussen zegt Jeroen. Hey, Caroline Rob bijna. Wij staan mokerhoog in een hoogwerker de regen te ontwijken. Zie jij je kans om high te draaien van.

0: Jammer dat ik toch nog even verslikte. Ondertussen zit ik nog in de categorie...
1: Nagekomen berichten.
0: Ja, hoe is het met Hathaway?
2: Goed, denk ik. Hathaway is links staat te liggen.
0: Oh, oké, goed. Neem me niet kwalijk. Je kan ook niet, je krijgt ook zoveel impulsen van mij te verwerken. Ik snap dat. Dan was er nog iemand die vroeg hoe dat hoekentakken ooit ontstaan is.
2: Oh, ja.
0: En ik zelf wist het niet helemaal meer. Maar dan is er gelukkig altijd nog iemand die een beter geheugen heeft dan ik zelf. Ron Brands, die zegt... Hoekentakken is ontstaan in de tijd van Stenders Vroeg op 3FM. De eerste keer dat de jingle gedraaid werd, vond Fred Siebelink op dat plekje echt iets perfects voor een krachtterm. En de krachtterm werd toen hoekentakken. Die is geboren en nooit meer verdwenen. Nou, bedankt Ron. Zo zie je maar, het lijkt wel een professie, hè, de DJ zijn.
2: Ja.
0: Ik had vanmorgen even een afspraak met mijn nieuwe dokter. Ik wil dit verhaal toch nog even vertellen. En dat is een soort inteken, een gesprekje, weet je wel, waar ben je verzekerd enzovoort. Ja, ja, ja. Maar ook, wat is je beroep? Dus ik zeg, nou ja, ik ben de DJ. En toen keek ze me aan en toen zei ze... DJ, bestaat dat beroep nog? Toen weer zo'n moment, want ik dacht... Goeie dokter. Jonas Blue komt eraan en die Edge of Desire.

0: rekening van Richard. Die zegt, zouden jullie een van de beste nummers ooit willen draaien? Bad van U2. En dan zegt G, die zegt, hey, geen braadsleeboek even aan denken, Wim T. Schippers. G, die zegt, nou ja, ik ben geen fan van U2, maar deze is not bad.
1: De vraag van vandaag.
0: Ik heb gisteren nog een vraag gekregen van Dan Woodwood en Frank. Dus denk rustig met mij mee, Siets, want ik ben eigenlijk zeer benieuwd naar jouw antwoord.
2: Oh jee.
0: Of ik wel eens regels breek. En dan welke regel ik me dus echt nooit hou. En jij bent net een jongen.
2: Ja.
0: Ik heb in het leven natuurlijk bijna alle radioregels gebroken. En toch alles overleefd. En ook als ik nut echt niet zie van een regel, dan wil ik ook nog wel eens zeggen, dan geldt mijn wetboek hier. Ik heb daar één voorbeeld van. Het was in de coronatijd. En dan moest je zo'n mondkapje op, weet je wel. En dan kom je in, we zaten toen nog in het Talpa-gebouw, kwam je Talpa-gebouw binnen. En dan moest je dus een mondkapje op hebben, maar er was dan verder niemand. En dan ging je naar één verdieping omhoog. Daar zat 30 man en dan kon je je mondkapje afdoen.
2: Ja, dat sloeg nergens op.
0: Nee, dat vond ik zo onlogisch. Elke ochtend ging ik die verloren strijd weer aan met de meneer die daar, of de mevrouw aan de balie. Meneer, u moet een mondkapje. Ik zeg, ja maar, dus ging ik elke dag ging ik die confrontatie aan. Ik zeg van, ja maar, hier is niemand. Misschien kom ik iemand met een grote afstand nog tegen, loop ik daarboven, zit ik in een hok van 30 man. Dat is toch niet logisch? Ja, regels zijn regels. Nou, dat heb je
2: wel. Ja, die snapte ik wel, ja.
0: Dus die wil ik nog wel eens breken. Dus als ik echt de logica niet van in zie, breek ik die nog wel eens. En hoe zit jij?
2: Ik zat daar ook.
0: Ah, nee, dat is te laf. Ik wil een echt antwoord.
2: Nee, ja, verder weet ik het niet, Rob.
0: Ja, zie je, daar word ik een beetje bang voor. Maar het is toch wel eens een regel die je gebroken hebt in je leven?
2: Ja, ongetwijfeld.
0: Nou, eentje wil
2: maar
0: ik
2: niet weten. Zo heftig dat ik het niet heb kunnen onthouden. Ach.
0: Een klein beetje de dode mus. Het is niet eens warm, dus die valt niet eens van het dak zo op deze manier. Ziet we nog even op zijn minst over de jeugd zonder nadenken.
2: Ik denk
0: daar. Ja, ik de alternatieve karaoke. De Kreuners, ik wil je.

0: zachtere G is het een hit geworden in de uitvoering van Guus Meeuwis. Maar de Belgische uitvoering is natuurlijk de uitvoering, want België. Ik wil je van de Kreuners. Ik heb nog een vraag voor Wouter Frank. Altijd moeilijker als ze erbij staan. Heel rechtstreeks.
1: Moeten we even weglopen?
0: Nee, het is een hele nette vraag eigenlijk.
1: Als we weglopen, heb je dan een minder nette vraag?
0: Ja, ja.
2: Kom, we lopen weg. Zo weer terug.
0: Ik kan toch even van ze willen weten welke app of website ze het meest gebruiken. En daar hebben we het niet over de nieuwsvoorziening. Het antwoord daarop krijg je na vieren. Nul regels gebroken, ziet.
1: Ja, sociale regels.
0: Sociale regels.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Renew.
4: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
6: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
8: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
7: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
9: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
14: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
15: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we al?
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
16: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus en gratis. Zoals Calvé pindakaas,

0: Karwei, maak het mooier.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: BelSimpel zet de tijd op 4 uur.
4: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 4 uur.
5: En daar is Sietz Roskam. Goedemiddag. Tientallen Groningers zijn naar het Tweede Kamerdebat over de nieuwe kerncentrales gekomen. Ze zijn tegen het plan van het kabinet om er minstens één te bouwen in de Eemshaven aan de Waddenzee. Eerder was Groningen juist beloofd dat het niet zou gebeuren, ook vanwege alle schade na de gaswinning in de provincie. Staatssecretaris Debat benadrukt in het debat dat de regio de bouw van kerncentrales wel moet steunen voor ze er komen. Excuses van het kabinet aan zo'n 14.000 vrouwen die in de vorige eeuw onder dwang hun baby moesten afstaan voor adoptie. Het gebeurde vaak omdat ze niet getrouwd waren. Volgens staatssecretaris Van Brugge is veel leed veroorzaakt, ook bij vaders en kinderen, en had het nooit mogen gebeuren. Door de extreme hitte vorige week zijn een stuk meer mensen overleden dan normaal in dezelfde periode. Volgens het RIVM waren het zo'n 500 extra sterfgevallen. Vooral 80-plussers in het oosten en zuiden, waar de hoogste temperaturen waren. Ouderen kunnen de warmte niet sneller kwijt en krijgen te laat dorst. En een grote brand in een huis in Huizen bij Hilversum is grotendeels geblust. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer bekijkt met een drone of er nog meer slachtoffers binnen zijn.
6: Wat is er zoiets?
5: Je hebt allemaal rare bewegingen.
6: Nee, ik doe helemaal niks. Jij maakt er een zootje van en dan krijg ik de schuld. Sorry, ga rustig door, pardon.
5: Ja, ik had me vertikt, dus ik moest het even herstellen.
6: Vertikt?
5: Ja, dat gebeurt wel eens. Ja, toetsenbord.
7: Sietje staat bekend om het herpakken.
6: Ja.
7: Dus,
6: herpak hem en doe het.
7: Herpak hem.
6: Behang aan je.
5: Ja, volgens regiozender NH begon de brand in Huizen na een explosie. Dan het weer. Vanuit het westen steeds meer zon. In het oosten nog wat regen. Het is rond 20 graden. En in de zon al wat warmer. Morgen veel zon, dan 20 tot 25 graden. Het is echt al heel erg vroeg druk onderweg. Vooral in het midden en zuiden van het land. Meer dan 100 files al. 550 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende. Te beginnen met de A4 Amsterdam-Den Haag voor Hoogmade. Een uur en 12 minuten extra door een eerder ongeluk. Weg is wel weer vrij. A9 Amstelveen-Alkmaar voor Velzen. 3 kwartier. Ook daar een ongeluk gebeurt. 2 rijstroken zijn dicht. A12 Arnhem-Den Haag voor Harmelen. 52 minuten. A17 nog. Roosendaal-Dordrecht. Dit is de laatste in het overzicht. Voor Moerdijk 10 minuten door een ongeluk.
6: Topper, dankjewel hè.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
11: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
12: Waar ben jij?
13: Ik zit nog in de trein.
14: Het volgende station is Station Antwerpen.
13: Ik denk dat het wat later wordt.
12: Je zat zeker weer je serie te kijken.
13: Nee.
12: Ja?
13: Ja, oké, sorry.
15: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je echt...

0: extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: Lieve mensen, goedemiddag. Welkom bij de middagshow, correct. Wout en Frank, dat zijn wij. En vandaag hebben wij weer een bomvolle show.
1: Er is een gigantisch mysterie rondom een eventuele bruiloft van Taylor Swift. Dat zou een mega bruiloft gaan worden. Maar voor half New York is afgehuurd. Zo meteen spreken we met entertainmentdeskundige Erik de Munk. Hij weet er alles over. Voor iedereen die nog van plan is om een huwelijksaanzoek te plannen, dat wordt vanaf vandaag een heel stuk moeilijker. Waarom? Dat hoor je straks. Verder spelen we woordenjacht, gaan we popquizzen en hoor je muziek uit de top 40 van 3 maart 1984 in het hitarchief na 6 uur.
2: De vraag van vandaag.
0: Nou, en de vraag die Rob voor ons heeft achtergelaten is: wat is je meest gebruikte app? Maar dat mag niet nieuwsgerelateerd zijn.
3: Ja, of website.
0: Of website. Ja, precies, website. Maar goed, dat, ja. En dus, maar bijvoorbeeld een weer-app telt ook niet, want dat is nieuws.
1: Dat is nieuwsgerelateerd, ja.
0: Dus wat is de meest gebruikte app of website die je gebruikt?
1: En een WhatsApp voor het gemak doet ook even niet.
0: Nee, gewoon echt, ja, nou dat.
1: Maar wat is de app die het vaakst geopend wordt op jouw telefoon?
0: Nou, ik heb net gekeken.
1: Ja?
0: En ik kom, nou ja, sowieso die Ring-app. Maar dat is een beetje, ik weet niet of mensen dat kennen, maar ik heb zo'n systeem thuis. Dat is van Ring. En dat is een soort deurbel die op je internet zit. Maar dan heb ik ook een paar camera's. Alleen, ik heb die sensor aanstaan. Dus als ik door mijn eigen huis loop, krijg ik continu een melding. Er loopt iemand door je huis. En dan denk ik, ja, natuurlijk, want dan ben ik zelf.
1: Ik vind het ook wel een beetje gek dat je allemaal camera's in je huis hebt staan, hoor.
0: Ja, dat vond ik zelf, als ik terugkijk, ook gek. Dan denk ik soms, goh, was ik dat?
1: Nee, maar in de woonkamer heb jij gewoon allemaal camera's staan.
0: Ook. Ja, om de hond in de gaten te houden.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat is het.
1: En wat vind je vrouw daarvan?
0: Die vindt dat fantastisch. En ik heb gekeken, gaspedaal kijk ik veel. Vind ik is een beetje mijn, wat andere mensen met funda hebben, heb ik met gaspedaal.
1: Wat kun je op gaspedaal dan?
0: Auto's kijken.
1: En kopen.
0: Ja, als je wil. Maar je kunt bijvoorbeeld, dan denk ik, goh, ik zie ineens een hele leuke Renault rijden. Denk ik, goh, wat zou zo'n Renault kosten? Dan ga ik kijken. Ik heb gekeken naar, funda vind ik ook wel leuk. Maar het meest gebruikt is toch mijn zonnepanelen-app.
1: Oh ja, het is verslavend, hè?
0: Ja, het is verslavend. En Sietz die herkent dat ook een klein beetje. Ik heb sinds een paar weken zonnepanelen. En dan kun je zien hoeveel stroom er wordt opgewekt. Dus bijvoorbeeld vandaag was bewolkt, dan wordt er niet gewassen. Want dan kost het geld.
1: Ja, nee, slim. Heel slim.
0: En morgen hoop ik dat de zon schijnt, want dan kunnen we weer gewoon wat dingen doen die stroom kosten.
1: Ja. Ja.
0: Dus daar kijken. En jij?
1: Ja, ik heb heel veel zitten kijken, maar er is niet echt één specifieke app op mijn telefoon die ik heel vaak gebruik. Er zijn wel een paar sites die ik heel vaak bezoek. Elke ochtend, maar dat is dan een soort van ritueel. Als ik 's ochtends wakker word, dan ga ik altijd even naar de site kanikeenkortebroekaan.nl.
0: Dat is ook een Twitter-account, is dat, hè?
1: Is dat zo, ja?
0: Ja, en er staat er iedere ochtend staat er nee, behalve in de zomer staat er ja.
1: Ja, precies. Vandaag stond er ook ja. En vaak pak ik ook nog wel even raadselvandedag.nl mee.
0: Oké.
1: En dat is leuk, want in bed dan zeg ik schat, gooi wel een leuk raadseltje. Ja. Ik heb heel eventjes raadsel van de dag van vandaag erbij gepakt.
0: Ja.
1: Hoe meer je wegneemt, hoe groter het wordt. Wat is het?
0: Nog één keer?
1: Hoe meer je wegneemt, hoe groter het wordt. Wat is het? Vraagteken.
0: Geen idee.
1: Een gat. Ja, het is niet altijd even grappig, maar het is op zich wel lekker wakker worden 's ochtends.
0: Het is een beetje categorie, het is geel en je krijgt het in je ogen, dan ben je dood.
1: Ja, een trein.
0: Een trein. Hebben ze er nog meer?
1: Nee, want het is raadsel van de dag, hè? Moet weer een dagje wachten, Wout.
0: Morgen weer een nieuw raadsel.
1: Morgen een nieuw raadsel, hoor.
0: Nou, fijn.

0: Het is een soort kick die we, een soort tik die we hebben, dat we steeds even onze neus ophalen als we wat gaan roepen. Daar moeten we mee stoppen. Dat ben ik laatst bij aangebroken.
1: Door wie?
0: Ja, iemand in de app.
1: Iemand zei, joh, jullie stuiven te veel.
0: Ja, we stuiven
1: te veel op de radio.
0: En dan was er allemaal mensen om me heen, allemaal familie ook en zo, en die zeiden dat tegen.
1: Ja, een interventie. Ja.
0: Nee. Even kijken, daar is Fred en Colin Elvis bij Radio Veronica. Ja, en ik ben een beetje melig omdat ik al die, ik zie allemaal toch wel geinige raadsels binnenkomen in de app.
1: Ja, we hadden het net over die websites. Of in ieder geval de meest gebruikte apps en websites. Die van mij is dan onder andere raadselvandedag.nl. Jurgen die komt ook meteen met allemaal raadseltjes in de Radio Veronica. Hè?
2: Nou heren, hier heb ik dan ook even een paar leuke korte mopjes. Hoor. Het is rood en het vliegt door de Tweede Kamer. Een ongestelde vraag.
1: Ja, ik heb
2: een
1: vraag.
2: Het is wit en het race door de woestijn. Ja. Een curryyoghurt.
1: Curryyoghurt.
2: Het is geen tank. Het heeft wel een loopbanden. Of een rupswanden. Het heeft een loop. Stiekem toch een tank.
0: Jezus.
2: Oh. Het is geel.
1: Oh, nog
2: het zit in een kooi en het is levensgevaarlijk. Een pitbullkanarie. Nou jongens, ik vond hem wel lachen.
1: Ja.
2: Hopelijk jullie leuk.
1: Groeten
2: van Jurgen uit Zeeland. En een hele fijne dag nog.
1: Jurgen, toppertje. Dankjewel voor het sturen.
0: Hey, en hoe noem je een hond zonder poten? Schiets, hoe noem je een hond zonder poten?
3: Dat is een hond zonder poten is een pootloze hond.
0: Nee. Het maakt helemaal niet uit hoe je hem noemt. Hij komt toch niet.
1: Ja, daar moest ik heel erg lachen. Dat is toch fantastisch? Oké, ik leg ze nu weg. Dit is zo fout.
0: Alright.
1: Als het gaat om meest gebruikte apps en websites. Dirk Jelle, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag.
1: Welke app gebruik jij het meest?
4: Nou, ik gebruik dagelijks de Duolingo-app om even mijn Italiaanse taal wat bij te vijzelen.
0: Oh, dat is zo'n taalleer-app is dat, hè?
4: Ja, klopt. Met van die opdrachtjes en dan elke dag bij wijze van spel eigenlijk een beetje de taal wat bij leren.
0: En jij leert Italiaans?
4: Ja, dat klopt. En je kunt van alles doen, maar ik doe Italiaans. Ja.
1: En lukt het al een beetje?
4: Nou, parlo solo un po' di Italiano.
1: Nou, ik verstond er geen reet van, dat zou goed zijn.
4: maar een klein beetje.
0: Kom stai?
4: Bene.
1: Hoe zeg je het spijt me?
4: Scusi.
0: Nou, daar heb ik geen app voor nodig. Ja, dat kan ik ook kunnen bedenken.
1: Ja, dat is fijn. Oké, geen probleem.
4: Un problema?
1: Nou,
4: ik ben niet heel goed.
1: Non c'è problema.
0: Hey, en come ti chiami?
4: Mi chiamo Dirk Jelle.
1: Ja, dat
0: is mooi. Dat je gewoon met een app. Hoe lang moet je die app doen voordat je het een beetje kunt spreken als je daar bent?
4: Nou, dat weet ik niet, want ik ben daar nog niet weer geweest sinds ik het oefen. Ik doe het nu, ik geloof iets van 250 dagen. Nou ja, je merkt het wel. Ik kan een beetje met handen en voeten misschien een heel beter gesprekje voeren of een brood bestellen bij de bakker. Ja. En dat soort dingen. Maar ik vind het gewoon leuk om te doen. En,
0: waarom doe je het?
4: Nou, persoonlijk vind ik Italiaans echt een van de mooiste talen om te horen. En nee, ik ben echt ook wel verliefd op het land. Dus.
0: Leuk.
4: En ik vind ook dat als ik dan toch iets op mijn mobiel doe, een spelletjes of zo, dat laat ik er dan ook iets nuttigs mee doen, weet je wel. Ja.
0: Dirk Jelle, succes. Leuk dat je even in de uitzending kwam. Fijne dag, hè?
4: Ja, arrivederci.
1: Ciao. Hey, het ligt op de fruitschaal en roept de hele dag, ik ben een sinaasappel. Nou,
5: geen idee.
1: Een mandarijn met een grote bek.
0: wat krijg je als je een giraf met een pitbull kruist?
1: Nee.
0: Een waakhond die over de schutting kan kijken.
1: Dankjewel, Marijn.
0: Het hek is nu van het dam, hè?
1: Ja,
0: dit is Radio Veronica. We gaan langzaam richting 16:30. En dit is Matthew Wilder. Oh, leuk! Uit de jaren 80 is dit Break My Stride.

0: Wout en Frank.
1: Dit zijn Wout en Frank.
0: Wout zeg ik.
1: Bij Radio Veronica.
2: En zometeen hoor je Sietse Hoska met het nieuws. Sietse, wat heb jij zometeen in het nieuws?
3: Nou, nieuwe kerncentrales kunnen nog moeilijk worden in Groningen. En Rotterdam bereidt zich voor op Marokkaans feest.
1: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Veronica.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
9: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
10: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
1: Veronica Weerbericht.
2: Nou. Vandaag was een iets bewolktere dag. Vanuit het westen komt steeds meer de zon tevoorschijn. En het oosten nog een beetje regen. Het is rond de 20 graden. Morgen heel veel zon. 20 tot 25 graden.
0: Lekker.
2: 5:02. Dit is het nieuws met Sietse Hoska. Sietse, goedemiddag. Oh, wacht, je microfoon. Ja, sorry.
3: Hij doet het wel, toch?
2: Ja, hij doet het wel.
3: Gelukkig. Goedemiddag. De Eemshaven in Groningen is geen goede plek voor nieuwe kerncentrales, zeggen regeringspartijen D66 en CDA in het Kamerdebat erover. Op de tribune zitten allemaal Groningers die verbijsterd zijn dat Groningen überhaupt een optie is. Het vorige kabinet beloofde namelijk dat er geen kerncentrales in Groningen zouden komen. Vleesbedrijven mogen geen uitzendkrachten meer gebruiken. Over 2 jaar gaat het verbod in, meldt RTO Nieuws. Het kabinet gaat het morgen beslissen in de ministerraad, omdat er te veel misstanden met arbeidsmigranten in de vleessector zijn. En omdat het zaterdagavond voor Marokkaanse Nederlanders feest kan worden, sluit Rotterdam de Koolsingel en omgeving af voor auto's. Marokko speelt op het WK voetbal tegen Canada. En volgens de gemeente moet een feest zonder verkeersaso's verlopen. Alleen bewoners mogen erdoor.
2: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Het is druk onderweg. Er staan veel files, met name in de Randstad en Noord-Brabant. 145 meldingen. 748 kilometer in totaal, dat is heel veel. Dit zijn de 5 meest opvallende, de A2 Den Bosch-Maastricht. Tussen knooppunt Eggersweijer en de Hocht. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt Badhoevedorp en Hoogmade. Daar 1 uur vertraging vanwege een kapotte vrachtauto. Daar is de rechterrijstrook dicht. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Aalsmeer en Velzen. Daar 16 minuten door een ongeluk. De weg is weer vrij. De A12 Arnhem-Den Haag. Tussen Driebergen en Woerden 32 minuten door een ongeluk. Ook daar is de weg weer vrij. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Hendrik Ido Ambacht. Daar 23 minuten vanwege een defecte bus. Ach nee toch, 3 rijstroken zijn daar dicht. Ja, dan zal die wel horizontaal staan. Als je compleet overzicht wil met alle files en alle flitsers, dan moet je heel even de app van Flitsmeister erbij pakken.
3: Alright jongens, sterkte, succes met de drukte en met de bussen en alles.

0: daar komt hij uit. Denise Williams en Let's Hear It For The Boy. In de middagshow, dit is Radio Veronica. 5:10 geweest inmiddels.
1: Wout en Frank in de showbiz.
0: We moeten het even hebben over waarvan iedereen zegt dat het huwelijk van het jaar gaat worden.
2: Ja, dat wordt gezegd, hè. Het wordt inderdaad misschien wel de bruiloft van de eeuw. Royal Wedding is er niks bij. Het gaat er al maanden over. De bruiloft van Taylor Swift, gigantische popster natuurlijk. En American voetbalspeler Travis Kelce.
0: We hebben naast hem gezeten.
2: Naast Travis Kelce, ja.
0: Hadden we niet helemaal in de gaten. Dus grote jongen.
2: Dat is een beer van een vent, hè?
0: Daarvan denk je niet. Dan ga ik even een paar foute grappen tegen maken.
2: Nee, maar hij vond een gezellige jongen, hoor.
0: Ja, uiteindelijk,
2: maar hij is wel lekker.
0: Na een biertje op 9 werd hij heel gezellig.
2: Hij stond lekker mee te zingen op de liedjes van zijn vriendin. Heel leuk. Geruchtenmolen draait op dit moment overuren. En de kenners weten het zeker. Dit weekend, dan gaat het spektakel toch echt plaatsvinden. In de muziektempel Madison Square Garden. Overigens ook sporttempel natuurlijk. Erik de Munk die weet alles over deze juice rondom de legendarische Taylor Swift. Erik de Munk heeft aan de lijn. Erik, goedemiddag.
3: Hallo.
2: Goedemiddag.
3: Hallo.
0: Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Perfect. Erik, goedemiddag. Taylor Swift, hè? Zij is niet normaal mateloos populair. En ik bedoel, ik vind het fantastisch wat ze doet, hè? Die show in Nederland was te gek. Maar waar komt toch dat mateloos populaire vandaan? Het is zo groot.
3: Dat is ongelooflijk. Ik heb het zelf niet per se, maar dat is, ik ben gewoon wat ouder. Maar er zijn natuurlijk heel veel jonge mensen die met haar zijn opgegroeid. Kijk, en zij was in het begin van social media dat opkwam. Toen was zij al super actief. Dus zij heeft heel erg actief haar fans overal bij betrokken. Haar liedjes zijn super persoonlijk. Hè. Zij is echt nog van de oude stempel eigenlijk. Wat je tegenwoordig bij steeds minder artiesten ziet. Dat ze zoveel persoonlijke liedjes maakt. Die ook heel veel fans, die herkennen zich daarin. Dus iedereen heeft van een liedje of een nummer. Ja, waarin ze persoonlijk, oh, dat heb ik ook meegemaakt. En Taylor zingt daar niet over. Dus ze is zo fantastisch. Dus het is echt die, ja, dat contact wat zij met de fans heeft, doet ze ook super, super, super slim. Ook bij die voorstellen of bij die concerten, dat ze gewoon tegen fans praat. En ja. Ja, wat ik te gek vind aan haar is dat zij elke show anders maakt. Hè. Dus zij doet altijd iets anders. Ze is altijd met het land of de plek waar ze is. Ze trekt heel erg het naar die mensen toe. Dus het is niet dat het gewoon een artiest is die denkt, oh, sta ik in Amsterdam of Rotterdam. Ik heb eigenlijk geen idee. Ik ga zo snel mogelijk, wil ik weer naar mijn hotelkamer. Zij is echt met die fans bezig. Ja, en of dat nou heel echt is, dat weet ik niet. Maar het is wel echt een super, super slimme tactiek.
2: En dit weekend zou ze dan in Madison Square Garden staan. Dat zou dan de plek zijn waar die voltrekking plaatsvindt. Is dat ook echt zo? Of is dit gewoon een beetje geruchtenmolen en weten we het niet 100% zeker?
3: Nee, nou ja, 100% weten we het niet. Maar ja, het kan eigenlijk haast niet anders. Want als je dus de grote Amerikaanse entertainment sites volgt, de TMZ en People, ja, die zijn al weken daarvoor aan het posten. En nu zijn er zoveel signalen. Er zijn rode lopers zijn al uitgerold. Sterker nog, vandaag werd bekend dat er politie allerlei zwervers al aan de kant veegt. Dus die hele straten worden schoongeveegd bij Madison Square Garden. Nou ja, en dan weet je, dan is er gewoon royalty onderweg. Dan is Taylor Swift in de buurt, dat moet wel. Ja, en er zijn, wat ook een aanwijzing is, en dat vind ik wel een hele goeie, is dat er gewoon zoveel celebrities zijn die daar eigenlijk niet per se allemaal tegelijkertijd zijn. Dus Ed Sheeran is al gesignaleerd, Sabrina Carpenter is er gesignaleerd, Selena Gomez is gesignaleerd. Allemaal mensen die totaal in die inner circle zitten van hun, die daar heus niet allemaal tegelijkertijd moeten zijn.
0: Nee.
3: Ook niet wonen. Dus dat is gewoon super opvallend. Ja, en als je gewoon in de gaten houdt wat er rondom Madison Square Garden allemaal gebeurt, er is zoveel aan de hand dat je niet meer kunt spreken van een afleidingsmanoeuvre. Want dat wordt ook gezegd, het is een afleidingsmanoeuvre. Maar dat is gewoon ondenkbaar.
2: Maar Erik, aan de andere kant, want Madison Square Garden, dat is geen gezellig zaaltje. Dat is niet klein intiem zaaltje. Nee.
0: Daar ben je druk bezig om dat een beetje leuk te maken.
2: Om dat een beetje gezellig te
3: maken. Ja, kijk, er kunnen daar natuurlijk superveel mensen in. Zij komt met 1000 gasten. Nou, dat is een flink aantal. Maar ja, in zo'n stadion kan je ook denken, oh, dat valt echt best wel tegen. Dus wat heeft ze bedacht? Ze heeft een kasteel helemaal na laten bouwen. Dus er wordt daar serieus een heel kasteel is daar nu opgetrokken, waardoor het er toch een soort van intiem moet zijn. En binnen is dan een danszaal gemaakt en dan moet het feest allemaal plaatsvinden. Maar het is natuurlijk wel heel slim, want wat je bij al die grote huwelijken altijd ziet, hè, bij Ben Affleck en Jennifer Lopez, die gaan dan ergens mooi landelijk trouwen. Maar ja, daar vliegen dan 20 van die choppers boven en dan hebben ze nog geen privacy en lekkerder nog beelden naar buiten. Dus zij dacht, ik wil gewoon ergens naartoe waar echt niemand naar binnen kan. Dat is zo, hè. Je rijdt daar met een auto naar binnen, de poorten gaan dicht en niemand die ooit überhaupt weet wie er in die auto zit of wie daar is. Dus dat is natuurlijk wel slim, maar echt, ja, het is niet echt dat je denkt, het is een romantisch huwelijk ergens op een grote landerij. Dat niet.
0: Nee.
3: Maar het is Taylor Swift en naar verluidt schommelt het een beetje tussen de 15 en 20 miljoen dollar wat dit gaat kosten. Dus ja, dan kun je heus wel een beetje een leuke, sfeervolle aankleding kleding.
0: Maar ja, dat moet lukken.
4: Daar zit de drank in dan.
2: Nee, hey, dat is exclusief de drank.
4: Exclusief de drank. Ja.
3: Maar en de bloemen.
0: Maar waarom is het zo vreselijk geheimzinnig? Ik vind dat ook een dikke irritant. Ik denk, ja, Jezus, mens, vertel gewoon, ga je waar gaan trouwen.
3: Dat is het ook. Dat is het ook. Kijk, en voor veel fans is het ook helemaal geen twijfel. Want 4 juli, hè, dat is zaterdag, de 4th of July. Nou, ja. Dat is al jaren de favoriete dag van Taylor Swift. Daar zingt ze over. Dat roept ze over. Dus iedereen zegt, ja, het moet daar omheen zijn. Het zou overigens morgen zijn. Hè, en dan zou het feest doorlopen tot aan zaterdag. Dus dan heeft ze toch de 4th of July erbij. Het is inderdaad ook irritant. Maar ja, wat Taylor Swift natuurlijk doet, ze heeft heel goed afgekeken van haar grote voorbeeld Beyoncé. Ja, die doet datzelfde. Dus die wil gewoon per se alles in eigen hand houden. Dus wat er naar buiten komt, welke foto's, welke beelden. Zij wil gewoon niet dat er lelijke foto's van de huwelijk op internet verschijnen of in de pers. Dus zij wil gewoon dat allemaal in eigen hand houden. En daarom denk ik ook dat ze dus zaterdag of zondag, dat ze gewoon met zo'n super gelikte video komt, super mooi uitgelichte foto's. En dat is wat ze doet. Kijk, Taylor Swift is heel open over haar liefdesleven en over haar gevoel en alles. Maar ja, dat hele verhaal met haar man, of met haar toekomstige man Travis, ja, dat houdt ze echt wel privé en geheim. En dat is dus wat Beyoncé ook doet. En dat is gewoon wat ze wil. Ze wil echt dat moment, net als ons allemaal, voor zichzelf houden.
0: Duidelijk. En dat is gedeeltelijk gelukt, want we weten toch een paar dingen dankzij entertainmentdeskundige Erik de Munch.

0: even een reminder voor onszelf. We moeten niet vergeten iets van Bruno Mars vandaag te draaien. Er zijn zoveel mensen onderweg naar Bruno Mars. Vanavond voor de eerste keer in de Amsterdam Arena. Veel mensen onderweg moeten we nog even regelen. Maar er is meer. Mocht je zometeen serieus geld willen winnen...
1: Ja, dan gaan we je zometeen serieus geld overhandigen. Namelijk in het spelletje Woordenjacht. Dat gaan we zo meteen spelen. Als je nou mee wil spelen en dus inderdaad dat serieuze geld wil winnen... dan moet je nu even Woordenjacht appen naar de gratis Radio Veronica app.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
3: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ik Dom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
5: Hey jij daar.
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
8: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
10: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
12: Ja, laatste kans.
11: Nog één keer brullende motoren.
12: Ja, goed.
11: Dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Naar binnen.
11: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
12: Ja.
11: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
14: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
15: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
16: Iedereen begrijpt elkaar.
17: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
18: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
19: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
21: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
12: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.

0: Waddenzee samen met Terneuzen in Zeeland als beste plek voor nieuwe kerncentrales. Eerder werd Groningen door het vorige kabinet juist beloofd dat daar geen kerncentrale zou komen. Vanwege misstanden met arbeidsmigranten in de vleesindustrie wordt het voor die bedrijven verboden om uitzendkrachten in te zetten. Over 2 jaar moet het ingaan, gaat het kabinet volgens RTO Nieuws morgen beslissen. Veel arbeidsmigranten die in slachthuizen werken worden uitgebuit. De sector belooft al jaren beterschap, maar het gebeurt niet. Zo'n 15.000 vrouwen die in de vorige eeuw gedwongen werden hun baby af te staan, hebben excuses gekregen van het kabinet. Volgens staatssecretaris Van Brugge had het nooit mogen gebeuren. De stichting die de kinderen vertegenwoordigt is blij, maar wil dat alle dossiers openbaar worden, want dat is nog steeds niet gebeurd. En door een grote natuurbrand in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings geëvacueerd. Honderden mensen moesten vertrekken. In het gebied bij Perpignan zijn explosies gehoord en vliegen blushelikopters rond om het vuur te bestrijden. Er is veel wind, waardoor het vuur wordt aangewakkerd. Dan het weer bij ons, bijna overal droog. Op steeds meer plekken wat zon, het is rond 21 graden. Morgen veel zon, dan 20 tot 25 graden. Erg druk op de weg, meer dan 800 kilometer aan files in totaal. 180 meldingen, vooral in de Randstad en Noord-Brabant is het druk. Dit zijn nu de meest opvallende vertragingen. Te beginnen met de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor Waardenburg 53 minuten extra. Dan de A4 Amsterdam-Den Haag. Voor Hoogmade bijna een uur door bergingswerkzaamheden is de rechte rijstrook dicht. Werkzaamheden op de A27, daarom druk. Breda richting Gorkum, voor Gorkum zelf ruim 3 kwartier. En op de A27 Almere-Gorkum voor Everdingen 34 minuten. Tot slot de A58 Tilburg-Eindhoven voor Batadorp, een vertraging van 35 minuten.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer tot 85% korting.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: I am Vaiana of Motunui.
13: Deze zomer. Here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
14: See her light up the night in the sea. She calls me.
15: The ocean chose you.
13: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: Something Happens on the Way to Heaven van Phil Collins in de Middagshow bij Radio Veronica. Lieve mensen, goedemiddag. We brengen je naar huis. Of waar je ook naartoe onderweg bent. Of als je al thuis bent, in de tuin zit. Of waar dan ook. We vinden het heel fijn dat je
1: de
0: erbij bent.
1: De tuin zitten, Wout. Ik kijk naar buiten. Het is echt windkracht 600 man.
0: Nee. Het begint nu een beetje op te klaren.
2: Ja, buiten dat wel een beetje. Maar
0: vandaag was het druk. Het was een koude dag, was het.
2: Maar de zon komt erbij.
0: Ja, dat is waar.
2: Joppa.
0: Er zijn ook heel veel mensen onderweg naar Bruno Mars. Vind ik heel erg leuk. Die gaan vanavond genieten van Bruno Mars in de Amsterdam Arena. In de Johan Cruijff Arena.
1: Heb jij nog kaartjes weten te bemachtigen? Want het was echt de hel om aan kaarten te komen voor Bruno Mars.
0: Niet te doen. Nee, en wij gaan vanavond naar Level 42.
1: Ja, dat is leuk. Ja, Royal Park is nu ook. Dat zijn die fantastische concerten in de paleistuinen van Paleis Soestdijk.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: En daar staat Matt Bianco vanavond. Samen met Mark King. En jij gaat hem interviewen. Ja, dat is wel heel bijzonder. Morgen exclusief te horen hier in dit radioprogramma.
0: Nee.
1: Een uitgebreid interview met Mark King van Level 42.
0: Dit is zo grappig. Nee, wat ze hebben gedaan dit jaar, dat vind ik heel erg leuk. Alles aan Paleis Soestdijk is fantastisch. Behalve het wegrijden als je met een grote groep mensen bent. Dus het is altijd een hele lange file van mensen die weggaan. Dus wij gaan vanavond in dat oude paleis van Bernard en Juliana in de Olifantenkamer. Gaan we, dat is een studio gebouwd. Of in de Neushoornkamer. Waar zitten we eigenlijk?
1: We zitten in de Neushoornkamer.
0: Dan gaan we dus radio maken. En dat wordt dan uitgezonden op een klein zendertje. Dus als je dan in de file daar staat, dan kun je dat ontvangen. Ja, ik vind het te gek. Alleen, daar kregen we vandaag telefoon. Mark King, de zanger van en bassist van Level 42, die komt ook even langs. Alleen, ik maak dat programma met iemand die geen Engelse interviews doet.
1: Dat doe ik niet.
0: Dus ik ga gewoon, ik vind het trouwens wel heel grappig dat we Mark King in een paleis hebben.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Dat wordt mijn openingsgrap.
1: Ik ben er overigens al even geweest in dat paleis. Ik heb al even gekeken. Ja. Maar jezus, hadden daar wel echt eventjes... Beatrix heeft daar wel... Nou, dat is echt hoor. Zo.
0: Nee, Beatrix heeft er... Juliana en Bernard wonen daar.
1: Maar Beatrix heeft er ook even gewoond.
0: Ja, tot de 12 of zo.
1: Nou, dan had ze er toch in ieder geval fatsoenlijk IKEA-kastje mee kunnen zetten. Maar het is echt alleen maar oude troep, joh.
0: Het is alleen maar oude rommel.
1: Ja.
0: En wij dus vanavond. En Mark King, en die ga jij interviewen.
1: Nee, die ga jij interviewen.
0: We kijken even hoe het loopt.
3: Heel veel cash in
0: Boreal. Probeer het nou eens in het Engels.
1: We have a wonderful candidate on the line. It's Joyce Van Claveren. She's from Alphen aan den Rijn. Hello Joyce, how are you?
0: Good afternoon.
4: Ja, en dat vraag je dan aan een kleuterjuf, hè? Die, goedemiddag. I'm fine.
0: You're fine.
1: Ja, je geeft de kleuters nog geen Engels, denk ik.
4: Ja, toch wel. Het zal je verbazen, maar dat heb je zelfs bij de kleuters al.
0: Wat Joyce eigenlijk zegt, is dat de gemiddelde kleuter beter Engels spreekt dan jij.
4: Zeker, ja.
1: Hey Joyce, we gaan lekker gewoon in het Nederlands woordenjacht spelen. Woord voor woord gaan Wout en ik zo meteen proberen een zin te maken. Die zin die omschrijft dan een woord en jij moet dan exact de woorden raden. Die woorden kennen wij vooraf niet en je krijgt daar een minuut de tijd voor. En elk goed geraden woord levert jou 20 euro's op.
4: Dat versta ik, dus dat gaat goed komen.
0: Ja, en als je de pong hoort, in het Engels is dat pang, dan willen we je vragen om het antwoord te geven. Ben je er klaar voor, lieve Joyce?
4: Ik denk het wel, kom maar op.
0: Dan zal ik beginnen deze keer, Frank?
1: Ja, begin jij.
0: Dan gaat jouw minuut nu in. Ik krijg nu het eerste woord. Ja, daar komt-ie. Ander
1: woord
0: voor
1: hoofddeksel.
4: Het...
1: Achter
0: je
1: huis
0: is
1: een
4: achtertuin.
0: Groot
1: dier
0: in
1: de
0: wildernis.
1: En
0: eet je op.
4: Beer.
0: Jezus.
1: geen
0: vierkant,
1: maar
0: een
4: cirkel.
0: Lichte
1: wijn.
4: Champagne.
1: hier
0: bak
1: je
0: eten
1: in.
4: Kokkenpan.
0: Dit
1: is
0: een
1: spelletje.
0: Oh. Ja, god, het ging echt heel slecht. Jezus. Nee, het punt is ook... Ja, nou oké, laat eens even weten, hoe ging het?
1: Even kijken, de eerste. Jij kwam met pet. We hadden het over een ding dat je op je hoofd zet.
3: Een hoed moet het zijn.
1: Moest een hoed zijn. Ja. Toen kwam jij vervolgens met achtertuin.
0: Ja, die keuren we goed.
1: Ja?
0: Ja, we hadden tuin. Ja,
1: nee, jullie hebben hem niet goed gekeurd hoor. Dus deze komt echt uit je eigen zak hoor, vriend.
0: Dit is goed, prima. Die 20 euro.
1: Top. Die is goed. Dan vervolgens hadden wij het over een grote dier uit de jungle. Wildernis. Beer. Zei jij, is niet goed, moest een leeuw zijn.
0: Ja, jezus.
1: Vervolgens zeiden wij van, geen vierkant, maar een driehoek, bedoelden we. Jij zei cirkel. Lichte wijn kwam jij met champagne.
0: Ja.
1: Dat is ook niet goed.
0: Nee.
1: En hier bakje in, zei jij koekenpan.
0: Ja, pan.
1: We bedoelden pan, maar die rekenen we goed. Dat betekent 2 goed, betekent 40 euro.
0: Ja, het kan echt slechter. Het kan echt slechter. Ik vind, het is wat het is.
4: Ik ben wel nog benieuwd naar die lichte wijn, wat dat nou was dan.
1: Daar bedoelden we rosé mee.
0: Rosé.
1: Slecht omschreven.
4: Tuurlijk.
1: Goed omschreven.
0: Lieve Joyce, we vonden je wel fantastisch. En 40 euro komt zo snel mogelijk je kant op. En we wensen je een hele fijne avond.
4: Dankjewel. Succes met de uitzending nog.
0: Dankjewel. Doei, Joyce. En mocht je denken, ik wil ook een keer meedoen. Morgenmiddag spelen we meer. Meedoen kan eigenlijk heel eenvoudig.
1: Namelijk door woordenjacht te appen naar de Radio Veronica app.
5: Wow. Wouter van der Goes.
6: Hoe dan? Hoe dan?
7: Hoe dan?
5: Frank van het Hof.
6: Alles komt samen. Alles komt samen.
8: Wout en Frank. Iedere middag van 4 tot 7.
5: Op Radio Veronica.

0: Fijne plaats van Nothing But Thieves en die heet Overcome. De middagshow van Radio Veronica, daar luister je naar. En we vinden het tof dat je erbij bent. Wij zijn Bout en Frank.
1: Heb je die bizarre beelden gezien die het internet overgaan over die twee mensen bovenop het Empire State Building?
0: Ja, dat was vandaag ook in de epic gezien. Ja. Ja.
1: 443 meter hoog is die Empire State Building. Ze zijn er gewoon bovenop geklommen.
0: Ja.
1: Dat bleek dus een stelletje te zijn van die, ik weet niet of je dat gezien hebt, maar Skywalkers. Netflix documentaire.
0: Wat zijn die gasten die toch allemaal hoge gebouwen beklimmen?
1: Ja, daarom heet de Skywalkers natuurlijk pannenkoek. Ja, klopt. Die beklimmen allemaal hoge gebouwen. Twee waaghalzen hebben dat dus ook gedaan op het Empire State Building. Angela en Ivan. Het is een Russisch koppel. En ze kwamen met een mooie boodschap. Hè. Wereldvrede, mooi op een vlag gezet. Maar uiteindelijk bleek het nog gekker te zijn.
0: Ja.
1: Er werd een huwelijksaanzoek gedaan op 443 meter.
0: Hij ging op zijn knieën, hè?
1: Nou, dat is een beetje lastig, maar hij ging wel op zijn knieën.
0: En daarna flikkerde hij naar beneden.
1: Nee,
0: hij heeft het ten huwelijk gevraagd. Ze zei ja, volgens mij, hè?
1: Ja, ik verstond het niet helemaal, maar ze zei ja.
0: Nee, ja, maar ook wel een klein beetje irritant, want ik zat erover na te denken. Dit is de ultieme manier om iemand ten huwelijk te vragen, toch?
1: Ja, dit is gigantisch.
0: Maar dat is voor iedereen die nog wil gaan trouwen, is niet te doen. Die nog een huwelijksaanzoek wil doen, daar kom je nooit meer overheen.
1: Nee, maar ik heb ook het idee dat iedereen steeds, dat moet steeds verder gaan in zo'n huwelijksaanzoek. Je kan toch ook gewoon romantisch op een bankje aan je partner vragen, joh, wil je met me trouwen?
0: Ik ben dat wel een beetje met je eens.
1: Had jij een romantisch huwelijksaanzoek?
0: Nee, dat ging helemaal mis.
1: Want?
0: Nou, ik was net een week voor werk op Aruba geweest. Alleen maar gezopen, alleen maar feest. Dus ik kom terug, ik zeg, kunnen we heel even praten? Ja, dat viel niet helemaal lekker.
1: Want,
0: ja, die dag, die gaat allemaal dingen vertellen wat daar mis is gegaan. Maar ik had helemaal in mijn hoofd de trouwen en alles en zo. Uiteindelijk is het wel goed gekomen. Maar niet 432 meter hoog en alles. En
1: maar zijn ze meteen volmondig ja? Of was er een lichte twijfeling? Omdat jij net terugkwam van Aruba en waarschijnlijk daar 86 bier op hebt en andere dingen gedaan hebt.
0: Nou, dat had ik niet. Maar dus dat moest ik heel erg uitleggen. En toen uiteindelijk kreeg ik wel een oké dan. Als antwoord, weet je wel.
1: Ben jij getrouwd eigenlijk iets of niet?
2: Nee.
0: En zou jij willen trouwens iets?
2: Ja, ik heb helemaal niks met trouwen. Dan moet je zo'n feest organiseren en mensen uitnodigen. Dat wil ik allemaal niet.
1: Oké, Wout, terug naar jou.
0: Ja. Nou ja, wat ik echt nooit begrijp, is dat je iemand een huwelijk vraagt in bijvoorbeeld een concertzaal. Wat er later bij Miss Montreal gebeurt.
2: Oh ja.
0: Dat lijkt me. Nooit doen. Nooit.
1: Nou ja, zeker. Bij Miss Montreal ging je nog een stapje verder, want die vrouw die wilde het niet.
0: Nee, daarom. Ja. Maar je moet iemand. Dus dat vond ik heel stoer dat ze dat zei. Maar in principe is het heel ongemakkelijk om te zeggen: nee, dat wil ik niet. Dus je kan er best wat van maken. Maar niet ten overstaan van iedereen. Want je zet natuurlijk iemand grandioos voor paal.
1: Ja, ja, ja.
0: En vinden wij nog steeds dat de man de vrouw moet vragen? Of zijn we al zover dat ook
1: andersom mag? Ouderwets. Ja, vind ik ouderwets. Ik had liever gehad dat Coco mij ook ten huwelijk gevraagd had. In plaats van dat ik Coco ten huwelijk gevraagd had.
0: Jij hebt dat wel groots aangepakt, hè?
1: Ja, ik heb dat groots aangepakt, ja.
0: Het enige wat nog niet helemaal is gelukt is het trouwen zelf. Maar een jaar of zes geleden heb je er wel groots. Heb je groots gedaan. Wat heb je gedaan?
1: Nou, ik had tegen haar gezegd dat ik naar het buitenland moest voor een draaiklusje. En dat dacht zij ook. En zij ging eten met allemaal vriendinnen. En op een gegeven moment had ik een limousine voor laten rijden.
0: Ja.
1: Toen heb ik haar met al haar vriendinnen die limousine in weten te... heb ik zelf niet gedaan, maar de limousinechauffeur heeft dat gedaan. En die heeft haar gereden naar het ouderlijk huis. En daar had ik het hele tuinpad had ik versierd.
0: Ja.
1: Met geluid en licht en alles wat ik nog in de schuur had liggen, had ik daar neergezet. En aan het einde van dat pad stond ik met een bosje bloemen en... daar heb ik haar ten huwelijk gevraagd.
0: En toen zei ze?
1: Ja, ze was alleen maar aan het huilen. Ze zei, schat, wat superleuk. En wat heb je dit goed gedaan. En, ja.
0: En daarna nooit meer wat. Je bent nog steeds niet getrouwd.
1: Nee, dat moet nog steeds gebeuren.
0: Ja, mooi. Maar goed, deze gasten stonden dus boven op de Empire State Building. En hebben daar een huwelijksaanzoek gedaan. Nou ja, we zijn op zich wel een beetje nieuwsgierig. We moeten natuurlijk wel, het is goed dat je dit verhaal vertelt. Want je moet mensen wel motiveren en ook inspireren. Want ja, kom daar nog maar eens overheen.
1: Ja. Daarom even neerleggen. Hoe was jouw huwelijksaanzoek? Spreek het in via de gratis Radio Veronica app. Hoe was jouw huwelijksaanzoek? Laat het weten. We zijn benieuwd.
3: Nieuwe muziek. Wout en Frank worden hier heel blij van.

0: Wat een artiest, wat een plaat. Bruno Mars, On My Soul.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
2: En dit is Siets Roskam. En Siets gaat vertellen wat hij zometeen in het nieuws heeft.
3: Groningers blij na debat en grotere stakingen aangekondigd.
4: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Radio Veronica.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
9: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
9: Boeie!
10: Alle hak, tweede gratis.
9: Lekker hoor!
10: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
9: Zoé!
10: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
9: Yes!
10: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hamster!
1: Veronica Weerbericht.
0: Nou, vandaag was een bewolkte dag. Vanuit het westen steeds meer de zon. In het oosten nog een beetje regen. En het werd rond de 20 graden. Morgen veel meer zon. En de temperatuur stijgt 20 tot 25 graden. Lekker. De zomer is weer terug. 5:03. Hier is het nieuws. Siets Roskam. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Tegenstanders van nieuwe kerncentrales in de provincie Groningen zijn opgelucht weer in de bus gestapt. Na het debat in de Tweede Kamer. Daar werd duidelijk dat de regeringspartijen D66 en het CDA het plan van het kabinet helemaal niet zien zitten. De Eemshaven in Groningen zou de beste optie zijn, maar in de provincie willen ze het niet. Stakingen vanwege bezuinigingen op uitkeringen gaan sowieso door en worden groter na de zomer, zegt vakbond FNV tegen nu.nl. Als het kabinet erbij blijft om uitkeringen voor werklozen en arbeidsongeschikten in te korten, wordt in cao-onderhandelingen om nog grotere salarisverhogingen gevraagd. Dan gaan werkenden er in ieder geval niet op achteruit, zegt de FNV. En na een van de dodelijkste aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev sinds het begin van de oorlog met Rusland zijn inmiddels 21 doden geteld. Ook raakten 85 mensen gewond door de raketten en drones van afgelopen nacht. President Zelensky zegt dat Oekraïne zeker terug zal slaan.
2: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Behoorlijk drukke avondspits, mede door ongelukken en wegwerkzaamheden. 178 meldingen, 873 kilometer in totaal.
11: Nou, kind toch.
2: Ja, dat is veel. De A2 in Den Bosch, Maastricht tussen Best en De Hocht. Daar 13 minuten vertraging door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. A4 Amsterdam Den Haag tussen Bad Hoefendorp en Hoogmade. Daar 50 minuten bergingswerkzaamheden zijn daar gaande. Rechte rijstrook is daar dicht. De A27 Breda Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen. Daar 41 minuten vanwege wegwerkzaamheden. Diezelfde A27 Almere richting Gorkum. Tussen Bilthoven en Everdingen 34 minuten. Ook daar wegwerkzaamheden. De A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en Batadorp, daar 31 minuten door een ongeluk op de A2. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je uiteraard in de app van Flitsmeister.
0: Zeker wel. Het is bijna 6:06.

0: Kensington en War. Ja, het gaat over trouwen. Nou, ik vind het wel heel erg leuk dat zoveel mensen mooie verhalen met ons delen. De aanleiding is een huwelijksaanzoek dat vandaag in het nieuws is gedaan op de Empire State Building bovenop. Twee mensen die elkaar daar hebben gevonden.
1: Maar echt het nokkie, hè? Dus echt die 422 meter bovenop echt.
0: Helemaal bovenop. En toen dachten we, ja, Jezus, hoe kom je daar in godsnaam nog overheen? Kijk, Siet wil ook een keer trouwen, maar hoe moet hij dat gaan doen dan?
1: Ja, met name heel veel zin in het feestje, Siet. Ja.
0: Dat is echt, dat duurt van 9 tot 10.
1: We kunnen het nu regelen, je kan nu het aanzoek doen, hè?
0: Nee. Het feestje van Siet duurt van 9 tot 5 over 9. Ja, dan moet iedereen weg. Nee, maar luister, we hebben dus gevraagd mooie verhalen over huwelijksaanzoeken.
1: Nou, er zijn behoorlijk wat appjes binnengekomen. Bijvoorbeeld deze.
2: Ik heb mijn vrouwtje Esther ten huwelijk gevraagd toen we in Londen waren. En wel boven in de London Eye heb ik haar een aanzoek gedaan.
3: Mooi. Ik ben dus gevraagd terwijl ik op de wc zat. Toch al 19 jaar samen.
4: Mijn huwelijksaanzoek was in 2019. En dat was toen ik samen met Arjan door Amerika aan het rijden was. En hij mij meenam naar Page. En daar is de Horseshoe Band. En daar ben ik ten overstaan van een heleboel Chinezen ten huwelijk gevraagd. Ik hou ontzettend veel van hem. Groetjes.
5: Heel romantisch. In een gondel in Venetië. Totaal onverwacht. Kostte wat moeite, maar het is gelukt.
6: Mijn verloofde inmiddels, die heeft mij gevraagd op bij de brug. Dus aan de Seine in Parijs. Ja, complete verrassing. En dan gaan wij volgend jaar trouwen. Fijne uitzending. Doei.
1: Maar dit hebben we toch met name veel buitenland, hoor, merk ik. Ja. Heel veel mensen die in het buitenland of op een vakantie hier aanzoek gedaan hebben.
0: En mag ik één ding even in de groep gooien?
1: Ja?
0: Want ik pak even het eerste appje er nog bij. Hier deze.
2: Ik heb mijn vrouwtje.
0: Mijn vrouwtje. Kan dat nog?
1: Het woord vrouwtje?
0: Het woord vrouwtje. Ik vraag
1: dat
0: even
1: moet je niet aan mij vragen.
0: Nee.
1: Oké, laten we dat nu even in de groep gooien. Kan het woord vrouwtje
0: het woord
1: nog?
0: Vrouwtje nog? Want ik ken dus mensen, als ik daar vrouwtje tegen zeg, dan wordt er niet meer getrouwd.
1: Nou, bij mijn vorige werk ben ik dus serieus een keer door de baas gebeld.
0: Ja.
1: Die zei, joh, als jij nog één keer het woord vrouwtje gebruikt, dan schop ik je meteen van die zender af.
0: En we werken nu hier. Ja. Kijk, Annelies, goedemiddag.
7: Hi.
0: Hi, Annelies. Hoe ging jouw huwelijksaanzoek?
7: Ja, daar wacht ik eigenlijk nog steeds op. Die heb ik helemaal niet gehad.
0: Oei. Maar is er wel iemand die het had moeten doen?
1: Sterker nog, ze is getrouwd.
7: Ja, al bijna 32 jaar.
0: Hoe doe je dat dan zonder huwelijksaanzoek?
1: Goeie vraag.
7: Ja, dat was meer of meer een logisch vervolg. Wij zagen een leuk huisje wat we wilden kopen. En ja, als je een huisje koopt, ja, zullen we dan maar gelijk trouwen. Zo meer eigenlijk, hè? Zo tussen de soep en aardappelen.
0: Het was een wat praktische beslissing, zeg maar.
7: Ja, ik had het eigenlijk al wel anders gehoopt.
0: Ja,
7: ik had het vaak nog romantisch gezien, maar ja, dat zat er niet in.
0: Nee, je praat er ook een tikkeltje zuchtend over, moet ik eerlijk zeggen. En dat snap ik wel. Ja. Maar jullie zijn er wel samen, jullie houden dan wel van elkaar.
7: Ja.
0: Uiteindelijk gaat het daarom, toch?
7: Jawel, zeker wel. Maar als ik die dingetjes allemaal hoor, in Parijs of weet ik veel, van een brug of bij een feest. Of nou ja, dat maakt niet uit hoe. Al is het thuis met een bosje bloemen, dat was eigenlijk wel leuk geweest, hè?
0: Ja.
1: Maar stel, hij zou het nu doen. Dus hij komt vanavond thuis en hij zegt, joh, ik heb er echt spijt van. Dit heb ik 30 jaar geleden totaal verkeerd aangepakt. Kan ik je opnieuw ten huwelijk vragen? Zou je dat dan leuk vinden of zou je dan denken, doe even normaal?
7: Ja. Dan zou je het eigenlijk niet moeten zeggen, maar dan zou je mij gewoon moeten verrassen met iets leuks.
0: Ja.
7: Met iets origineels of zo. Dan kan ik hem wel vergeven, zeker wel. Ja,
0: hoe heet hij? Hoe heet hij?
7: Wilbert.
0: En wat is zijn achternaam?
7: Nee. Oh jee, er gaan heel veel mensen bij mij in de buurt drinken.
0: Nee, maar luister, lief, als jij ten huwelijk gevraagd wil worden, moet je zijn achternaam zeggen, want dan gaan een hoop mensen tegen hem zeggen, doe het nou eventjes.
1: Of wij regelen het voor je.
7: Hij hoeft mij niet opnieuw ten huwelijk te vragen, maar iets leuks in de plaats daarvan zou grappig zijn, ja.
0: Okay, misschien moeten we...
1: Annelies, we houden even contact.
0: We houden even contact. Misschien kunnen we je helpen.
7: Oké, dat is goed.
1: Oh, Jordi, goedemiddag.
8: Hey, goedemiddag.
1: Hoe is dat aanzoek bij jou verlopen?
0: En wil je met Annelies trouwen?
8: Nou, nee, Annelies niet meer trouwen, nee. Nooit meer van mijn leven.
1: Nou, zo, Jordi.
0: Oké, dan weten we al hoe het is afgelopen. Maar hoe ging de aanzoek?
8: Nou, nogal stijve spieren, zeg maar. Want we hadden net de Vierdaagse van Nijmegen gelopen.
0: Ja?
8: Ja. Maar ja, dat was... Nou ja, een heleboel trainen voor de Nijmeegse Vierdaagse natuurlijk. Ja. Maar ja, zij zat altijd in de verzorging. We stonden altijd met een mannetje of 40 altijd op de camping. Ja. Met een grote tent erbij en noem maar op. Okay. En ik zeg, nou, gekscherend weg. Van, als jij die Vierdaagse loopt, dan, nou ja, dan ga ik jou ten huwelijk vragen. Nou, nee, ze liep hem uit.
0: Ja, ja. Stond je daar op de via Glendola en alles?
8: Ja, iedereen van Pampers. Na de vierde dag natuurlijk. Allemaal dronken en bla bla bla.
0: Ja, ja.
8: En heb ik haar gevraagd.
0: Ja, ja. Maar jullie zijn niet meer samen? Ja.
8: Nee, jammer genoeg niet. Nee, maar we zijn goede vrienden hoor.
0: Oh.
8: Allemaal koekerij, zeg maar.
1: Ja, maar de Vierdaagse lopen jullie niet meer samen.
0: Nee.
8: Ik heb hem inmiddels een paar keer gelopen. Ik vind het goed zo.
0: Ja. Top. Alright, ja. Jordi, dank je wel, hè. En fijne avond.
8: Ja, zelden.
1: Tot later.
8: Hoi.
0: Wat een hoop verhalen komen er binnen, man.
1: Er komen heel veel huwelijks aanzoeken binnen via de Radio Veronica.
0: Ik moet eerlijk zeggen dat onze kleine enquête wel een uitslag heeft opgeleverd. Ik pak even deze terug.
2: Ik heb mijn vrouwtje, Esther.
0: Ja, het woord vrouwtje. Wat denk je dat de uitslag is? Of het nog kan?
1: Ik denk dat het gewoon kan.

0: Oh, Raga Tip bij Radio Veronica uit de 90s. Het is inmiddels... Nou, we gaan op weg naar 6 uur, jongen.
1: En dat betekent dat we zometeen een heerlijke top 40 centraal stellen. We gaan heel veel liedjes draaien uit de lijst van 3 maart 1984. Maar we gaan niet alleen muziek draaien uit die lijst van 3 maart 1984. Want we gaan ook nog een leuk spelletje doen, Wout.
0: Zeker, quizzie.
1: Ja, een popquiz. En daar kun je een mooie Wout en Frank gouden popquiz bokaal mee winnen. 3 vragen gaan we stellen over deze lijst. Heb jij ze alle 3 goed? Dan win je die bokaal.
0: Hitarchief 3 maart 84 komt eraan.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
3: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,99.

0: tour.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
7: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
8: Maar je moet gewoon je boek houden.
7: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
9: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elk

0: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
1: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: BelSimpel zet de tijd op 6 uur.
8: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 6 uur.
9: En daar is Sietz Roskam. Goedenavond. Opgeluchte Groningers na een debat over nieuwe kerncentrales in de Tweede Kamer. Het kabinet ziet de Eemshaven aan de Waddenzee als beste plek, maar omwonenden en bestuurders in de provincie zien het niet zitten. Ook regeringspartijen D66 en CDA willen geen kerncentrale in Groningen. Daarom gaan Groningers die bij het debat in de Tweede Kamer waren met een goed gevoel de bus weer in. Slachterijen en andere vleesbedrijven mogen over 2 jaar geen uitzendkrachten meer inzetten. Die worden te vaak uitgebuit, vindt het kabinet. Het zijn vaak arbeidsmigranten die zwaar en gevaarlijk werk doen voor weinig geld. Als ze worden ontslagen, worden ze vaak ook dakloos. Het kabinet eiste verbetering, maar die kwam er niet. Na de grote Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van afgelopen nacht is het dodental opgelopen naar 21. Volgens de burgemeester van Kiev was het de grootste aanval sinds de oorlog meer dan 4 jaar geleden begon. De Oekraïnse president Zelensky vraagt opnieuw om meer luchtafweer en zegt terug te slaan naar Rusland. En dan problemen door natuurbranden in het zuiden van Frankrijk. Bij Perpignan zijn campings ontruimd en blushelikopters proberen het vuur nu te bedwingen. Volgens Franse media zijn zeker 2000 mensen geëvacueerd. De ANWB roept mensen die naar Zuid-Frankrijk op vakantie gaan op het lokale nieuws te volgen en genoeg medicijnen mee te nemen. Het weer dan op veel plekken toch nog een zonnige avond. Met temperaturen rond of iets onder de 20 graden. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgen is het droog met veel zon, dan 20 tot 25 graden. Erg druk was het vanmiddag en het is nog steeds wel behoorlijk druk met meer dan 600 kilometer in totaal op de Nederlandse wegen. Aan vertragingen 117 meldingen en dit zijn de meest opvallende. A2 Eindhoven-Utrecht voor Waardenburg bijna een uur extra reistijd. A4 Rotterdam-Amsterdam voor Zoetewoudendorp 3 kwartier. Dan de A4 Amsterdam-Den Haag voor Hoogmaden 40 minuten. Dan de A12 Arnhem-Den Haag voor Woerden 3 kwartier extra. A50 Apeldoorn-Arnhem voor Waterberg 18 minuten. En het laatste is de A59 Zonzeel-Den Bosch voor Knooppunt Empel 32 minuten.
10: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl.

0: Dus de Tour de France live op Eurosport en stream op HBO Max.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.
2: Luisteraars, goedenavond en welkom. Het is weer tijd voor een oude Top 40 die centraal staat in het Top 40 Hit Archief. Het is de lijst van 3 maart 1984. Maar er is meer dan dit lijstje alleen.
3: Namelijk dat we zometeen lekker gaan quizzen. 3 vragen ga ik stellen over deze lijst. Heb jij ze alle 3 goed, dan maak je kans op de Gouden Wout en Frank popquizbokaal. Dat is de popquiz. En dan gaan we heel veel lol mee beleven zometeen.
2: En dus die Top 40 van 3 maart 1984. Ver terug in de tijd met prachtige muziek.
0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.

Fiction Factory en Feels Like Heaven, nummer 33. En daarvoor Van Halen Jump, nummer 39. In de top 40 van 3 maart 1984. Dat is de lijst die vanavond centraal staat in het hitarchief. En behalve muziek is er ook nog iets anders. Ja! We gaan quizzen, mensen. Maar dit is niet zomaar een quiz. Welkom, je zit nu...

0: Frank heeft het helemaal voorbereid. Hij heeft drie vragen over liedjes uit deze top 40. Dit is vraag nummer 1.
1: Met een vraag over André Hazes. Die staat namelijk op plek 37 in deze top 40. Het gaat om deze plaat. Geef mij nu je angst. Na het overlijden van André in 2004 wordt het liedje door een Nederlandse zanger gezongen tijdens de afscheidsdienst van Hazes. Dat wordt vervolgens uitgebracht en opnieuw een hit. Gezongen door een hele bekende Nederlandse zanger. Dus wie was die Nederlandse zanger? A. Peter Koelewijn. B. Yves Berendsen. Of C. Guus Meeuwis. Dat is juist het antwoord. Geef mij maar je angst van André Hazes. Origineel, wie heeft de cover gemaakt? Welke bekende Nederlandse zanger? Was dat A, Peter Koelewijn, B, Yves Berends of C, Guus Meeuwis? Geef het door via de Radio Veronica en maak kans op mooie prijzen.
2: Veronica.
0: Dit is nummer 32.
2: Top 40 hitarchief.

0: Moon on Monday is van Duran Duran. Staat in de top 40 van vandaag, 3 maart 84, op nummer 26. En daarvoor Jamo Be There van James Ingram en Michael McDonald. Dat was nummer 32. Thans volgt vraag nummer 2.
1: En die gaat over het liedje dat we zomaar gaan draaien. Cindy Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. Je kan haar natuurlijk ook kennen van een wereldberoemd benefietnummer. Maar de grote vraag is, welk benefietnummer? A. We Are The World van USA for Africa. B. Do They Know It's Christmas Time van Band-Aid. Of C. Als Je Iets Kan Doen van Artiesten voor Azië.
0: Artiesten voor Azië, ja. Wat is dat?
1: Dat was een groot succes ook. Sterker nog, heeft ook in de hitlijsten gestaan.
0: Echt waar?
1: Ja, zeker.
0: Artiesten voor Azië.
1: Artiesten voor Azië, ja.
0: Zing eens dan.
1: Ja, Artiesten voor Azië. Voor Azië.
2: Hoe heette de groep?
1: Oh. Als je iets kan doen
0: voor Azië.
1: Ja. Nou ja, laten we even teruggaan naar de vraag. Die gaat natuurlijk over Cindy Lauper. Girls Just Wanna Have Fun.
2: Was gewoon een nummer 1 hit, hè? 4 weken lang.
0: Ja, het is lekker. Ga door.
1: Wereldberoemd benefietnummer heeft Cindy Lauper aan meegewerkt. Was dat A, We Are The World van USA for Africa? Was dat B, Do They Know It's Christmas Time van Band-Aid? Of was dat C, Als Je Iets Kan Doen van Artiesten voor Azië? Juist antwoord via de gratis Radio Veronica, hè?
0: Ja. Het is het offeren van 3 maart 1984. En Cindy Lauper, waar het dus over ging, staat inderdaad in deze lijst.

0: Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun, nummer 22 in de top 40 van 3 maart 1984.
1: Zometeen ziet Roskam en hij heeft het nieuws. Ziet, kun je alvast een klein beetje vertellen wat je zometeen in het nieuws hebt?
2: Zeker vakantiegangers worden gewaarschuwd voor natuurbranden in Frankrijk en weer een WK-dag.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
12: Boeie!
13: Alle hak, tweede gratis.
12: Lekker hoor!
13: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
12: Zoé!
13: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
12: Yes!
13: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Hamster!
14: Weerbericht.
0: Vandaag was een beetje bewolkt en af en toe heeft het zelfs geregend op een aantal plekken. Temperatuur vandaag zo rond de 20 graden. Morgen wordt het een stuk warmer, veel meer zon en dan tussen de 20 en 25 graden. Het is 6:30, exact. Dit is het nieuws met Siet Roskam. Goedenavond.
2: Goedenavond. Grote natuurbranden in Zuid-Frankrijk, waar veel Nederlanders de komende weken naartoe op vakantie gaan. Daarom waarschuwt de ANWB bij het AD om niet te veel in je vakantiebubbel te blijven hangen. Houd het lokale nieuws in de gaten en zet een vluchttas klaar met onder andere geld, autosleutels en medicijnen voor als je snel weg moet.
0: Zo.
2: Bij de grote Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn veel hulpgoederen van het Rode Kruis vernietigd. Een van de belangrijkste opslaglocaties is namelijk geraakt. Volgens het Rode Kruis is het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne, waar ook allerlei medische apparatuur stond. En op het WK voetbal zijn vandaag weer 3 wedstrijden in de 16e finales. Om 9 uur een van de titelfavorieten in actie, Europees kampioen Spanje tegen Oostenrijk. Vannacht om 1 uur Portugal-Kroatië met de 40ers Ronaldo en Modric. En om 5 uur morgenochtend is het ook nog Zwitserland tegen Algerije.
1: En wat is tippie hier?
2: 5 uur, ja, dat is omdat ze dan helemaal aan de westkust van Amerika spelen.
1: Wat is tippie, Siet?
2: Nou ja, als je een mogelijkheid hebt, zou ik echt opblijven voor Portugal-Kroatië. Want dat is misschien wel de laatste keer dat je Ronaldo of Modric in actie ziet.
1: Ja, dat is wel te gek, ja.
3: En hoe vond jij België gisteren?
2: Zo! Wat een stunt, hè?
3: Dat was een wedstrijdje.
2: Goed, hè? Heel veel mensen hadden een paar minuten voor tijd de tv maar uitgezet.
3: Ja, toen werd er
2: toch nog 2-2 en uiteindelijk na de verlenging won België gewoon.
1: Ja. Maar ook echt de 2 goals in 3 minuten, geloof ik.
2: Ja,
1: hè?
2: Niet normaal.
1: Ja. Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Het is echt behoorlijk druk nog op de Nederlandse wegen. 63 vertragingen, 330 kilometer in totaal. De A2 Eindhoven, Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Empel. Daar 70 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden. Daar sta je 32 minuten te wachten door een ongeluk. Weg is wel weer vrij daar. De A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum. 22 minuten vanwege wegwerkzaamheden. A59 knooppunt Zonzeel tussen... knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Drunen-West en knooppunt Empel. Daar een kwartier vertraging. En dan de N65, dat is Tilburg richting Den Bosch. Tussen afrit Haren en Kromvoort. Daar 6 minuten staat de auto in brand. De linker rijstrook is daar dicht. Wil je compleet overzicht waar ze allemaal in staan? Alle files, alle flitsers, ga dan even naar de app van Flitsmeister.
0: Dit is het Top 40 hitarchief bij Radio Veronica... met de top 40 van 3 maart 1984.
4: Radio Veronica.
5: Top 40 hitarchief nummer 15.

0: Cool on the Gang en Straight Ahead. Ook die is terug te vinden in deze mooie top 40. Die staat op nummer 11 en daarvoor de Dolly Dots en She's a Liar. Dat is trouwens niet waar. Daarvoor Frank Boeijengroep en Zwart-Wit. Die staat op nummer 15. De lijst van 3 maart 1984 met de derde en laatste vraag in de popquiz.
1: En die gaat over de nummer 8, Rockwell. Somebody's Watching Me, dat is deze.
0: Dat ik al weet welke vraag er gaat komen.
1: Nou, wat is de vraag dan, Wout?
0: Ik denk over wie je nog meer hoort meezingen.
1: Oh, potverdikkie, jij bent wel lekker bezig, hoor. Inderdaad, wie hoor je nog meer meezingen op deze plaat? Somebody's Watching Me van Rockwell. Is dat A, Prince, B, Michael Jackson of C, Benny Jolink? Dus wie zingt er nog meer mee op deze knaller van Rockwell? Somebody's Watching Me. Is dat A, Prince, is dat B, Michael Jackson of is dat C, Benny Jolink? Geef het door via de Radio Veronica-app.
0: En dit is nummer 4.

0: fluiten. Ja, toch? Pat Benatar and Love is a Battlefield staat in de top 40 van 3 maart.
1: Hey, ik vind dat zo knap. Ik kan er alleen maar vol respect naar kijken. Dat jij dan precies stopt met praten op het moment dat zo'n zangeres dan begint te fluiten.
0: Ja, goed hè?
1: Ja, dat
0: is jarenlange oefening, hoor. Wout en Frank, popquiz. Hey, luister vriend, je hebt 3 vragen gesteld die gaan over liedjes uit deze top 40. En volgens mij is het een mooi moment om ook even de antwoorden daarbij te pakken.
1: En daarvoor hebben we Sandra van Oosten ingeschakeld. Komt uit het Oosten, uit Emmeloord. Hallo Sandra.
2: Hoi.
1: Hoi. Hoe gaat het met je?
2: Ja, goed.
1: Ja, heb je een fijne dag gehad eigenlijk vandaag, Sandra?
2: Ja, heerlijk gewerkt.
1: Oh, joh. Ja, wat voor werk doe je?
2: Ik ben wondverpleegkundige.
1: Hoe?
2: Wondverpleegkundige.
1: Wondverpleegkundige?
2: Wond.
1: Wond, oké. Okay.
2: Ja.
1: En wat
2: zeg je?
1: Heb je nog een specialisme in de wonden? Of is het gewoon geen wond is gek genoeg voor jou?
2: Geen wond is gek genoeg.
1: Oh. Wat is, misschien een beetje gekke vraag zo net voor de avondeten, maar wat is eigenlijk de meest heftige wond die je wel eens hebt mogen verplegen?
2: Nou, iets met maden.
1: Maden in een hond?
0: Gadverdamme.
1: Dat vind ik echt heel vies.
0: Dat iemand, dus gewoon een mens met een wond waar maden in zitten.
2: Ja, dat is niet erg. Die halen we eruit.
0: Hé hey Frank, wij zouden nog even een hapje gaan eten zometeen. Ja. Nou, dat gaat niet door.
1: Nee, hey, dat wordt in ieder geval geen hamburgertje of iets. Hey,
0: gadverduidelijk
1: vlees. Hey Sandra, zullen we heel eventjes tussen al deze vieze praat door...
0: Maar leefde diegene dan nog met die maden?
2: Ja.
0: Jezus. Oké, jij gaat door, sorry.
1: Maar dat kan ook gewoon bij mij gebeuren. Dus als ik morgen val en...
2: Als er een vlieg landt op jouw mondje, kan dat.
0: Als er een vlieg landt, dan kunnen we doorgaan.
1: Ja, eitjes liggen natuurlijk in je mond.
0: Een beetje,
1: Oké, vraag 1. Na het overlijden van André Hazes in 2004... wordt Geef mij je angst gecoverd en uitgebracht... door een hele bekende Nederlandse zanger. Wie was die Nederlandse zanger? Was dat A. Peter Koelewijn?
2: Oh.
1: Was dat A. Peter Koelewijn, B. Yves Berendsen of C. Guus Meeuwis?
2: Guus Meeuwis.
1: Vraag 2. Op nummer 22 staat Cyndi Lauper met Girls Just Wanna Have Fun. Je kent daar ook van een benefietnummer, maar welke? Was dat A, We Are The World van USA for Africa? Was dat B, Do They Know It's Christmas van Band-Aid? Of was dat C, Als Je Iets Kan Doen van Artiesten voor Azië?
2: Dat was A, We Are The World.
0: Is helemaal goed inderdaad.
1: Rockwell, Somebody's Watching Me staat in de lijst. Maar wie horen we zingen op deze knaller van een hit? A, Prince, B, Michael Jackson of C, Benny Jolink?
2: B, Michael Jackson.
0: Ja.
1: Dat is ook lekker! Sandra, je bent een ongelofelijke topper. En dat betekent dat jij dus ook de gouden Wout en Frank popquiz bokaal wint. En speciaal omdat jij bent, vullen we de hele bokaal met maden.
0: het is een mooi beroep dat je hebt. Heel veel plezier met de reis. Goed, En een fijne avond.
1: Doeg Sandra.
2: Doei.
0: Top 40 van 3 maart 1984 staat vandaag centraal. De top 40 hitarchief. 1 plaat is nog niet gedraaid. Mogen we trots op zijn. Is een fantastische van Eigen Bodem. Uit Den Haag. Golden Earring.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Hey.
11: Hey liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
10: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
11: Ja, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
12: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
13: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
10: Goedemorgen.
14: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
15: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
18: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
17: Oh, Otrium?
18: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
21: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
23: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
24: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Een zware klap voor het Rode Kruis in Oekraïne.
0: Bij de zware Russische aanvallen op hoofdstad Kiev van afgelopen nacht is een grote opslag met hulpgoederen geraakt. Daar lag voor 1,5 miljoen euro aan spullen, onder andere medische apparatuur. Bij de aanvallen kwamen zeker 21 mensen om. Voor het eerst in 3 jaar zijn er de afgelopen tijd minder hypotheken aangevraagd. Minder mensen willen er een voor een verbouwing of verduurzaming. Het aantal hypotheken op een huis te kopen bleef gelijk. En wel succes voor tennissers Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor in het dubbelspel van Wimbledon. Ze wonnen in de eerste ronde van 2 andere Nederlanders, Sander Arends en David Pell. Van de Zandschulp en Griekspoor werden in het enkelspel al snel uitgeschakeld op Wimbledon. Dan het weer. Vooral de zuidelijke helft is het nog een redelijk zonnige avond. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Morgen veel zon, 20 tot 25 graden.
3: Fiets, ook jij mag wel eens bedankt worden. Wil je een applaus van mannen alleen? Of heb je zoiets van, doe maar gewoon een klein clubje. Gewoon een bescheiden applausje. Of, nou ja, wel een flink applaus.
0: Nee, als je ze al geregeld hebt, laat ze maar komen.
3: Ja, er zijn de mannen.
0: Eigenlijk moet het zo, vind ik. Dat,
3: Goed, het was erg druk op de weg. Nog steeds trouwens. Ja. Ja, ik ben zelfs op vakantie geweest dat ik minder lang onderweg was dan vandaag naar de studio. Prodica verkeer, 14 minuten of bijzondere oorzaak. Die ga je horen. De A2.

0: 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts 84,99. Karwei, maak het mooier.

0: voor al jouw WK-deals.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het is zomerzeel bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En Melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
1: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.

lekker deze. De Bauta en Magnetic bij Radio Veronica. We zijn van die avond op OPS. Merk dat de week bijna achter je ligt. Hè? Dat je kijkt op de klok. We zijn er bijna. Nog één werkdag. Nog één wekker. En dit is dan weer een beetje het gevoel van het weekend. Want ja, die terrasjes kunnen wel weer vol stromen. Het is in ieder geval niet meer te heet om buiten te zitten. Dus dat scheelt ook weer. Goedenavond, ik ben Niek. Dit is Radio Veronica. Als je nog in de file staat, sterkte. Het was een drukke spit vandaag.

wat anders dan je wekker zetten voor het Nederlands elftal, omdat ze moeten voetballen. En waarschijnlijk lig je nog, misschien ben je nog wel wakker vanavond om 12 uur. Dan is namelijk het nieuwe album van Madonna uit. Dat gaat vanavond precies om 12 uur gebeuren. Dan wordt het 3 juli. Dan, ik blijf daar vanavond wel even van wakker. Ik ben benieuwd naar het nieuwe album van Madonna. Confessions Part 2 heet dat. Ja, ze doen er echt alles aan om het album niet te laten floppen. Ze gaat ook weer op. Echt, die PR-machine is gigantisch. Zo treedt ze ook op tijdens de verlengde rust in de finale van het WK. Dus dat moet wel lukken.

0: is Veronica. De beste muziek aller tijden. Coldplay komt eraan. Zometeen ook de Cranberries met Ode to My Family.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus: alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Dr. Oetker Big Americans ook tweede gratis.
2: Doei.
3: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
2: Hamster.
4: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
0: Goedenavond, dit is Radio Veronica. We gaan even kijken naar het verkeer. Het is echt een hele drukke spits geweest. Er staan nog 10 files. We pakken de file top 5 er maar even bij. Want het is echt chaos nog op sommige plekken. A2, daar is de hele dag al kassa. Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. 20 minuten over 11 kilometer. A2, Eindhoven-Utrecht voor Hintham. Daar 8 minuten door een ongeluk. De parallelrijbaan is afgesloten. En keren kan bij Rosmalen bij 48 afslag. A4 dan, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. Daar 10 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Dus het Kortland aquaduct. Het aquaduct. Zo ga je lekker. En Gouwe. Kwartiertje door een vrachtwagen met pech. A27 Breda-Gorkum. Tussen Werkendam en Gorkum. Daar is de oprit dicht. Vertragingstijd is 10 minuten. Dance Friend Derby, Coldplay. En nu Vervlogen Tijden met de Cranberries en Ode to My Family.
8: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van Wout en Frank.
8: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
9: En nu
8: Nick van der Brugge. Met de

0: Veronica is helemaal top.
1: De beste muziek aller tijden.

Damon Trent Darby, Dan's Little Sister bij Veronica. Even naar de Formule 1. Dit weekend wordt er weer gereden op het iconische Silverstone. Dat is de tweede plaats van Max van vorige week in Oostenrijk. Lekker Red Bull die weg wel een beetje omhoog gevonden hebben. Vind ik toch knap van Red Bull. Want dat was toch echt een tractor aan het begin. Verstappen heeft nu de eerste verwachtingen getemperd. Hij zegt dat de nieuwe 2026-reglementen juist op Silverstone voor problemen gaan zorgen. Omdat de auto's op dat snelle circuit moeite hebben met, daar is hij weer, de elektrische energie terug te winnen. Dus kortom, hij verwacht geen makkelijk weekend. Mercedes wordt voorlopig als favoriet gezien. En Silverstone, ja, weet je één ding zeker, daar gebeurt altijd wel iets. Morgen beginnen de vrije trainingen. De race is zondagmiddag 4 uur. En het is ook nog sprintweekend. Dus het wordt extra genieten. Dit is Veronica. Cher komt eraan. Nu Junior Senior. Dit is Move Your Feet.

Xavier Rudd. Follow the Sun. Bij Radio Veronica, het is donderdagavond. En dat is in Nederland de populairste avond waarin gedate wordt. Ja, je wilt de zaterdagavond toch wel voor jezelf houden. Nee, donderdagavond. Misschien zit je nu wel in de auto onderweg naar een date. Zou kunnen. Hier even wel iets waar je op moet letten. De ander pakt zijn telefoon erbij. Wat doe jij? A. Geen probleem, kan gebeuren. B. Ik wacht het even af, misschien is het belangrijk. Of C. Ik ben er eigenlijk wel een beetje klaar mee.

Share and Believe bij Radio Veronica. Zometeen nog de artiest die zijn gitaar is gejat. Hij is hier echt kapot van. En hij biedt jou 2000 euro als je...

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: Lieslot, wat ben je aan het doen?
3: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
2: Dus?
3: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
2: Ah, met superkorting.
3: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
8: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
9: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
8: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
11: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
10: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Odido.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het. It's
3: like rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
11: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
12: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
11: Nog niet helemaal dus.
12: Tja, die administratie. Toevallig tips?
11: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
12: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
11: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
13: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 8 uur.
14: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Noordwijk weigert asielzoekers op te vangen. Dat staat in het coalitieakkoord van het nieuwe gemeentebestuur. Daarin zitten 3 lokale partijen, VVD en CDA. Elke gemeente is verplicht om asielzoekers op te vangen, maar Noordwijk zegt dat het zich tot het uiterste zal verzetten. Artsen voelen zich steeds vaker onder druk gezet om euthanasie uit te voeren. Patiënten en hun naasten zien euthanasie steeds meer als een normale manier van sterven en hebben er moeite mee als de arts het afwijst. Volgens onderzoekers denken mensen dat ze recht hebben op euthanasie, maar dat is niet zo. Zeker 2 brandweermensen zijn gewond geraakt bij het bestrijden van een grote natuurbrand in Zuid-Frankrijk. Die woedt bij Perpignan. 3 campings zijn ontruimd. Zeker 1500 mensen moesten ergens anders naartoe. Honderden vakantiewoningen en een loods met chemische spullen zijn verwoest. In Engeland is een man die meedeed aan het programma Married at First Sight opgepakt voor verkrachting. Vrouwelijke deelnemers hadden over hem en andere mannen geklaagd. De zender Channel 4 onderzoekt nu de veiligheid van de deelnemers. RTL zond de Britse versie hier uit, maar is daarmee gestopt. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht helder en droog en het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog en flink wat zon. Op de stranden wordt het ongeveer 19 graden. In het zuidoosten misschien 24.
15: Misschien, dat is geen garantie. Hij dekt zich meteen in, hoor je dat? Dit is Radio Veronica. Goedenavond. Actueel verkeer, 4 files. De A2, Den Bosch, Utrecht. Tussen Kerkdriel en Zaltbommel. 7 minuten. A12, Arnhem-Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland 6. En de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Gouwe daar een vrachtwagen met pech 11 minuten. A20, Gouda, Hoek van Holland. Tussen Gouwe en Moordrecht. Daar is de vertragingstijd op dit moment 5 minuten. Wie is toch die man die zijn gitaar verloren is? Of in ieder geval die gitaar is gejat. En hij heeft er een flink bedrag voor over als jij hem vindt. Wie het is hoor je zo. En ook Pamela Toto komt eraan.
16: Even bollen. Iedereen moet het weten.
17: Het is zomerzeel bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
18: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
0: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
13: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
19: Ja, laatste kans.
13: Nog één keer brullende motoren.
19: Ja,
13: dit mag je niet missen.
19: Oh.
13: Daar moet je bij zijn.
19: Naar binnen.
13: Denk, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB

Ace of Base en this sign. Geloof je daar een beetje in die, die tekens van boven? Of dat er een wolk in één keer op een vaas lijkt of zo? Dat je denkt, ja, dat is Oba. Ja, ik moet zeggen, ik heb dat zelf niet zo, maar als je erin gelooft, ja. En het werkt voor jou, prima natuurlijk, hè? Ace of Base, the sign, hoorde je bij Radio Veronica. En ik weet niet of jij met spullen thuis... Ben jij opruimer? Of heb je zoiets van... Ik bewaar echt alles van... Je weet maar nooit. Heel veel mensen geloven dat sommige spullen een beetje geschiedenis vasthouden. Dus ik snap het volgende bericht van Douwe Bob wel. Uit zijn auto is zijn mooiste gitaar gestolen. Een Gibson G35 uit 1942. Dat is niet zomaar een gitaar, maar het instrument waar hij echt bijna alles op schreef, opnam, speelde. Hij is er kapot van en loopt €2000 uit voor de gouden tip. Nou, we horen hem hier ook, hè, die gitaar, denk ik. Dus je kunt contact opnemen met hem. Via het management at douwebobmusic.com. Dus management at douwebobmusic.com als je de gouden tip hebt.

Lisa uit Den Bosch wilde deze horen. Damione David bij Radio Veronica. I'm Born With A Broken Heart. Pump Up The Jam, dat werd natuurlijk een wereldhit. Dus volgens mij, als je de meest roestige bruiloft... krijg je dan nog mee aan de gang, met die plaat. Maar zangeres Ja Kid K... die werd pas later het gezicht van Technotronic. Het is een beetje het verhaal van snollebollekes eigenlijk. Hè. Je hebt iemand anders zingt dat allemaal, produceert dat allemaal... en dan is er Rob Kems die dat mag uitdragen op een podium. Hier is iets anders gegaan, want de producer uit België... Joe Bogaert, die had het allemaal al af... en die dacht, ik moet nog een zangeres hebben. En uiteindelijk werd zij het gezicht van Technotronic. 35 jaar oud. En hij bouwt nog steeds lekker. Belgische

0: zodra die bas begon, deed iedereen alsof het MTV was. Sandra uit Zwolle zegt, oh, deze plaat. Mijn vader zette het vroeger kaarten aan in de auto. Ik schaamde me kapot. Nu doe ik precies hetzelfde met mijn kinderen. Dus, lekker Sandra, lekker bezig. Zometeen hier bij Veronica. Klein beetje Duitse oefening aan jou. Met Kim Wilde. En Nena natuurlijk. Binnen een minuutje.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
5: Hak je dag!
6: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
0: Exact 8:30. Goedenavond. Dit is Radio Veronica. Er staat 1 file op de A2. Er is vandaag al veel problemen daar bij Den Bosch. Zetogenbos Utrecht tussen de Bossenveldbrug en Hintham, de 8 minuten door een ongevalsonderzoek. De parallelrijbaan is dicht. Je kan keren bij Rosmalen, bij afrit 48. Na verwachting is de weg om 11 uur vanavond weer open. Kan je weer noordwaarts. Je hebt natuurlijk nog de binnenbaan, hè, daar bij Den Bosch. Dus je kan naar boven. Flitsers A1 richting Barneveld bij Uddel bij 71,8. De A9 in de richting van Haarlem bij Heemskerk 56,7. A12 Maarn richting Ede bij Maasbergen bij 83,2. En dan vind je op de A16 Rotterdam-Dordrecht bij Berkel en Rode Reis. Daar is de controle gespot bij hectometerpaal 8,8.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Gerard Ekdom.
9: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
10: En nu
9: Niek van der Brugge.
10: Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. Dit is Radio Veronica.
11: Dit is waarom ik van Veronica hou.

Beatles bij Veronica. Let It Be. Wordt vaak gezegd dat jongeren helemaal geen oudere muziek meer luisteren. Maar volgens mij is dat complete onzin. Want Gen Z is volgens mij de groep mensen die het meest oude muziek luistert van alle andere generaties. Er is natuurlijk ook meer, dus dat begrijp ik ook wel. Maar ga maar eens gewoon naar zo'n ravefestivalletje of zo. Of naar zo'n techno-bunker s'nachts. En vraag maar eens even iemand of die Let It Be kent. Of Bohemian Rhapsody of Mr. Brightside. Er schijnt ook weer nieuw Beatles-materiaal aan te komen. Het is wat gevonden links en rechts. Ik ben heel benieuwd wat daar nog uit de koker komt. Of Paul McCartney er nog iets van kan maken op zijn 84ste. Dit is Veronica, welkom. Zometeen Will Party, Way Down Now. En dit is John Newman, Love Me Again. Veronica.

World Party. Way Down Now bij Radio Veronica. Het is donderdag en kijk eens. Nog één dagje. Als je niet een ATV'tje hebt opgenomen. Of een hele

0: herfst en zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
5: Odido. Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 pink ladyappels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
11: Vanaf 4 juli begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport. En stream op HBO Max.
12: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
16: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
16: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
19: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 9 uur.
22: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. In Amsterdam is een proef begonnen met een GPS-apparaat om vrouwen te beschermen. Het apparaat geeft een signaal af als een verdachte met een enkelband te dicht bij het slachtoffer komt. De reclassering wordt dan gewaarschuwd en er zit een noodknop op om de politie te waarschuwen. Noordwijk weigert asielzoekers op te vangen. Dat staat in het coalitieakkoord van 3 lokale partijen, VVD en CDA. Van de wet moet elke gemeente asielzoekers opvangen, maar Noordwijk zegt dat ze al in handen vol hebben aan buitenlandse arbeiders, Oekraïners, toeristen en medewerkers van het Europese Ruimtevaartcentrum. Patiënten denken tegenwoordig dat ze recht hebben op euthanasie en zetten artsen onder druk als die weigeren, zeggen onderzoekers. De artsen krijgen bijvoorbeeld te horen dat ze niet zo moeilijk moeten doen. Volgens de wet moet een arts elke keer een afweging maken en is euthanasie een bijzondere medische handeling. En in Harlingen is de sail begonnen met een groot concert. Morgen komen de historische zeilschepen de haven binnen en kunnen bezoekers meevaren. Er is de komende dagen van alles te doen. Een optocht van de bemanning door Harlingen, scootjes racen tegen elkaar en DJ's treden op. Maandag varen de zeilschepen weer weg. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust worden 20 graden, in het binnenland maximaal 24.
23: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
24: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
23: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
25: Als je Vodafone Mobiel
26: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
25: krijg je tot wel 20 euro korting.
26: Elke maand.

0: Met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, en mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Veronica, John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. En de Van der Bon Jovi.
1: Have a nice day.
0: Zometeen nog Steve Winwood, Valerie komt eraan. Vanochtend om 5:00 in Beuningen in de Groene Heuvels, in Gelderland. Daar is dit weekend Down the Rabbit Hole. Dat is een festival. Ik moet zeggen, ik heb altijd respect voor mensen die met hele en hebben en houden een heel weekend aan gaan staan. Maar ja, dat is tof als je van goede muziek houdt, want dat liep er niet om daar. Empire of the Sun, Florence and the Machine, ook een Nederlandse band die ik zo meteen ga draaien. Maar wat beweegt mensen om zo vroeg al daar te zijn, hè? Moet je luisteren, joh.
2: We komen uit Den Haag, dus we waren om 7:00 zaten we in de auto.
3: En waarom zo vroeg?
2: Nou, om een mooi plekje te hebben op de camping.
3: We stonden 6:15 op, volgens mij. En we waren de 17e auto in de rij. Ja, we waren er rond 7:30. Ja. En heb je wel door dat het morgen pas begint hier? Ja, dat weten we. Maar eigenlijk begint het natuurlijk gewoon vanmiddag al. Ja. Wat gaan jullie hier vanmiddag doen?
4: Nou, we hebben een kaasplankje bij ons en een flesje wijn in plastic.
0: Oké, kaasplankje, flesje wijn. Ik dacht altijd dat het een beetje pillentikken was ook. Hè? Beetje ketamine en zo. Maar het klinkt heel onschuldig zo. Nou ja. Als je er naartoe gaat, veel plezier dit weekend in Beuningen. In de Groene Heuvels, waar ook deze band staat. Ook uit Den Haag. Dit is Samieu. La, la, la.

0: appje binnen van Michiel. Vragen, er is iets met deze plaat, zeg jij? Hallo? I'm the same boy
1: I used to be. Ik vond dat het liedje wat je nu draait een beetje wat jengel is.
0: Jengelen? Steve Winwood?
1: Ja.
0: Ja, ligt het niet aan jouw versnaperingen thuis? Dat hij een beetje zweeft? Hé?
1: Kan, maar hij is niet van vinyl bereid.
0: Nee, hij is niet van vinyl. Nee, Mr. Vinyl die komt nu binnen. Dat is de schijf. Die heeft hele mooie dingen bij vanavond. Dus
1: Oké, ik ben benieuwd.
0: Maar deze komt niet van vinyl.
1: Nee, ik hoor hem graag. Maar hij klonk een beetje raar.
0: Ja, ja. Dat ligt toch echt aan je eigen oren, denk ik. Hier klinkt niet prima. Ja, nou goed. Als er nog iets zweeft of zo, dan laat het vooral weten, hè?
1: Zeker, doe ik.
0: Dankjewel, Michiel. Hoi.
1: Hoi.
0: Jij hebt echt heel veel bij je vanavond, Gijs. Ik zie echt, je hebt bijna een pallet meegenomen.
2: Carole King heb ik bij me.
0: Ja.
2: Leuk, Fisher Z.
0: Ja.
2: Worker.
0: Ja,
2: voor ons, hè, omdat we workers zijn.
0: Molloco. Fantastisch. En dan de Time Is Now of zo.
2: Smits, maar ik weet niet of ik daar wat van ga draaien.
0: Zo, maar wat ben je wel van plan vanavond? De Doors. Ongelooflijk. Nou ja.
2: Billie Eilish.
0: Nou, heb je nu iets gehoord bij Gijs waarvan je denkt, dat moet zeker de platenspeler op straks. Laat het dan vooral even weten in de app van Radio Veronica. Danny Vera, die komt eraan zo meteen. Niet van vinyl, ook rollercoaster. And Something Happens met Parachute, ook niet van vinyl. Die komt van CD zo.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
6: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
5: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
7: Oh, wat een goal!
8: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
9: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
10: Boeie.
11: Alle hak, tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vissen van, ook tweede gratis.
10: Zoé.
11: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
10: Yes.
11: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster.
12: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
0: Monika Verkeer, goedenavond. Drie vertragingen gemeld. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en Duitsland. 7 minuten vertraging. A12 Oberhausen-Arnhem. Tussen Peek en Oud-Dijk, daar 6 minuten, staat een auto met pech. En dan staat Chevron staat erachter.
2: Misschien is het de benzinepomp waar het dan in de buurt is.
0: Dat we ook aanwijzingen gegeven.
2: Nou ja, daar is een auto met pech. Kom, help die man of vrouw.
0: Chevron. A15, Gorkum-Nijmegen tussen Tiel-West en Tiel. Daar ook nog een keer een vertragingstijd. 7 minuten is daar gemeten. Flitsers A1 richting Barneveld bij Uddel bij 71,8. In de richting van Amsterdam op diezelfde A1 bij 13,7. A12 Maarn-Utrecht tussen Driebergen en Rijsenburg bij 75,1. A15 Gorkum richting Rotterdam bij Ridderkerk bij 65,6. A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Paasje bij 212,9. A59 Den Bosch richting Breda bij Sprangkapelle bij 111,8. Wat is de staatskas leeg?
2: Ja,
0: wat is er aan de hand, man? What the fuck? Ja, man.
2: Kom op,
0: je bedje is ook al afgelopen.
2: Ja, nee, maar er zijn zoveel snelwijscontroles. Het is sinds afgelopen dinsdag...
0: Ja.
2: is het te denken van gemiddeld 3 of 4.
0: Ja, dat zijn nou, 25 dit of zo.
2: Ja, het is en nou, laten we zeggen dat die dingen 10.000 euro per uur opleveren. 25, jongen, dus 250.000 euro per uur wordt er gewoon van ons geld, hè?
0: Ja.
2: Ja,
0: precies.
2: Stom.
0: Of je nog even wat verder wil bukken.
7: Dit is Radio Veronica. Het station van Wout en Frank. Iedere werkdag vanaf 4 uur. En nu, Niek van der Brugge. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.
0: Maar rijd vooral veilig, toch? Dat is er wel de boodschap. Wij zijn niet pro-hard rijden of te hard rijden.
2: Ook niet in één keer op de rem als je een flitser ziet. Kijk eerst even in je achteruitkijkspiegel.
0: Precies,
2: Voor het weer.

0: gisteren opgezakt. Hij staat hoog in de uitvaart op 10.
1: Deze.
0: Ja, maar echt.
2: We gaan hem missen.
0: Ja, life is a rollercoaster, zeggen ze wel eens. Dus dat. Daar had ik niks gevoelig hierbij verzonnen. Wat me wel te binnen schiet, omdat het rollercoaster heet, is dat dit weekend bij mij in Noord-Brabant, in Best, is de beste kermis. En dat is naast Tilburg een van de grootste kermissen van Nederland.
2: Ik heb nog nooit iemand tussen de muziek door zo horen schelden op het feit dat zijn supermarkt dicht is door de kermis.
0: Ja, nou, ik was van de week wilde ik naar de supermarkt en dan maak ik altijd mijn rondje. Dan ga ik met de hond, weet je, die zit achter in de auto. Dan rijd ik even snel naar de Plus. Haal ik daar van de opwarmmaaltijd die ergens hier de dingen ingaat. En ik kon dan mijn auto niet meer kwijt, want daar staat de rollercoaster. En de breakdancer. Dat wordt zuipen dit weekend, jongen. Mocht je dus dit weekend niks te doen hebben, het is eigenlijk een soort VVV-tip. De beste kermis.
3: Opgepast. Blijven zitten alstublieft. Alweer een winnaar.
0: Ik vind het veel prikkels altijd, zo'n kermis. Ja, het is niet helemaal volgens mij gelegd.
3: Turbal op de turbal.
0: Ja. En je kan er heel makkelijk een biertje drinken. Dat schijnt ook, er staat een grote feest, hè, dus nou ja,

0: vergeten. Ja, klassiekertje wel hoor. Hij zat in Vice City Stories, deze. Op het radiostation Wave 103. Ja, daar komt een nieuwe Grand Theft komt eraan.
1: Als jij het zeggen, want het is dus dat racepel en dan heb je een autoradio in je auto.
0: Heb je je auto al aan, dan kan je allemaal radiostations kiezen bij Grand Theft Auto. En er komt nu GTA 6 aan. Nou, dat is wel het dingetje hoor. Dat
1: maar
0: is
1: zit daar dan weer nieuwere muziek of pakken ze ook gewoon dit soort fantastische oude?
0: Nee, dit is alleen maar oude muziek. Alleen maar ja. Want je hebt jaren 80 zenders.
1: Ik zou dat spelcomputer verkopen.
0: Nou ja, het spel was op een gegeven moment gewoon leuk, omdat je leuke muziek tijdens de autorijden op had.
1: Ja.
0: Mooi hè?
1: Heerlijk.

0: gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
3: Maar je moet gewoon je boekhouden.
2: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op Hikes.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Waar ben jij?
8: Ik zit nog in de trein.
9: Het volgende station is station Antwerpen.
8: Ik denk dat het wat later wordt.
7: Je zat zeker weer je serie te kijken.
8: Nee.
7: Ja?
8: Ja, oké, sorry.
10: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
11: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
13: Brussel Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja. Reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
14: Ze zijn er weer. De vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
15: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
20: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
19: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
21: Voel mij zo free.
20: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
22: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
20: Wow, dit is echt nice.
22: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
23: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
24: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
25: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
26: Radio Veronica.
25: Met het nieuws. Het is 10 uur.
27: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Er is geen derde slachtoffer gevonden na een grote brand in een woning in Huizen bij Hilversum. Er is een tijdje gezocht met een drone en speurhonden. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Geëvacueerde buurtbewoners mogen vanavond waarschijnlijk terug naar huis. Een paar duizend mensen zijn geëvacueerd in Zuid-Frankrijk aan de Middellandse Zee bij Perpignan. Er woedt al een dag lang een enorme natuurbrand. Drie grote campings zijn ontruimd. Vakantiehuisjes zijn verbrand. en op een bedrijventerrein een loods van scheepsbouwer Katana. Voor de veiligheid van vrouwen test Amsterdam een GPS-apparaat dat gaat piepen als een dader met een enkelband in de buurt komt. Ook komt er betere straatverlichting bij sportlocaties. En bij festivals worden mannelijke bezoekers aangesproken over grensoverschrijdend gedrag en hoe ze kunnen ingrijpen als ze het zien gebeuren. En voor de Sagrada Familia in Barcelona is het hele peloton van de Tour de France gepresenteerd. Als laatste kwam titelverdediger Tadej Pogacar het podium op. Eerder stond Mathieu van der Poel er ook. En die zei dat hij gaat proberen snel de gele trui te pakken. Net als vorig jaar. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden. In het binnenland maximaal 24.
0: Thanks Martijn. Ben ik de enige die denkt dat een piepje een bloeddorstige verkrachter misschien niet tegenhoudt? Is dat, Drie minuten na 10:00, Veronica Verkeer. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en Duitsland, daar 9 minuten vertraging. En de file-druk die neemt daartoe. Er wordt geld verdiend in de vangrail, 13 meldingen. Ga er snel doorheen, de A1 naar de richting Amsterdam, 13-7. De A6 Muidenberg richting Lelystad, 69.4. De A9 Haarlem richting Alkmaar, 46.6. De A9 Alkmaar richting Haarlem bij 56.6. De A12 Maarn richting Utrecht bij 75.1. A12 Maarn richting Ede, 83.2. De A16 Rotterdam richting Dordrecht, 9.1. De A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6.6. De A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59.6. De A50 Apeldoorn richting Zwolle, hectometerpaaltje 213. De A59 Den Bosch richting Breda, 111.8. Zijn er bijna hoor, de A79.

0: garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.

0: epische videoclip ook die erbij zat, hè? Dat er allemaal van die stralen, soort Star Wars stralen uit de gitaar kwamen. It's a kind of magic. Het was een zin die de Schotse Highlander Connor McLeod zei in de film Highlander. Nou, hoorde die bij, ja. Het is een soort magie. Het lijkt wel of ik onsterfelijk ben, hè? Wat is hier dan aan de hand? Ik kan alles aan.
1: Reis tot laat.
0: De heren van Queen keken die film voordat hij in de bioscoop kwam natuurlijk. En toen dachten ze, wacht even, dat is het liedje. It's a kind of magic.
1: Je hebt ons gevonden. En we laten je nooit meer los.
2: Jij luistert naar Veronica.
3: Join the club.
1: Veronica.
0: Maroon 5 voor je. Memories.

Thijs. En tot laat bij je. Al ruim een jaar hier bij Radio Veronica. En, voor mij, tussen 7 en 10, had het Niek van der Brugge. En wat hebben wij een hoop lol samen. Wat, fijn. En ik zei net, een paar minuutjes voor 10 uur tegen Niek van, ja, dit wordt mijn laatste. En ik zei het een beetje tussen neus en lippen, omdat ik ook geen zin heb om er een heel groot ding van te maken. En radio-dj's die gaan speechen op zichzelf. Ja, daar word ik echt een beetje onpasselijk van. Dus dat ga ik gewoon niet doen. Het is wel de laatste Gijs tot laat die ik voorlopig maak. Ik ga niet weg bij Veronica. Ik vind het veel te mooi hier. Alleen, ik heb nog andere dingen te doen. En het is moeilijk combineren. En ik kan het, door te vertellen. Ik ben radio-dj, dus het zou moeten lukken. Maar het lukt gewoon niet. Dus ik ga af en toe gewoon een plaat draaien die een beetje mijn gevoel beschrijft. En daar zal je het dan mee moeten doen. Dit is een liedje over iemand die werkt in een psychiatrisch ziekenhuis. En er kwam die veel mensen tegen die vastzaten in hetzelfde patroon, weet je. En eigenlijk hun vrijheid een beetje misten. En dat denk ik af en toe ook wel eens als je iedere dag naar dezelfde plek gaat. Dus luister.

zelf hier bij me en daar draaide ik hem vanaf. 1979, echt een nieuw wave. Het was een nieuw geluid en altijd lekker om te draaien. De beste muziek aller tijden, Kula Shaker, hoor je met Hush. Maar eerst Olivia Dean en Man I Need.

nou precies een hush is. Behalve dat je het heel graag wil hebben. Geef me een hush. Hier met die hush. Poula Shaker bij Radio Veronica. Bedankt voor alle lieve berichten in de Veronica-app. Ja. Dit is de laatste Gijs tot Laat die ik doe. Ik lees alle berichten, maar ga ze niet allemaal voorlezen, want dat vind ik gewoon niet zo stevig. De beste muziek aller tijden, natuurlijk Tracy Chapman.

0: goed dit, hè. Lekker, Tracy. Fast Car bij Veronica. Zo bij terug met Matt Kahn en Peggy.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vissen van, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
0: Veronica Verkeer. Twee vertragingen. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en Nederlands grens. 7 minuten. En de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Hintham. Daar 5 minuten vertraging is onderzoek naar een ongeval. Je wordt helemaal omgeleid. Moet je echt even opletten daar. Snelheidscontroles, het zijn er 13. Dit muziekje duurt nog 45 seconden. Ik lees gewoon door tot het muziekje is afgelopen. Kijk bovenwerk kom. De A1 naar de richting Amsterdam, 13-7. De A6 Muidenberg richting Lelystad, 69-4. A7 Drachten richting Groningen, 168-1. De A9 Alkmaar richting Haarlem bij 56-6. De A12 Maarn richting Utrecht, 75-1. De A12 Maarn richting Ede bij 83-2. De A16 Rotterdam richting Dordrecht, 9.1. De A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6-6. De A28 Zwolle richting Amersfoort. Het zijn er echt veel, 59-6. De A50 Apeldoorn richting Zwolle, hectometerpaaltje 213. De A59 Den Bosch richting Breda, 111.8. De A79 Maastricht richting Heerlen, 8.2. En de N50 in beide richtingen bij Ens 262.7. Yeah.
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Gerard Ekdom.
7: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
8: En nu.
7: Gijs Ook.

Radio Veronica. Ik ben Gijs tot laat bij en dat doe ik al een jaartje. En ik vertelde een half uur geleden van dat dit de laatste uitzending is voor mij, van Gijs tot laat. Ik heb overdag ook allemaal andere dingen te doen. En combineren valt af en toe wat zwaar. En ik merkte gewoon dat ik soms in het weekend, als ik dan vrij ben, dat ik 2 dagen lag te slapen. En dan dacht ik van, ja, is dit nou het leven? Je bent wel alleen maar dingen aan doen die je leuk vindt, waar je hart bij zit. Maar er is ook nog zoiets als gezondheid, zeg maar. En dat klinkt een beetje gek als je 2 uurtjes per dag plaatjes presenteert en verder overdag een beetje rondrent. Maar blijkbaar viel het me zwaarder dan ik dacht. En dat is de hele reden. Veel vragen, wat ga je dan doen bij Veronica? Sowieso veel invallen. De eerste keer is alweer 26 juli. Op zondag doe ik de platenzaak met Wouter van der Goes zijn programma. En daar heb ik heel veel zin in. En via die platenzaak heb ik ook dit ontdekt. Dit had ik thuis op vinyl staan, maar nog nooit helemaal geluisterd. En zo kom je door Veronica bij prachtige muziek terecht. Roger Hodgson, die werkte bijna 3 jaar aan dit ruim 10 minuten durende nummer. Later omschreef hij het nog als zijn meest ambitieuze compositie. En dat is ook wel zo. De live versie in Parijs van Supertramp's Fool's Overture.

0: Kan je voorstellen dat je 3 jaar aan een liedje werkt? De meest ambitieuze compositie die Roger Hudson van Supertramp ooit ever heeft gemaakt. Zit van alles in en hij wil niet verklaren waar het voor staat om het lekker mysterieus te houden. Ook Winston Churchill hoor je erin, weet je, dat soort dingen. Live in Parijs was dit.
1: Merci beaucoup.
0: Goed kan die man Frans, hè?
2: Prachtig.
0: Radio Veronica. De beste muziek aller tijden.

0: Zal ik dat eens voor eens en voor altijd de wereld uithelpen? We willen er eigenlijk nog een jaartje mee wachten, maar ja, ik stop vanavond, dus ik kan je net zo goed vertellen wie Jordy is. Ik dacht dat het altijd iemand was, een jongen of een meisje, maar het komt uit een film en de robot Jordy 5, daar gaat het over. Helemaal niet over een mens die een loer wordt gedraaid. Want geen idee wie jij bent. Nee hoor, pas een robot.
1: Gijs, tot laat.
0: Even kijken of we de rollen om kunnen draaien. Normaal vraag ik altijd of je een berichtje wil sturen voor een bonanza. Maar als ik nu eens even luisteraar gewoon Luc Raak gaat bellen.
2: Hey Ellen.
0: Hey Ellen, met Gijs.
2: Hoi.
0: Hey. Ik denk ik bel jou eens een keertje. Vind jij ervan?
2: Ja.
0: Ik vergeet net helemaal het bonanza-alarm te laten horen, omdat ik toch een beetje in een soort emotionele staat ben. Weet ik van voren niet meer dat ik van achter leef. Maar degene die altijd goede bonanza's stuurt, maar ja, ik kan er maar één keer in de maand iets van kiezen, anders denkt iedereen eens doorgestoken kaart. Dat ben jij toch wel?
2: Nou, dat weet ik niet.
0: Nou ja, ik vind het altijd prachtig.
2: Misschien ligt onze smaak dit wel krant.
0: Ik vind het prachtige muziek, maar ik kan niet iedere avond Janis Joplin en The Doors draaien.
2: Nee, dat snap ik.
0: Ja, en de Doors ga ik al draaien. En je mag zelf wel raden welke ik mee afsluit voor 12. Dus wat zou je dan als bonanza willen horen? Als echt trouwe luisteraar de afgelopen jaar. Je bent er iedere avond bij geweest. Fantastisch.
2: Ja, bijna iedere avond wel. Ja. Kijk, dat was wel een
0: koren. Ja.
2: Ja, overvalt me.
0: Ja, dat weet ik. Daarom doe ik het ook.
2: Wat denk je van A Woman Left Lonely van Janis Joplin?
0: Oké, gaan we draaien. Bedankt Ellen voor al je mooie bonanza's die je hebt gestuurd en ook al je lieve berichten de hele tijd. Ik heb ontzettend genoten van je. Je bent een van de leukste Veronica-luisteraars die ik ken.
2: Ja, dankjewel. Jij ook heel erg bedankt en heel veel succes.
0: Dankjewel.
2: In de toekomst.

sorry Ellen. Maar ik laat niemand helemaal achter. Hè? Bijvoorbeeld op zondag 26 juli, het staat al met koeienletters in mijn agenda. Dan neem ik de platenzaak over van Wouter van der Goes. Dus blijf gewoon te horen op Radio Veronica. Bedankt voor alle lieve berichten. En nou ja, tot de 26e, mij niet bellen. Daar gaat

0: Ryder.
1: Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
1: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
0: Prijsvrij vakanties.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
5: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Nu bij Coobloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coobloe-app.
6: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
13: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
14: chicken. Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
15: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
21: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur.
22: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De spoednoodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn gaat dicht vanwege asbest. De 60 bewoners worden morgen uit voorzorg overgebracht naar een andere opvanglocatie. Het COA onderzoekt hoe ernstig de situatie is. Tegen de komst van deze noodopvang is veel protest geweest. Daarbij werden onder meer vuurwerk en rookbommen afgestoken. De Tweede Kamer wil dat bestuurders die door roekeloos rijgedrag een dodelijk ongeluk veroorzaken, mogelijk nooit meer mogen autorijden. Nu kan een rechter een rijontzegging van maximaal 5 jaar opleggen of 10 jaar als iemand eerder de fout inging. De Kamer wil dat het kabinet onderzoekt of een permanent rijverbod mogelijk is. Voor het eerst in een paar jaar zijn er minder hypotheken aangevraagd en de hoge hypotheekrente speelt daarbij een rol. Dat heeft de hypotheker uitgezocht. Bij starters zakte het niet in, maar verdubbelde het aantal hypotheekaanvragen bijna. Zij kopen voormalige kleine en betaalbare huurwoningen. En het kabinet wil dat er over een paar jaar op de basisschool nog maar 1 doorstroomtoets is voor groep 8. Nu zijn er 6 en experts zeggen dat de ene makkelijker is dan de andere. Ook worden meiden volgens het kabinet onderschat bij hun schooladvies en werkt dat nog lang door. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24.
0: Veronica Verkeer, er zijn geen vertragingen, maar wel snelheidscontroles. 10 stuks, kijk uit als je in de auto zit. De A1 daar richting Amsterdam, 13.7. De A6 Muidenberg richting Lelystad, 69.4. De A7 Drachten richting Groningen, 168.1. De A12 Maarn richting Utrecht bij 75.1. De A12 Maarn richting Ede bij 83.2. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij Hulshorst, 59.9. De A50 Apeldoorn richting Zwolle, hectometerpaaltje 213. De A59 Den Bosch richting Breda bij 111.8. De A79 Maastricht richting Heerlen bij 8.2. En de laatste op de N50 in beide richtingen bij 262.7. Kijk uit, kost geld, is duur. De La Soul en Ring Ring Ring, komt eraan.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elk

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op ANWB.nl.

0: zomersale.
1: Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.

0: qua voicemails. Toch even benieuwd. Ik werd gecorrigeerd. En dat vind ik helemaal niet erg hoor, dat mag. Maar dan moet je wel even opnemen als je zulke berichtjes stuurt. Sjoerd Repping. Hey Sjoerd.
1: Hey, goedenavond.
0: Hi, met Gijs.
1: Gijs.
0: Ik heb vroeger heel veel de Donald Duck gelezen. En daar heb ik inderdaad de meeste van mijn uitspraken vandaan.
1: Ja, nou, dat is mooi.
0: Ja, wat heb ik verkeerd gedaan, Sjoerd?
1: Nou, jij gebruikt het woordje lukraak. Ja. Alleen dat spreek jij uit als lukraak. En het klinkt heel erg als Donald Duck inderdaad.
0: Ja, dat heb ik uit de Donald Duck. Ik dacht altijd dat het lukraak was, maar het is lukraak.
1: Dat klopt.
0: Ah, jee. Ik heb vanavond mijn laatste uitzending. Ik ben zoveel aan het leren van Veronica-luisteraars afgelopen jaar. Zo heb ik ook geleerd dat ik niet aan de oceaan woon, maar aan de zee. Dat wist ik ook niet.
1: Nee, dat klopt ook.
0: Ja, klopt ook. Nou, dan zijn we denk ik helemaal rond, Sjoerd. Bedankt voor je bijdrage. Ik zal je misschien nog eens lukraak een belletje geven.
1: Je bent altijd welkom. Hartstikke goed.
0: Dankjewel. Doeg, hè.
1: Fijne avond.
0: De dansvloer deed 2 liedjes op de dansvloer, maar welke 2 zijn het? Je hoort hem zo.
2: Join the club.
3: Radio Veronica.
4: Radio.
3: Goeie muziek.
4: Veronica.
2: Ja, hij staat er maar. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

carrière, deze Little Steven. Hij deed dit samen met de Disciples of Soul. Maar hij was ook onwijs acteur. En ik kende hem van de Sopranos. Daar keek ik altijd heel graag naar. En daar speelde hij Silvio Dante, de rechterhand van maffiabaas Tony Soprano. Pas later kwam ik erachter dat hij ook dit soort liedjes maakte en met Bruce Springsteen speelde. Maar jemig, wat een ontzettend veelzijdig artiest. En wat een goed liedje. Forever hoorde je bij

0: your date.
1: Twee liedjes die je hoort in de disco. Maar welke twee liedjes zijn het? Het idee is, ik laat jou een songtekst horen die ik van het Engels naar het Nederlands heb vertaald. En dan kan jij weer raden welke twee liedjes het zijn. En als je het goed hebt, krijg je een Veronica-t-shirtje. Een Veronica-wasstraat pas. Gewoon leuke dingen en natuurlijk de eer en een beetje gezelligheid. Maar ja, moet je er wel achter komen welke liedjes ik het over heb. Het ene liedje zegt, hey, mooie vrouw, ja, hoge hakken. Jij bezorgt me koorts, zoals ik dat nooit heb gekend. Het andere liedje komt erop terug, ja, er hangt muziek in de lucht en veel liefde overal. Kom maar op.
0: Radio Veronica, dansvloer date.
1: Ze zijn vrij makkelijk, want ik ben niet moeilijk vandaag. Maar je moet het wel weten natuurlijk, welke twee liedjes zijn het. Hey, mooie vrouw op hoge hakken. Jij bezorgt me koorts, zoals ik dat nog nooit heb gekend. Het andere liedje, want er hangt muziek in de lucht en veel liefde overal.

0: Dreams bij Radio Veronica.
1: Radio Veronica, Dansvloer Date.
0: Het schijnt vanavond wat moeilijker te zijn dan verwacht, dus nog heel even snel de opgaves. Het ene liedje zegt, hey mooie vrouw, op hoge hakken. Jij bezorgt me koorts, zoals ik dat nog nooit heb gekend. En het andere liedje zegt, want er hangt muziek in de lucht. En veel liefde, overal. Nou, is het weten. Vanavond is mijn laatste uitzending bij Radio Veronica. En ik zei eerder al van, ik ben niet zo goed in speechen. Af en toe draai ik een plaat die gewoon vertelt hoe ik me voel. En dit is er zo eentje. Lekker vernieuwd. Moloko. And the time is now.

0: Yes.
1: Mooi, hè? Time is now. Maar Loco, ik had het net even over met de baasjes hier. Zijn beide in de studio. RJ en Lotte, die komen gedag zeggen, omdat dit de laatste uitzending is. Is het nou Moloco of Moloco? En nou ja, dat... Wat was het nou? Moloco of Moloco? Wordt hij aangekeken. Wel leuk dat je er zijn. Voor mij heel onwerkelijk, want normaal sta ik in mijn eentje... en ben ik met jou als luisteraar druk in de weer. Maar nu hebben we een gesprek en zo. Het is heel bijzonder, mensen. Leuk. Annemarie, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Hoe is het met je?
2: Hallo. Ja, hartstikke goed.
1: Wat klinkt je lekker opgeruimd en vrolijk?
2: Ja, nee. Nou ja, ik ben net naar het theater geweest, dus was hartstikke leuk. Nou, en dan ben ik ook vrolijk.
1: Ja, dat hoor ik. Als je je omringt door mooie dingen, dan word je zelf ook mooi natuurlijk.
2: Absoluut.
1: Ja. En wat voor theatervoorstelling was het?
2: Stoornis of My Life, van Alex Klaassen.
1: Ah, het geeft niks dat dat ben ik zeg, toch?
2: Oh, nee. Nou ja, het is de nummer 1 van musical van Nederland. Echt momenteel waar? Heb ik begrepen.
1: Oh,
2: ja, hoor.
1: Jee. Nou, dat geeft het dus wel. Alex Klaassen, daar moet ik heen. En dat was nog mooi ook.
2: Nou, dat was mooi geweest, maar het is uitverkocht. En dit is de laatste maand dat ze spelen.
1: Nou, wat... Dus. Ben ik blij voor jou dat jij er dan nog even heen bent geweest?
2: Ja, zeker.
1: Toch bedankt voor het delen. Je hoorde de dansvloer date voorbij komen en had je gelijk zoiets van... ja, dit weet ik, Gijs, dit is niet zo moeilijk.
2: Ja, eigenlijk wel. Ik moest wel eventjes de titels nog even erbij zoeken. Maar ik had wel zoiets, de eerste van, oh ja, dat is Michael Jackson. En die andere moest ik even
1: verder. Loop je even snel vooruit? Ja, precies, Michael Jackson. En die andere moest je even zoeken, inderdaad. Want Michael is, die vraagt om die mooie vrouw op de hoge hakken. Maar heeft hij er daadwerkelijk anderhalve in zijn hele leven gehad. Maar hij kon er mooi over zingen. En die andere man, die is wat meer jazzy. Die zingt, er hangt muziek in de lucht en veel liefde overal. Ja. Welke is dat?
2: Van George Benson, Give Me The Night.
1: Ja, heel goed gedaan.
3: Radio Veronica, Dansvloer Date.
1: Ja, we topavond, alles goed. Mooie musical meegemaakt.
2: Ja,
1: ik ben heel blij voor jou. Mag ik jou nog blij maken met een Veronica t-shirtje? Vind je dat leuk?
2: Zeker, zeker.
1: Gaan we dat doen? Een wasstraat past erbij voor je auto?
2: Altijd. Mooi, natuurlijk. Ja.
1: En welke van de twee zou je willen horen, als je gewoon mag kiezen?
2: Eigenlijk George Benson dan.
1: Jawel?
2: Ja.
1: Mooi. Ah. Allemaal zo geregeld.
2: Dankjewel.
1: Leuk je even te leren kennen. En ik ga zo alles vertellen hoe we die prijzen naar je toe gaan krijgen.
2: Helemaal goed, dankjewel.
1: Yo.
2: En nog een fijne avond.
1: Dankjewel.

0: nacht, Georgie. Fijn. Zo bij je terug en dat is al met een minuutje. Paul Young, Love of the Common People, komt eraan.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
0: Als je afvraagt waar dat muziekje voor is, dat is het verkeer. Ja, bro. Er is één vertraging in Nederland, is op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuwmeer en Bad Hoeverdorp. 7 minuten, de weg is daar afgesloten. En snelheidscontroles, die ga ik je even laten schieten gewoon. Want er zijn er zoveel, ja, 10 stuks. Check het even in de app van Flitsmeister.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Wout en Frank.
5: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
6: En nu.
5: Gijs

0: Rod Stewart. Toch benieuwd hoe lang die nog onder ons is, want hij heeft kwaaltjes. Zegt regelmatig optredens af. En nou, is gewoon oud. Maar ik hoop dat hij nog lang blijft, maar wel in gezondheid. Tonight I'm yours. Wat een heerlijke plaat.
1: Thijs, tot laat.
0: Zit erop. Voor het afgelopen jaar. En dat betekent dat er maandag geen nieuwe is. Ik blijf wel bij Radio Veronica werken. Dat vind ik echt fucking vet. Je hoort mij bijvoorbeeld op zondag 26 juli met de platenzaak. Kijk ik nu al naar uit. Lekker vernieuwtjes draaien omdat Wouter van der Groes op vakantie is. Maar de reguliere programma's, de dagelijkse programma's, daar stop ik mee. En ik heb het eerder al verteld, het werd gewoon een beetje veel om alles te combineren. Overdag, 's avonds, 's nachts. En ik merkte dat ik het hele weekend lag te pitten. Ik denk, dit is ook niet goed. Ik ga wat veranderen. En daar ben jij nu getuige van. Dus dit was het voor mij in de avond bij Radio Veronica. Ik hou niet van lange speeches. Word er een beetje onpasselijk van als DJ's dat doen. Dus ik laat de muziek het woord doen. Jim Morrison. Die schreef dit ruim 11 minuten durende nummer als afsluiter van het album Strange Days uit 1967. De tekst die gaat over de vergankelijkheid van het leven, de vernietiging van de natuur en de noodzaak om bewust te leven. Ja, de beroemde regel, when the music is over, turn out the lights. Dat symboliseert het onvermijdelijke einde van alles. Nou, tot

with your ear down to the ground. We want the world and we want.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl

0: 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, al vanaf 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor 1390 euro. Swiss Sense.
0: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel-Zuid.
2: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Voel me zo free.
9: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
13: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter
14: gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
17: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 12 uur.
18: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inmiddels zeker 27 mensen om het leven gekomen en 91 anderen gewond geraakt. Het dodental loopt verder op, terwijl reddingswerkers doorgaan met zoeken. Volgens de Oekraïnse autoriteiten gaat het om een van de zwaarste aanvallen op de hoofdstad sinds het begin van de oorlog. De politie heeft een verdachte in beeld voor de bomaanslag.

Was van het WK. De Europees kampioen was met 3-0 te sterk voor Oostenrijk. Mikkel Oyarzabal scoorde 2 keer. Pedro Porro maakte de 3e treffer. In de volgende ronde wacht Portugal of Kroatië als tegenstander. Het Veronica weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Een bewaker is in Venezuela levend onder het puin vandaan gehaald nadat hij 8 dagen vast had gezeten na de zware aardbeving. Hij overleefde doordat een kleine beveiligingscabine waarin hij zat overeind bleef terwijl het winkelcentrum instortte. Reddingswerkers hielden contact met hem en gaven hem via een smalle opening te eten. Het Vaticaan heeft meerdere bisschoppen en priesters uit de katholieke kerk gezet. Ze hadden zonder toestemming van de paus 4 nieuwe bisschoppen benoemd. Volgens het Vaticaan horen de leden van deze streng katholieke kerkgroep daardoor niet langer bij de katholieke kerk. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Güktaş is aangehouden na grappen over president Erdogan in zijn nieuwe comedy special. Volgens de Turkse autoriteiten beledigde hij daarmee de president en zou hij hebben aangezet tot haat. De show werd in een week tijd meer dan 7 miljoen keer bekeken en zorgde voor veel ophef in Turkije. En de uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In totaal raakten 13 mensen besmet. 3 van hen, onder wie 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus. De uitbraak begon eerder dit jaar aan boord van het Nederlandse cruiseschip de Hondius. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. De Tweede Kamer wil voorlopig geen extra zieke Palestijnse kinderen uit Gaza naar Nederland halen voor medische behandeling. Volgens Trouw is een voorstel om meer kinderen snel te evacueren van tafel geveegd. Wel moet minister Sjoerdsma na de zomer met een plan komen. Tot die tijd blijft het bij de 5 kinderen die al in Nederland zijn. De uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In totaal raakten 13 mensen besmet. 3 van hen, onder wie 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus. De uitbraak begon eerder dit jaar aan boord...